0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9 op Omroep Brabant.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen. Gaan ze het beginnen.

dat veld. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond, ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan nou dan aan mezelf, ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid geluk.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.
6: Sunday mornings were your favorite.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: 3 uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ze zijn een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van...

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Zit je even schuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpveeps. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, keigoeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Keigoeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
2: Keigoeiemorgen.
0: Elke werkdag.
2: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crasher tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Ja, als je naar buiten kijkt, dan denk je er is weinig reden voor feest. Maar laten we er gewoon toch een hele feestelijke dag van maken. Want het is tenslotte vrijdag, jongens. En dat betekent dat we weer klaar zijn voor een nieuwe aflevering van een keigoeie morgen met zometeen Of Monsters and Men. Maar we beginnen met Montel Jordan.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Kei, goedemorgen. John van Groenhoven. Ja.

0: Of Monsters and Men, Little Talks.
1: Kei, goedemorgen.
0: Welkom op deze vrijdag voor deze week, de 12e van juni. Het is vandaag vooral een grijze dag en regenachtig. Het wordt ook niet mega warm, de graden van 18, maar dat valt. Dat is dan eigenlijk nog het goede nieuws is dat het nog 18 wordt vandaag. Hè? Dat,
2: ja.
0: Maar er is meer goed nieuws, want vanaf morgen is het echt allemaal een stuk beter. Dus even door deze
2: Ik heb nu al zin in 7:50 haal ik.
0: Ja.
2: Dat iemand gewoon komt van, ja, vandaag. Maar morgen.
0: En volgende week zien we temperaturen boven de 25 graden. Want het schijnt dat we de goede kant op gaan.
2: Lekker.
0: Eerst zien dan geloven.
2: Ja, het is vandaag Ruslanddag.
0: Oh,
2: is
0: dat een Ruslanddag? Maar is dat de feestdag in Rusland?
2: Nee, dat is een dag in het buitenland. Dat is niet van nu.
0: Ja, of je wel moet vieren.
2: Niet van nu. Zeg maar wat je zou je er nu over kunnen discussiëren.

0: En hoe is het met de pool?
1: Ja, bij mij goed. Ja? Ik heb ze allebei goed.
0: Ik heb ze allemaal ingevuld. Je hebt ze allebei goed zelfs. Ja. Oh, nou, we zitten hier tegenover een topscorer.
1: Dus ik ga eens even kijken of ik niet bovenaan sta.
0: Nou, ik zeker niet.
1: Oh, ik sta vierde bij de Omroep Brabant Pool.
0: Nou, mooi.
1: Daar kan ik mee leven.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Waar je misschien ook mee zou kunnen leven is Adriana Lima. Ze wordt vandaag 45 jaar. Voor de mensen die denken, wie is dat? Dat is een Braziliaans model. Zoek er even op, dan weet je waar ik het over heb. Lonen van Roosendaal wordt 57 vandaag. En er is nog iemand jarig.
2: Technisch kunnen we alles, of niet? Je kan swipen wat je wil. Er rijden karretjes rond op de maan. Een cameraploeg in je urinebuis. Maar die clown doet het nog steeds niet. Gewoon een clown, maar hij doet het niet. Daarom heeft een piraat ook een haak.
0: Ik moet altijd zo om hem lachen.
1: Heel grappig.
0: Het is echt geweldig. Voor de mensen die niet weten wie hij is, dat is onze Brabantse cabaretier Ronald Goedemond. Ronald, van harte gefeliciteerd. Hartstikke mooi. Hij wordt 51 trouwens. Ja. Ik weet niet of ik dat erbij mocht zeggen van hem, maar vindt hij prima. Nick van de partij.
3: Ja, na het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen gisteren is nog een kind om het leven gekomen. Daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 leerlingen en een leerkracht van een basisschool. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op fietsen onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. Elon Musk heeft gisteren via een online verbinding gesproken met ASML-baas Christophe Fouquet. Medewerkers die keken mee en lang niet iedereen was blij met de digitale aanwezigheid van de schatrijke ondernemer, dat schrijft het ED. Hing bijvoorbeeld een spandoek met Fuck Trump erop.
0: Maar hij heet Elon.
3: Ja, klopt. Maar hij heeft wel een beetje banden zo.
0: Ja, nee, ik snap hem ook wel. Hij is vandaag trouwens, we gaan hem vandaag echt in het nieuws horen. Want jij kan de eerste biljonair worden.
3: Ja, bizar, hè?
1: Ja, dat is echt niet normaal.
0: Dat is niet normaal, hè?
3: Ja. En dan een leren tas die op basis van cellen van de Tyrannosaurus Rex ontwikkeld werd. Die is tijdens een veiling niet verkocht. Het opvallende object werd geschat op €300.000. Maar bleef tijdens de veiling steken op €150.000. Ja, en dat vonden ze kennelijk te weinig. Dus niet verkocht.
0: Okay. Ja, die veilingman gezegd, als niemand biedt, dan gaat deze tas Rex omkeert.
1: Wauw. Goedemorgen. Een beetje Jordi zo na 5 dagen.
0: Ja,

0: Olivia Dean, So Easy. Daarvoor hoorde je ook nog Sister Sledge en All American Girls.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Het moment in Kei Goeiemorgen op Omroep Brabant om een keuze te maken uit koffie of een lekker bakje thee. Met twee liedjes om uit te kiezen vandaag. Deze twee.
1: Wil jij koffie?
0: Cabin Crew, Start to Fall, voor koffie.
1: Of toch liever een bakje thee. In the darkest night
0: I... Bakje thee met John Mayer. Jij mag het zeggen, een van de twee liedjes gaan we met plezier voor jou draaien. Gaan we terug naar de Zero's, zoals volgend weekend, het hele weekend hier bij Omroep Brabant. Cabin Crew en Start to Fall. Of gaan we naar een lekker rustig, heerlijk theetje met John Mayer en ik zo. Hij zegt het in de app 06-573-282-03. Koffie of thee? Met zometeen direct op Omroep Brabant. Maar eerst deze leuke samenwerking van Mick Jagger. Een vleugje reggae, vleugje pop met Peter Tosh, Don't Look Back.

0: sta je net je tanden te poetsen, dan gaat het toch een stuk makkelijker, denk ik, hè, met Direct en She. Dan poets je net even een stukje harder. Daarvoor nog Mick Jagger en Peter Tosh. In de Kei, goedemorgen.
1: Wil jij koffie?
0: Een lekker bakkie. Stevig bakkie met Cabin Crew, Start to Fall.
2: Of toch liever een bakje thee.
3: In the darkest night I'll
0: John Mayer.
3: Search through the crowd.
0: Koffie of thee, jij mag het zeggen. Eén van de twee gaan we straks draaien. Jij bepaalt mede welke het gaat worden door een appje te sturen naar 06573 282 03. En daar hebben we een liedje voor.

0: vergeet hem niet.
1: Omroep Brabant.
0: Vandaag is een dag om over te slaan als je van zomerweer houdt. Want het is grijs en regenachtig en dat blijft de hele dag zo. Al kan het vanmiddag nog even droog zijn. Het wordt toch nog zo'n 17 tot 18 graden vandaag. Het is 6:01, tijd voor het nieuws met Nick.
2: Agenten hebben gisteravond in Breda hun wapens getrokken bij de aanhouding van een automobilist. De agenten namen geen risico omdat ze een melding hadden gekregen dat de man mogelijk een vuurwapen bij zich zou hebben. In de auto werd uiteindelijk geen vuurwapen gevonden. Wel lagen er in de wagen kilo's harddrugs. Een man van 20 uit Veldhoven moet 5 jaar de cel in voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. De man bond in september in zijn huis de armen van de vrouw vast, kneep haar keel dicht en bedreigde haar met messen terwijl hij haar verkrachtte. De vrouw werd ook tegen haar zin in vastgehouden. De man zegt zelf dat hij zijn ex-vriendin niet had gedwongen tot seks. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn kritisch op het kabinet als het gaat over Moerdijk. Staatssecretaris Debat kwam eind mei ineens met een nieuw scenario waarbij het dorp wel zou kunnen blijven bestaan. Daardoor komt er deze maand toch nog geen duidelijkheid voor de inwoners. ChristenUnie-Kamerlid Ginwis die vreest dat het behoud van Moerdijk alleen voor een tijdelijke opluchting zal zorgen bij inwoners. De vraag is volgens hem wanneer het volgende probleem dan opdoemt. In het onderzoek naar het tragische ongeluk gisteren in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 opgepakt. Een groep fietsende kinderen met begeleiders werd geschept door een auto. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Je hoort de directeur van de overkoepelende scholengroep.
3: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
2: Er zijn ook nog 3 kinderen zwaar gewond geraakt. Zij zijn met traumahelikopters naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De jongste wethouder van ons land woont in Brabant. Het is de 23-jarige Milos Boksan uit Waalwijk. En hij is ook nog de eerste vervanger van de burgemeester. Nou, dat het allemaal zo snel zou gaan, dat verbaast hem zelf misschien nog wel het meeste. Zo zegt hij in gesprek met Omroep Brabant. Want snel is het gegaan. 5 jaar geleden was hij nog vakken aan het vullen in de supermarkt en helemaal niet bezig met politiek. Dat veranderde na de moord op een leraar in Frankrijk een aantal jaren geleden. Misschien, dat toen hij het erover had, toen dacht ik, dat...
4: Ja, nee, zeker.
2: Ik droomde wel, hè. Toen werd daar een man onthoofd, inderdaad. Ja. Vanwege cartoons van de profeet.
0: Ja, bespaar me de details.
2: Ja, dat raakte hem zo dat hij dacht, nu ga ik ook zelf iets doen. Dus hij sloot zich aan bij de VVD. En met dit dus als resultaat, Milan, die woont nog bij zijn ouders. Hij vergadert vaak van achter zijn bureau in zijn slaapkamer. Dus ja, dat is dan allemaal wel grappig om te doen.
0: Ja, zeker. Dus ik kon zijn moeder, Milan, eten! Ik zit in een raadsmen. Milan, nu eten!
4: Het gaat heel even over het bestemmingsplan van de D&D.
0: Nee, je Milan nu naar beneden komen.
1: John van Bronhoven.
0: Mooi. Maar talent, je kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Wellicht dat we er nog lang van gaan horen. Straks hoor je koffie of thee, de uitslag.

0: een nieuwe hit. Shadow Spyro heeft te pakken met Material Lover.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Die vraag die heb ik jou gesteld, maar onder andere ook aan Anton. Anton, kijk, goedemorgen.
2: Morgen, jongens. Morgen.
0: Goedemorgen. Zo, jij bent of laat in bed geweest of je hebt gewoon een ochtendstem.
2: Allebei.
0: Allebei? Ja, was het een latertje? Heb je voetballen gekeken?
2: Nee. Gisteravond even naar het café geweest.
0: Oh, dat is altijd lekker. Ja, dat vind ik, de donderdagavond dat deed ik vroeger ook altijd. Ging ik even naar het café, was het altijd toch een soort start van het weekend.
2: Ja.
0: Ja, heb je vandaag vrij?
2: Nee, gewoon werk.
0: Oké, wat doe je voor werk, Anton?
2: Ik ben leidinggevende bij een eigen grondverzetbedrijf.
0: Oké, ja, dat is belangrijk. En ga je vandaag naar buiten dan?
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar dan zou ik wel een parapluutje meenemen of in ieder geval een regenpak aandoen.
2: Nou, ik ga zo meteen droog weer houden. Dus,
0: Oké, bij jou wel. Waar zit jij dan?
2: Roosendaal.
0: Oh, Roosendaal. Ja, dat is zeker. Het westen kan vaak. Er zit vaak een verschilletje in tussen het westen en het oosten. Dus, maar goed, dat is goed nieuws voor jou en voor al de medewerkers. Hé, hey, wat gaan we doen vandaag? Koffie of thee? Denk in jouw geval.
2: Koffie.
0: Ja, koffie na een cafébezoek. Lekkere koffie en dat is ook een lekker liedje. Ben je van de Zero's trouwens?
2: Ja.
0: Zeker bij deze vast volgende week. Zet hem rood omschrikkeld in de agenda. Vanaf 6:00 dan trappen we af met het Zero's weekend hier bij Omroep Brabant.
2: Ja, ik hoor het. Heel fijn.
0: Super. Nou, mooi. Gaan we dat doen. Gaan wij Cabin Crew draaien en Start to Fall. En wens ik jou een hele mooie dag. Dag Anton.
2: Mannen, goed weekend. Succes.
0: Yo,

pop-Amerikanen zijn van Sheryl Crow en All I Wanna Do in de Keigoed morgen. Daarvoor nog Cabin Crew en Star to Fall, uitslag van koffie of thee vandaag. Alvast met een kleine tease naar het volgende weekend, want dan hebben we het Zero's Weekend hier bij Omroep Brabant. En dan starten we hier in de Keigoed morgen vanaf 6 uur met alleen maar Zero's muziek.

0: Damiano David, born with a broken heart. En een keigoeie morgen. Zo, de tijd gaat snel vandaag, Mark.
1: Is het alweer 7:10?
0: Ja, dit is een beetje het ding van de vrijdag al. Ja, jij doet normaal altijd van maandag tot en met donderdag. Dus jij was vandaag dan eigenlijk al een soort van halfbeen in het weekend.
1: Ja, dat is nieuw.
0: Is helemaal halfbeen. Maar in ieder geval niet dat je niet
1: het
0: wekkertje...
1: Nee, ik doe dan niet de ochtendshow. Nee, dat klopt.
0: Maar vind het leuk dat je er bent.
1: Ja, ik ook. Ja. Yes, zeker.
0: Het voelt heel vertrouwd,
1: dus
0: zeg maar.
1: Jasper heeft de stoel warm achtergelaten.
0: Ja, net alsof we gisteren ook al zo samen zaten.
1: Ja, het voelt alsof we al de hele week samen zitten hier.
0: Ja, want Jordi is op vakantie, maar maandag is hij er weer.
1: Ja, zeker.
0: Zou Jordi trouwens zijn bedje reserveren, zo 's ochtends vroeg...
1: Nee. Ik denk dat het eerder een uitslaper is, eigenlijk.
0: Wel. Of geeft hij de directie de...
1: Dat zou ook kunnen, dat de directie handdoekjes gaat neerleggen. Maar ik denk het niet.
0: Nee, volgens mij ook niet. Waar gaan we het zo over hebben, Niek?
2: Dit doen ouderen in Amerika elke week en ze nemen het bloedserieus.
0: Het eerste wat in mijn hoofd komt is... Er zijn twee dingen, eigenlijk. Ik denk of bridgen. Het is een heel fanatiek bridgen.
1: Ja, ik dacht ook aan een kaartspelletje, ja.
0: Of... iets met iets sportiefs, zeg maar. Iets.
1: Oké. Ja, gewoon hardlopen nog, maar dan op hun tempo.
0: Ja, maar een beetje, zeg maar, die ochtendgym. Zo.
1: Ja, precies.
0: Want Florida is natuurlijk een soort van. Noemen ze ook wel het Disney voor ouderen.
1: Ja, precies. Maar jij gaat er dan nu vanuit dat het in Florida is?
0: Nee, maar in heel Amerika. Maar ik ben Florida geweest en dan zag ik dat wel.
1: Ja,
0: zo.
1: Ik ga voor Rummy Cup.
0: Rummy Cup.
1: Ja.
0: Ik ga toch voor oké, doe jij spelletje, doe ik het sportief.
1: Ja, dat is goed.
0: We hebben in ieder geval een punt te pakken, denk ik.
1: Dat kan niet anders.
0: Als jij denkt te weten waar het over gaat... dit doen ouderen in Amerika elke week en ze nemen het bloed serieus... dan mag je even een appje sturen 06573 2023. Straks de uitslag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
3: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Een van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Eens even kijken op de verkeersinformatie. Het lampje knippert niet, dus we kunnen gewoon lekker doorrijden. Nou, daar zijn we voor de vrijdag ook wel een beetje gewend. Hey, het is lastiger. Dit doen ouderen in Amerika elke week. En ze nemen het bloed serieus.
10: Om alleen maar foute antwoorden
9: binnen dat weet ik niet. Als jij het goede antwoord weet, want ik weet het dus niet.
10: Ik check het altijd wel even nadat wij geraden hebben.
9: Oké, ja. Nou, wat had jij gezegd?
10: Ik had gezegd iets met spel.
9: Ja, iets met spel.
10: En jij had gezegd iets met sport.
9: Iets met sport. Ja.
10: Ik kan zeggen, dat is allebei een soort van waar.
9: Oké. Nou, als jij zit te luisteren en denkt van, ik weet wat het is. Dit doen ouderen in Amerika elke week en ze nemen het bloed serieus. Dan mag je het even appen. Straks het antwoord.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ik heb veel spierpijn.
19: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
23: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
24: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
23: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
24: Koppens biedt veel meer.
23: Kom langs in Volkel.
24: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
25: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
26: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
25: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
27: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
28: Voordeelhaartjes.nl.
29: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
30: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
31: Met Rousseau chocolade.
30: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
32: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
33: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Kei, goedemorgen.
36: John van Vroenhoven.
37: Nee, zeg, doen we

0: Private, Dusty Springfield. Maakt het 10 over 7. Daar luister je naar voor deze vrijdag 12 van juni. Vandaag is het vooral grijs en regenachtig. Ook niet echt mega warm, maar toch een graadje of 18. Goed nieuws, vanaf morgen is het helemaal een stuk beter. En nou keek ik even vooruit, Nes.
1: Ja, dit kan niet. We moeten het straks even dubbelchecken.
0: Ja, dan moeten we straks even dubbelchecken. Ja, daar komen we straks even op terug.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want het is echt heel bizar.
1: Eerst even een blik in de geschiedenis.
0: Ja.
1: En vandaag in 1942 krijgt Anne Frank een dagboek voor haar 13e verjaardag. Het is daarmee ook haar geboortedag, maar dat was dan weer 13 jaar eerder.
0: Ja.
1: Dat dagboek is nog wel redelijk bekend geworden.
0: Is redelijk bekend, kan je wel stellen. Ja.
1: In 1897 het Zwitserse zakmes wordt voor het eerst gemaakt.
0: Ja.
1: En in 1981, en als je de tune hoort, dan denk je, oh, deze gaat deze film in première.
2: Indiana Jones. Raiders of the Lost Ark. In starring Harrison Ford. Nu in de bioscoop.
0: Koop je kaartjes.
1: 1981.
0: Koop je kaartjes bij de kassa, want online kon toen nog niet.
1: Nu, 2,50 gulden een kaartje. Ja. Zoiets zou het toen zijn geweest,
0: toch? Popcorn voor 1 gulden.
1: Ja. Ja. Wat kostte een bioscoopkaartje in 1981? Wat denk je?
0: Een bioscoopkaartje in 1981? Ja? Ik kijk even niet mee met jou. Ik denk 8,50 gulden.
1: 8,50 gulden, ja. Oké. Okay. Nick, wat denk jij? Want dan hebben we even meerdere antwoorden.
3: 5 gulden.
1: 5 gulden, ik zeg 4 gulden.
0: Nou, jij kent...
1: Nee, ik was weggeschold.
0: Okay.
1: Maar ja, dan ga je nu niet geloven, want het is 3,63 gemiddeld.
0: Nee, de kleur.
1: 3,3 is weggeschold, ik was weggeschold.
0: Okay.
1: Maar ja, dan ga je nu niet geloven, want het is 3,63 gemiddeld.
0: Nee, de kleur. 3,63
1: gulden.
0: Gulden.
1: Omgerekend

0: van de kale honden. Ja, ja, dus heb je er een, dan zou ik zeggen, maak een trimafspraak. Nee. Wat ik mensen op het idee breng. Kom je thuis? Ja, ik hoorde het bij Omroep Brabant vandaag, dag van de kale honden.
1: Ja, ja, nee, deze zijn al van zichzelf wel kaal.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Staan die dan?
1: Ja, zeker.
0: Dat wist ik niet. Het is vandaag dag van de beef jerky, dat is lekker. En dag van de rode roos. Ben je wel eens, ben je voor jou ook wel een beef jerky?
1: Zeker, heerlijk.
0: Ja, lekker, ja, man. In Amerika kun je die
1: beetje
0: gewoon
1: beetje knabbelen.
0: Ja, lekker hoor. Ja, ja, is droog vlees. Voor mensen die het niet kennen. Nick, het nieuws.
2: Feyenoord middenvelder Wang Imbiom. Ik heb geen idee of ik dit goed uitspreek trouwens. Maar ik kijk jou aan, Mark.
1: Ja. Nou, ja, ik denk dat hij ermee kan leven.
2: Nou kijk, die heeft in de WK-openingswedstrijd van zijn land Zuid-Korea tegen Tsjechië een belangrijke rol gespeeld. Met een doelpunt en een assist hielp hij Zuid-Korea aan een 2-1 overwinning. Eerder gisteravond won Mexico de openingswedstrijd van het toernooi met 2-0 van Zuid-Afrika. Bij de gevel van een huis aan de Wilgenbroek in Breda heeft vannacht brand gewoed. De brandweer was snel aanwezig. Zich kon daarmee erger voorkomen. Buurbewoners die melden dat ze voorafgaand aan de brand een harde knal hebben gehoord.
0: Stond er een Dixie?
2: Nee, ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, dat zou haast wel moeten.
2: Ja, ja, je moet inderdaad komende week of zo, dan mocht het weer tijd. Wat dat betreft, zo'n bericht.
0: Ja, Dixie Pyromaan.
2: En dan wat ik voor zevende zei, dit doen ouderen in Amerika elke week. Ze nemen het bloed serieus. John, jij had het over sporten, bridge, hardlopen op een eigen tempo. Ja. Mark, jij had het over een spelletje spelen.
1: Ja. Rummy Cup of zo.
2: Ja, het is eigenlijk een combinatie van beide. Want de bewoners van een verzorgingshuis in het Amerikaanse Tulsa, die nemen een wekelijkse potje Wii-bowlen bloed serieus.
1: Dat is leuk.
2: Elke week doen tientallen ouderen mee met de vriendschappelijke wedstrijden. En zo af en toe is er ook een echt toernooi. Een 101 jaar oude vrouw die won en mag zich nu de kampioen noemen met haar team. En dat was geen verrassing, want ze zijn al jaren de ongeslagen Wii-kampioen.
1: Oh, wat leuk, man. Ik snap dat ook wel, want die ballen zijn natuurlijk, zeker als je op een gegeven moment 90, 100 bent, zijn die ballen natuurlijk loodzwaar op een gegeven moment. Ja. En zo'n kastje weegt niks. Nee. Dus dit is top.
0: Nou, moet je wel, je moet geen last hebben van je spieren of van je hand. Want dat is
1: je moet afstand, best wel hard gooien.
0: Door die tv heen.
1: Ja. Ja. Maar ja, als je 101 bent en je kan nog, dan is
0: dat vind ik,
1: chapeau. Respect.
0: Ja. We moeten Wii nog maar eens zien te doen. Hè?
1: Zeker.
0: Even kijken of er iemand had. Er iemand het goed?
1: Ja, iemand zei bowlen. En ik vind dat eigenlijk wel goed.
0: Ja, schietsport wordt ook nog genoemd. Dat vind ik wel redelijk gevaarlijk. Iets met cannabis. Nou, geloof ik. Rollator racen wordt geen bingo.
1: Jolanda zei wel, ik denk bowlen. En daar rekenen we gewoon goed. Dus Jolanda heeft een punt.
0: Ja, nou, ik vind dat hartstikke goed.
1: Ja. Ja, echt ook al was het niet echt bowlen.
0: Nee, maar het is een soort van Wii bowlen.

0: extra lampje aan moet zetten, want het is redelijk grijs en donker buiten. Turn the lights off, hoorde je in de kei. Goedemorgen. Ja, ik moet het even uitleggen, Mark. Ik had, laatst hadden we het even over Pokémon. Ik weet niet hoe het ter sprake kwam. Volgens mij zaten we hier in de uitzending. En toen zei Niek, jij zei volgens mij op een gegeven moment tegen mij, want ik zei van, nou, ik heb thuis nog een hoop Pokémon kaarten liggen. Zei van, ik moet je een keertje aan Mark geven, want die heeft er verstand van. Ja, en er schijnen namelijk Pokémon kaarten te zijn die heel veel geld waard zijn.
1: Miljoenen.
0: Zeker. Ja, miljoenen zelfs.
1: Ja, dat zijn wel de uitzonderingen. Ja, maar ja. Maar ja, zeker.
0: Ze zijn er. Dus, maar hoe,
1: nee, maar het is niet dat als je zomaar kaart op zolder hebt liggen, dat miljoenen is.
0: Nee, maar hoe komt dat dan? Kan je uitleggen waarom een kaart dan ineens zoveel geld waard zou kunnen
1: zijn? Uiteindelijk is dat met alles wat de gek ervoor geeft, natuurlijk. Ja. En,
0: de populariteit van Pokémon is het nog altijd heel erg hoog.
1: Ja, die is sowieso heel erg hoog. Die blijft ook hoog, hè, want kijk, er is natuurlijk wereldwijd een enorme doelgroep die dit heeft gekeken vroeger.
0: Ja.
1: Dan is er ook nog een enorme doelgroep die bijvoorbeeld Pokémon Go speelt en dat soort dingen. En zo blijft dat ook een beetje leven. Ze maken ook nog steeds nieuwe afleveringen. Die kijk ik natuurlijk automatisch niet meer, want ik ben nu geen kind meer. Maar zijn nog zo ouders die dat dan weer met hun kinderen kijken. Ja, en dit kaartspel, want het is een kaartspel. Ja, kijk, officieel moet je dit spelen. Is het echt een spelletje?
0: Ja.
1: Dat doet bijna niemand meer.
0: Nee.
1: Maar wat er wel gebeurt, is dat er heel veel gerolen wordt en verkocht. En er zijn hele beurzen om Pokémon kaarten te verkopen, te ruilen, te kopen. En alles wat er tussenin zit.
0: Okay.
1: En hoe ouder de kaart, hoe meer het ook waard is.
0: Ja.
1: Hoe beter de kaarten verzorgd zijn, hoe meer het ook waard is.
0: Ja. Maar nou, heb ik dus die kaarten meegenomen voor jou?
1: Ja.
0: En jij zit er een beetje zo doorheen
1: ze zijn oud. Je was er vroeg bij.
0: Oké, is dat goed of slecht?
1: Dat is goed, maar ze zijn eigenlijk net niet oud genoeg.
0: Oeh.
1: Want de allereerste, de allereerste kaarten ooit, die kregen een stempeltje.
0: Ja.
1: Daar stond first edition op.
0: Oh, oké. Okay.
1: Als je die hebt, dan
0: is goud waard.
1: Ja, dan moet je ze heel snel naar een taxateur brengen die een beetje aardig is.
0: Okay.
1: En dan kun je echt wel een paar honderd euro ervoor krijgen.
0: Oh.
1: Die van jou zijn wel oud. Je hebt ze ook aardig bewaard.
0: Ja.
1: Niet in een map, maar wel in een kistje. Dus de randjes zijn een beetje gerafeld af en toe. Maar het ziet er goed uit.
0: Ja.
1: Kijk, uiteindelijk is het wat een gek ervoor geeft.
0: Okay.
1: Maar als jij dit met mooie foto's op Marktplaats zet, denk ik echt dat je tussen de 100 en de 200 euro gewoon voor kan krijgen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Er zit er nog eentje bij waarvan je zegt,
1: er zitten er een paar bij die dan, nogmaals, het is altijd wat een gekke voor geeft, maar daar zou je zo tussen de 5 en de 10 euro wel voor kunnen krijgen.
0: Oké. Okay.
1: Qua kaarten.
0: Ja.
1: Een paar mooie glimmende, een paar mooie trainerkaarten.
0: Ja.
1: Er zitten ook een paar onzin kaarten bij natuurlijk, maar daar heb je altijd, als je er zelf al 4 van hebt, kun je nagaan dat het niet een hele zeldzame kaart is,
0: precies.
1: Zeg maar.
0: Nee.
1: Maar er zitten echt leuke dingen tussen. Dus als je hier moeite voor doet, kun je wel tussen de 100 en de 200 euro verkrijgen. Als je geen moeite doet, je gaat naar een beurs en je laat het zien, krijg je denk ik 50, 60 euro.
0: Oké, dat is toch de moeite waard om het zo maar te zeggen.
1: Je moet wel even een paar plaatjes draaien, gewoon ben ik bang.
0: Ja.
1: Maar na dat schilderijtje van gisteren, wat 3K waard was.
0: Ja, precies.
1: En dit waar je toch 150 euro voor kan krijgen als je een beetje moeite doet.
0: Ja.
1: Ja, dan
0: maak ik de uitzending vandaag gewoon af en neem ik volgende week vrij.
1: Ja, dat is goed. You don't have to be beautiful. To turn me on.

0: this.
1: Mr. Tom Jones in een versie van Art of Noise daarbij. En Kiss, we gaan zo naar het nieuws. Nico, ga je het zo over hebben.
2: Onder andere dat een dronken vrouw een ravage heeft veroorzaakt gisteravond in Eindhoven. En een opvallend moment gisteren bij een debat in de Tweede Kamer.
3: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
4: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
5: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
6: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
7: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
11: Omroep Brabant.
1: Het is vandaag echt een dagje om over te slaan voor de zomerweerliefhebbers. Maar daarover straks waarschijnlijk heel goed nieuws. Maar dat komt straks met weerplaatsen. Eerst vandaag nog grijs, regenachtig. Dat blijft zo'n beetje de hele dag. Vanmiddag kan het wel even opklaren. Wordt een graad of 17 tot 18. Vanaf morgen dan die weersverbetering. En daar zit misschien nog wel een mooi staartje aan vast. Ja, we maken het spannend. Nick, het nieuws.
2: Een vrouw die dronken in de auto was gestapt, heeft gisteravond in Eindhoven veel schade veroorzaakt. Ze raakte op de Rode Kruislaan een geparkeerde auto, die daarna tegen een andere auto botste. De wagen waar de vrouw in zat kwam op de zijkant tot stilstand. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau. Kusra D. heeft spijt dat ze aan een documentaire heeft meegewerkt over de moord op haar zus Anouk. Dat vertelde ze gisteren in de rechtbank in Den Bosch, waar de verlenging van haar TBS met voorwaarden werd besproken. Kusra had het niet gedaan als ze had geweten hoeveel negatieve reacties ze zou krijgen. Ze stak haar zus 4,5 jaar geleden tijdens een psychose tientallen keren met een mes. Zij overleed aan haar verwondingen.
12: Ja, zij is natuurlijk, zij is niet helemaal lekker natuurlijk. Nee, want anders steek je niet iemand 88 keer en dan is helemaal je zus niet. Wat had ze dan verwacht? Dat zij ging vertellen in het documentaire... ja, ik heb iemand 88 keer gestoken... daarna de hond van de buren ook meegepakt. En dat wij allemaal zouden zeggen... woe! Lekker bezig. Nee, tuurlijk krijg je negatieve reacties.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Had iemand van tevoren niet tegen haar kunnen zeggen?
12: Had iemand niet even tegen haar kunnen zeggen... hey, dat steken was een slecht plan, maar niet ook is ook een slecht plan.
1: Ja.
2: Geen idee. Ja. Jullie vragen het aan mij.
12: Jij bent al wetende Nick.
2: Ik denk dat wij er wat dat betreft wel hetzelfde in staan.
1: Had je aan kunnen zien komen.
12: Maar zij heeft toch ook een advocaat? Zij heeft toch ook iemand die haar begeleidt?
1: Ja, ik vind het een punt. Dat soort mensen moet je gewoon echt tegen zichzelf beschermen.
12: Ik ga in een docu. Dat weet ik niet. Ja.
2: Ja, misschien heeft ze dus toen toch uiteindelijk zelf gezegd... van ja, dat doe ik toch. Dan kan een advocaat van alles vinden en willen. Maar dan besluit zij dat zelf natuurlijk.
12: Ja, tuurlijk.
2: Nou, blijft het punt staan dat ze dit had kunnen voorzien.
1: Laten we het daarop houden.
2: Ja. Weggebruikers in Brabant die hebben de eerste 4 maanden... de staatskas weer flink gespekt. Er werden ruim 200.000 verkeersboetes uitgedeeld. Het grootste aandeel kwam van automobilisten... die te snel langs vaste flitspalen reden.
1: Alleen
2: in Noord- en Zuid-Holland werden meer verkeersboetes uitgedeeld. WK voetbal is gisteren begonnen met een openingsceremonie. Daarna met de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Voorafgaand aan die wedstrijd waren er zorgen over demonstraties in de hoofdstad van Mexico. Correspondent Boris van der Spek.
0: Zorgen dat die betogingen roet in het eten zouden gooien. Dat er wegen geblokkeerd zouden worden. En dat de wedstrijd mogelijk later zou moeten beginnen. Maar dicht bij het stadion kwam er van die betogingen niet veel terecht. Hier waren tienduizenden voetbalfans uit Mexico, uit Zuid-Afrika, uit de rest van de wereld die voor een hele goede sfeer zorgden. En zo ook voor een succesvolle start van het WK voetbal.
2: Mexico won die openingswedstrijd met 2-0. Oranje begint zondag aan het WK met een wedstrijd tegen Japan. Een opvallend moment gisteren bij een debat in de Tweede Kamer. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie die was aan het woord tot hij opeens dit zei.
13: Het gaat over dat de samenleving van ons mag verwachten dat wij... dit is wel een moment, voorzitter. Mag ik heel even uitlopen omdat mijn zoon mij belt?
14: Nee, gaat u van.
12: Examens?
2: Daar gaf hij een verklaring.
13: Dat is wel grappig, hè? Dus je bent gewoon een debat aan het voeren en op een gegeven moment word je toch... knijt de zenuwachtig als je ziet dat je zoon je belt. Dus, nee, hij is geslaagd. Dus we hebben weer een mbo erbij volgend jaar. Dus dat is fantastisch.
2: Ja, dus zelfs tijdens het debat zijn er belangrijkere dingen. Want zijn zoon die belde, die wilde toch even aan zijn vader doorgeven dat hij geslaagd was.
12: En de familie gaat toch vol, man.
1: Dat is toch leuk. Maakt het toch menselijk, hè? Dus ja, is het toch een menselijk tintje aan.
2: Het is toch een bijzondere dag gewoon.
1: Ja,
2: altijd,
1: is altijd leuk.
2: Al die telefoontjes die dan die scholieren krijgen.
12: Ja, nou ja, en blijkbaar dus. Ik bedoel, ik ken het alleen als scholier, niet als ouder nog. Ik was stik zenuwachtig ook.
1: Ja, ik denk ouder. Dus ik ben ouder, dus ik denk dat je als ouder misschien nog wel net zo zenuwachtig bent.
12: Ja?
1: Ja, denk ik wel.
12: En dat je denkt, niet gewoon... nog een jaar dit.
1: Gaan we weer. Gaan we nog een jaar. Ja. Nee, nou dat inderdaad. Zo meteen weer Plaza. Daar hebben we eventjes een vraag aan. Want
12: dit kan niet.
1: Nee, dat kan niet. Nee, dat moet de windsnelheid zijn. Het kan niet de temperatuur worden.

0: Total Touch. Ik ben er steeds blij dat ze zingt Treintje Oosterhuis. Maar Total Touch, ik vond het echt een fantastische Nederlandse band.
1: Nou, zeker.
0: Echt gekke muziek gemaakt. Maar Treintje, ja, nog altijd...
1: Ja,
0: je wil
1: fantastisch. Ja, zij staat er bij ons in Brabant.
0: Ja.
1: En straks...
0: Straks.
1: Dan komt Joël Borelli hier.
0: Precies, ik dacht
1: ook te vertellen.
0: Ik voelde al zoiets aan dat je dat wilde zeggen. We gaan even naar Weerplaatsen. We hadden het net al eventjes over Berend van Straten. Een keigoedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, we willen graag even weten wat vandaag wordt, het weekend. Ja. Maar dan hebben we straks een vraag voor jou.
2: Oké.
0: Okay. Ja?
2: Dat mag. Daar ben ik voor.
0: Ja, precies. Nou, maar laten we even beginnen met deze druilige, natte, grijze rotdag. Want hoe lang gaat het nog duren?
2: Ja, vandaag ziet het er niet uit. Nee, het is vandaag gewoon echt wel een ronduit herfstachtige dag. Met heel veel lagere bewolking. Op dit moment hier en daar ook sprake van wat lichte regen of motregen. En daar gaat eigenlijk maar weinig iets aan veranderen. Vanmiddag is het wel wat vaker droog. Maar de zon die gaan we vandaag niet zien. De temperatuur die gaat vanmiddag oplopen naar zo'n 18 graden op de meeste plekken. Er staat de meest matige wind uit westelijke richtingen. In de loop van de middag volgt vanuit het westen weer opnieuw regen. Het is zeker niet dat het zomaar bakken uit de hemel komt. Maar het is wederom van die mieze regen. Dus daar word je ook alsnog...
0: Je wordt goed nat van.
2: Ja, je wordt goed nat van als je erheen fietst bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dus vandaag is het een druilige grijze dag... die meer op een oktoberdag lijkt dan op een julidag.
0: Ja, nou, laten we dat dan gauw vergeten. Hoe is het vanavond? Klaart het nog een beetje op?
2: Ja, vanavond wordt het dan wel geleidelijk droger. Maar ook dan blijft die bewolking wel hardnekkig. Misschien dat we in de loop van de avond met enkele opklaringen te maken krijgen. Maar ik zou er niet al te veel van verwachten. Vannacht wel iets meer opklaringen. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 12 op de meeste plekken.
0: Oké, en het weekend?
2: Het weekend ziet er best prima uit. Ja, zaterdag wel nog licht wisselvallig met een enkel buitje. Zeker in de ochtend, maar in de middag is het vaak droog. Zullen we de zon ook geregeld zien? Wel nog aan de frisse kant. Met temperaturen zo tussen de 17 en 19 graden. Zondag... Dan verloopt de dag gewoon droog, zien we de zon ook wat vaker... maar nog steeds enigszins aan de koele kant met temperatuur van de graden van 18. Dat komt allemaal door een meest matige noordwestenwind.
0: Ja, oké, maar dan hebben we volgende week. Dat is een opmaat volgens mij iets bijzonders.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, volgende week gaat er wel degelijk iets veranderen. Dat begint eigenlijk een beetje op maandag, want dan zien we dat de wind gaat draaien... Maandag wordt het dan op wel nog gewoon 20 graden. Dus zeker niet heel warm. Wel droog, flink wat zon. En vanaf dinsdag zien we dat de temperatuur een flinke stijging in gaat zetten. Dinsdag wordt het waarschijnlijk wel 23 of 24 graden. En vanaf woensdag dan gaan we waarschijnlijk echt de periode in... met gewoon stabiel zomer weer met temperaturen... die mogelijk echt flink op gaan lopen.
0: Ja.
2: En in het weekend gaan we waarschijnlijk misschien wel ruim boven die 30 graden.
0: Ja, ruim boven die 30 graden. Nou, daar hebben we even een vraag over. Want wij hebben hier allemaal onze telefoons, de iPhone, de weer-apps... en Windy en dergelijke. Nou, daar zitten we even vooruit te kijken. En dan zit ik even te kijken naar zondag 21 juni... op maandag 28 juni. En dan zie ik hier staan 37, 38 graden.
2: Ja, precies.
0: En in de nacht koelt het af naar 28.
1: Ja, dat is niet 28. Echt afkoelen. Maar goed.
2: Oh, oké, nou ja. Ja, dat is die iPhone-app, hè? Dat denk ik.
0: Windy ook. Windy doet het ook.
2: Ja, ik vraag me altijd ook af hoe ze aan die waardes komen.
0: Kijk,
2: wij zien ook af en toe zeker de laatste berekeningen uitschieters die richting de 38 graden gaan. Of ver boven de 35 graden gaan. Maar dat is dan één berekening van de 50 bijvoorbeeld. En elke berekening is bijvoorbeeld 2% kans van slagen. En als we de gemiddelde kijken, voor bijvoorbeeld, je hebt het over zondag 21 juni.
0: Ja.
2: Voor jullie regio staat het gemiddelde van al die berekeningen nu op 32 graden.
1: Ja, dat vind ik een stuk fijner.
0: Ja, maar gemiddelde, weet je, dat vind ik net zoals op school. Zo 5,5 wordt een 6.
1: Zo ben je wel geslaagd.
0: Dat klopt, maar ik heb een nieuwe iPhone. En die moest bij het instellen kreeg de vraag, bent u een positief persoon? Dus ik denk dat dat wel iets mee te maken heeft.
1: Ja, oké. Okay. Ja, daar zet ze hoog in.
0: Daar zet ze hoog in, ja.
2: Nou ja, wat ik denk is dat ze gewoon die uitschieters, dus die 2% kans verslagen, dat ze die er tussenuit pikken om het wat extremer te laten lijken.
0: Ja.
2: Maar ik vraag me ook af hoe ze altijd aan die waardes komen. Zie je altijd vaak pas in termijn, of op de langere termijn, dat het zo extreem is. En die nachtelijke temperatuur van 28 graden, dat gaat ook echt niet uitkomen. Want als het uitkomt, dan hebben we wel een probleem, want dan kan je gewoon niet slapen.
0: Nee, ik wou zeggen, het is goed nieuws dat jij zegt dat we er waarschijnlijk niet op uitkomen.
1: Ja,
0: nou, goed, we gaan het allemaal zien en meemaken. Berend, dankjewel. En vast een mooi weekend.
2: Zelfde.
0: Dankjewel. We hebben nog een spelletje en kaartjes die hier liggen voor Sportpark
1: Live. De laatste.
0: De laatste, hè?
1: Ja.
0: Ja, dit betekent als jij de trein hoort vertrekken naar Tilburg en ik acht die kans... Wow, zeg maar,
1: ik kan zomaar eens gaan gebeuren zo.
0: Net zoals mijn weer-app. Ja. Positief in.
1: Nou, dit is groter dan die 2% kans.
0: Ja, dat denk ik ook. Dan mag je appen naar de studio.

ogenblikken zal op spoor 1 de trein vertrekken naar Tilburg. Ik herhaal, binnen enkele ogenblikken vertrekt op spoor 1 de trein naar Tilburg. Wij wensen u een fijne reis.

0: is Cross Amsterdam samen met Jan Smit en ons Frans Bauer. We gaan naar iemand bellen.
1: Attentie, attentie, beste reizigers.
2: Met Noortje.
0: Dag Noortje, hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zit jij in de trein?
2: Nee, ik zit in de auto.
0: Ja, dat hoor. Ja, je bent wel aan het reizen. Waar ga je naartoe?
2: Naar mijn werk.
0: Nou, oké. Okay. Wat voor werk doe je?
2: Ik werk in het speciaal basisonderwijs.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dus je bent op zaterdag vrij?
2: Ja, zeker.
0: Mooi, dat betekent dat je erbij bent. Jij gaat naar Spoorpark Live. En daar zie jij onder andere Clouseau, Anouk, Jet Rebel.
3: Rente staat er ook. Ja. 27 juni in het Spoorpark. De naam van het festival deed het al een beetje vermoeden. Maar volgens mij, als jij zegt dat je bij Westerwel werkt, dat is volgens mij ook in Tilburg. Dus jij kent Tilburg wel op je duimpje.
2: Ja, zeker.
0: Nou, dan komt het helemaal goed. Ja. Nou, dan gaan de regelen dat de kaartjes jouw kant op komen. Doe voorzichtig onderweg, want het is rot weer. En alvast dit weekend een mooi weekend. En natuurlijk ook bij Spoorpark Live heel erg veel plezier.
2: Nou, ontzettend bedankt. Superleuk.
0: Dankjewel. Ja, dag Noortje.
3: Ik zag net dat het dan 36 graden wordt.
0: Ja, dat is dat, hè. Dat is dat weekend. Ja. Dus trek iets luchtigs. Ja, trek iets luchtigs aan.
2: Gaan we doen.
0: Goed zo. Dag Noortje. Dag. Spoorpark Live kaartjes gaan naar Noortje.

0: One Step, It's So Easy. We gaan naar het nieuws van 8 uur. Straks na 8 uur het antwoord op een keigoede vraag.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
14: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
13: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
15: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
13: Drie kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wacht even, ik had bijna het idee dat ik het verkeerd weerbericht heb. Ook wat zon?
7: Ik was iets aan het knippen, wat zei ze dan?
0: Ja, iets ook met wat zon.
7: Nou ja, misschien, dat komt straks ook
0: ja,
7: wel.
0: Ja, dat komt er. Maar goed, ja, zij is ook positief ingesteld.
7: Ja, precies. Bij haar app wordt het 44 graden volgende week. Zo positief ingesteld.
0: Ja, precies. Nou, die kan nog bij een eindje koken dan. Gewoon lekker buiten liggen. We gaan zo meteen antwoord geven op een keigoeie vraag. Dat doen we allemaal hier in een keigoeie morgen. En er komt ook nog een lekker liedje aan. Die is van de Pointer Sisters. En Jump, je mag meedoen.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hotel deals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
26: Voordeeluitjes.nl.
27: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
28: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
29: Voordeeluitjes.nl.
30: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
31: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
30: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
31: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Kei. Goedemorgen.
34: John van Vroenhoven.

0: Sisters. En ik zei, je mag meedoen. Jump. Even lekker springen. Vrijdagochtend. Altijd fijn, toch? Ben je niet altijd goed wakker?
1: Nou, zeker.
0: Tegenaan. Zeker. Ja.
2: Een kei goeiemorgen.
0: Het is vrijdag vandaag. Het mag duidelijk zijn. 12 juni zitten we alweer. Vooral grijs en regenachtig weer vandaag. Met een graad of 18 is het ook niet om over naar huis te schrijven. Maar het valt, het kan allemaal veel erger. En er is goed nieuws, want vanaf morgen is het echt allemaal een stuk beter. En volgende week gaan we ons opmaken op toch bijna wel een tweede helft van de week. Een tropisch weekje misschien.
1: Zeker, zeker. Ja. 30 plus is 30, ons zojuist beloofd.
0: Ja, ja, kan ik. Zeker, jawel. Ja, ja, ja, ja. Kunnen terugluisteren, dus. Nou, ja.
1: De jarige van vandaag, Wilbert Gieske van Goeie Tijd, Slecht Tijd onder
0: andere,
1: natuurlijk. Ja. 80 jaar wordt hij vandaag. Het is de geboortedag van Anne Frank. 97 zou ze zijn geworden. Weet je. En 72 jaar voor Tineke Schouten, die ook.

0: Ja, cabaretier.
1: Zeker.
0: Ja, absoluut. Groot talent nog altijd. Van harte gefeliciteerd. Het is vandaag dag van de batterijen in horloges.
1: Specifiek wel.
0: Ja, is heel specifiek. Ja. Dus, dag van de jazzamateur. Vind ik bijzonder, maar leuk.
1: Die moet er ook zijn.
0: Ja, moet er ook zijn. Ik krijg een beetje dit, hè?
1: Ja. Ja. Ja. Als hij dit wel jazz professional.
0: Ja, professional, maar ooit als amateur begonnen. Eet je wel eens een broodje falafel?
1: Ja, soms.
0: Dat vind ik lekker, jongen.
1: Ja?
0: Ja, ik vind, daar zou ik voor naar Amsterdam gaan. Daar zit Maos en dat vind ik zo lekker.
1: Dat is een winkel.
0: Ja, nee, dat is een keten met falafelbroodjes. Okay. Ja, dat vind ik de lekkerste.
1: Klinkt goed.
0: Ja. Het is vandaag dag van de falafel, dus... Nick, het nieuws.
2: In een gebouw naast een flat in Amsterdam-Osdorp heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Dat heeft ervoor gezorgd dat het pand deels is ingestort. De brand die ontstond verspreidde zich naar het flatgebouw. Zeker 7 mensen raakten gewond. De brand die ontstond verspreidde

0: hij met de auto? Hij zit toch niet met de auto nu? Nee, volgens mij niet.
1: Ik denk dat hij het voor elkaar krijgt om dan alsnog boetes te krijgen. Maar we gaan het maandag horen.
0: Ja, dan heeft hij de auto ergens geparkeerd waar hij niet mag staan. Ja, precies. Ja,
2: de autogordel is bij Nederlandse automobilisten bijna niet meer weg te denken. 99% van de bestuurders en passagiers doet hem om. Toch zegt meer dan de helft de gordel niet op de juiste manier te dragen, blijkt uit een bericht van het AD.
0: Oh.
2: De heupkant van de gordel zit vaak op de buik en niet echt om de heup. En dan riskeer je een boete ook van €190. Als je
1: een bij mij zit hij denk ik ook wel om de buik.
0: Maar de buik...
1: Doe ik het ook verkeerd? Nee. Hij moet dus zeg maar waar je riem zit.
0: Ja.
1: Maar ik heb hem altijd wel iets hoger.
0: Maar dan zit hij toch automatisch?
1: Ik trek hem al. Ik vind hem dan te strak zitten altijd.
0: Dan doe je hem omhoog.
1: Ja, trek ik hem een beetje losser, doe ik hem omhoog. En ik doe ook soms, dat mag natuurlijk helemaal niet. Als ik echt ver moet rijden, doe ik hem wel eens zo achter mijn schouder.
0: Ja, maar dat moet je...
1: Ja, dat mag niet. Nee, dat weet ik ook wel. Ja, dat moet niet.
0: Je veiligheid, Mark.
1: Ja.
0: We willen jou gewoon weer hier hebben dan.
1: Ik ben er ook niet trots op.
0: We zijn
1: ook
0: gewoon bezorgd om jou.
1: Ook mijn mindere kanten in het leven benoem ik hier.
0: Ja, oké.
1: Want wij zijn
0: wel eerlijk.
1: Mensen en wij maken fouten.
0: Ja, dat is zo. Maar deze weet je het niet meer doen.
1: Niet meer doen.
0: Niet meer doen.
1: Nee, de ding echt op de heup.
0: Ja.
1: De schouderkant echt over de schouder.
0: Ja.
1: Ik ga dit doen.
0: Goed zo. Voordat je het op je heup krijgt, hè?
1: Ja. Nou, juist wel.
0: Ja, dus. Precies. Ja. Denk daaraan.
1: Ja.
0: Goed zo. Hey, we gaan straks het antwoord geven op een keigoeie vraag.
1: Ah,
0: het
1: is zo'n goede vraag.
0: Vrijdag. Ja, dit is een goede vraag.
1: Ik krijg er wel van.
0: Ja, dit is echt een goede vraag. Maar het is hoor je straks.

0: We zijn halverwege, hoor. Zeker. Het Edover Till It's Over, Lenny Kravitz. Daarvoor nog Felix Jean. Zoals Ray Dalton en Call It Love. Allemaal in een keigoedemorgen. En het is vrijdag. Het is 9 minuutjes voor 8:30. Dat betekent het volgende.
1: Een keigoede vraag.
0: Ja, we hebben altijd een luisteraar met een vraag. Als jij een vraag hebt, dan mag je die ook stellen aan ons. Dat kun je doen door een appje te sturen naar ons. En iemand die dat deed is Peggy. Peggy, keigoedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij hebt een vraag ingestuurd. En die hebben wij gebombardeerd tot een keigoeie vraag. Dus, maar we zijn benieuwd naar je vraag. Vertel.
2: Ja. Ik vroeg me af wat er met mijn lichaam, met mijn brein en met mijn huid gebeurt als ik kippenvel ervaar.
0: Ja.
2: Want dat heb ik natuurlijk als het koud is. Maar ik heb het ook ervaren als ik een bepaalde herinnering, emotie of misschien een muziekstuk hoor.
0: Nou, mooi gezegd, mooi gesproken.
1: Een kei goede vraag.
0: Dat is het geworden, Peggy. Dus het antwoord gaan wij halen bij iemand die daar verstand van heeft. En dat is onze eigen Chantal van den Berg, neuropsycholoog. Chantal, kei goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij de vraag goed gehoord?
3: Ik heb de vraag van Peggy heel goed gehoord.
0: Wat een leuke vraag, hè?
3: Absoluut.
0: Ja, ja. Nou, en maar we zijn heel benieuwd naar het antwoord.
3: Ja, ja, want ons lichaam en ons brein doen hele bijzondere dingen. En dit is er zo eentje van. Nou, wat er eigenlijk gebeurt, denk ik, is dat in je hersenen, daar gaan verschillende gebieden, die worden als het ware wakker. En dat is als het eerste je insula, zo heet dat, dus je pijncentrum. Die zorgt er eigenlijk voor dat als het ware een reactie optreedt op ook de dingen die jij noemt. Hè, kou, inderdaad een bepaalde emotie. Maar die emotie die komt er uit een ander gedeelte van je hersenen. Want die zorgt dan eigenlijk weer dat dat pijncentrum als het ware zegt, ik moet iets doen. Nou, en die uiting, eigenlijk van de reactie van het zenuwstelsel van je lichaam, is het een emotie die op de huid zichtbaar is. En dat is kippenvel.
2: Ah, geweldig.
0: Ja?
3: Leuk, hè?
0: Ja, leuk is dat, ja. Hè? Hey, Chantal, ja. Maar dat uitzicht dan, ja, wij noemen het kippenvel, omdat er dan kleine puntjes op je huid komen. En je voelt dan ook even een soort van rilling.
3: Ja.
0: Waar komt dat dan, zeg maar, vandaan? Waarom reageren we dan op die manier?
3: Nou, je hersenen die geven eigenlijk een signaal af aan je lichaam om te reageren. En vroeger was kippenvel eigenlijk vooral, wat je Peggy ook al noemde, om je te beschermen tegen de kou. En dan gaan die haartjes die gaan omhoog staan om dan eigenlijk een soort schild te vormen. En nu is dat natuurlijk al lang niet meer nodig. Maar ze zagen dus dat er bij bepaalde emoties datzelfde effect optreedt.
0: Ja, en hoe kan het dan dat een emotie van een heel mooi muziekstuk, zoals Peggy ook aangeeft, is natuurlijk een hele andere emotie dan bijvoorbeeld iemand tegenkomen waar je van eens onder de indruk bent.
4: Van een mooi muziekstuk hoef je niet beschermd te worden.
0: Nee, precies.
3: Nee, daar moet je juist voor openstaan.
0: Ja,
3: hè? Ja. Maar dat is dus eigenlijk een automatische reactie. Als een emotie en een stukje temperatuurcentrum in je hersenen als het ware bij elkaar komen. En er zijn dan dus hele kleine spiertjes in je huid die de haartjes uiteindelijk rechtop zetten. Maar dat is dus niet van per se van het kan bij het ene en bij het andere niet. Ja, dat is het mooie ook van ons lijf. Je kan niet alles helemaal verklaren.
0: Nee, dat blijkt er inderdaad
4: al. En dat is dus je insula, John. Kende jij de insula?
0: Ik schrijf hem op. Insula. Ja, nee, dat is vandaan dat ik zeg, ik heb kippenvel.
4: Voor
0: verjaardag. Ja, voor verjaardag. Dan zit ik in de kring en zeg ik, nou, mijn insula is laatst gespreid.
3: Maar eigenlijk het allerleukste is, als je dus kijkt naar kippenvel, dan zegt je lichaam eigenlijk, let op, dit is belangrijk.
0: Ja.
3: Ah.
0: Oké, dat is een hele goeie. Let op, dit is belangrijk. Ja. Hoe lang kan kippenvel ongeveer duren?
3: Ja, zichtbaar op je huid is dat ongeveer maximaal 10 seconden. Maar zeg maar het totale, het hebt altijd een beetje na. Dus de totale emotie, zullen we maar even noemen, is ongeveer 30 seconden. En bij de een zal het iets langer zijn, de ander iets korter. Maar hou die 30 seconden aan.
0: Ja, dus als je veren krijgt, dan moet je toch gaan afvragen of er iets anders mis is. Hè?
3: Ja, precies.
0: Ja, goed zo. Nou, Peggy, jouw vraag is hiermee denk ik wel beantwoord, als ik mag concluderen.
2: Ja, ik vind het ook wel mooi dat niet alles verklaarbaar is.
0: Dat is ook. Dat zou de wereld heel saai worden als alles verklaarbaar wordt.
2: Ja, best wel.
0: En dan blijven er geen vragen over. En dan kunnen we hier ook mee stoppen. Dus Peggy, mag je heel hartelijk danken.
2: Ja, dat mag. En dat
0: goed zo. Goed zo, bij deze. En een mooi weekend.
2: Ja.
0: Dankjewel. Chantal, jij ook bedankt. Hè. Dank voor de uitleg.
2: Ja, zeker. Doei. Dankjewel.
0: Dag, dag. Ja, heb jij nou ook een keigoeie vraag? Want sommige dingen blijven onverklaarbaar. Heb je al net kunnen horen? Dan mag je hem stellen via 06-573-282-03. En dan gaan wij op zoek naar het antwoord daarbij.

0: Cheerio, Justin de Wild in de Kei. Goedemorgen. We zijn alweer bijna toe aan wat nieuws. We willen weer wat nieuws, Niek.
1: Het gaat onder andere over dat er vannacht geschoten is in een straat in Tilburg. En Koen uit Zonnebreukel die verkoopt tijdens het WK voetbal in Mexico Hollandse lekkernijen.
2: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
6: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
7: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
6: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
7: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl. Omroep Brabant.
0: Het is grijs en regenachtig nog altijd. Het blijft zo'n beetje de hele dag zo. Vanmiddag zijn er wel wat opklaringen mogelijk. En het wordt 17 tot 18 graden. Vanaf morgen in ieder geval droog weer en wat meer zon. De temperatuur die dan iets hoger ligt. En vanaf volgende week gaan we ons opmaken voor een lekkere zomerse week. Zin in. Het nieuws met Nick.
1: De Brochelaan in Tilburg is vannacht geschoten. Wat er precies is gebeurd daar, dat wordt allemaal nog onderzocht door de politie. Het is wel duidelijk dat een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Rond dezelfde tijd waren er ook veel agenten op de been in de Megestraat, de wijk Reeshof. Ambulancemedewerkers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 2027 sneller medische informatie van patiënten inzien. Daardoor kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat iemand met een niet-reanimatieverklaring toch gereanimeerd wordt. In zo'n spoedsamenvatting staan ook zaken als medicijngebruik en allergieën. De GGD gaat volgens nog alleen in de regio Zuidoost-Brabant zo'n proef houden. Een auto is vannacht in vlammen opgegaan in Helmond. De wagen stond geparkeerd vlakbij het oude zwembad te wissen. Het is al de vijfde autobrand in de stad in 10 dagen tijd. In het onderzoek naar het tragische ongeluk gisteren in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 opgepakt. Een groep fietsende kinderen met begeleiders werd gisteren geschept door een auto. 3 kinderen en een volwassene die kwamen om het leven. En 3 kinderen raakten zwaar gewond. Je hoort de burgemeester van de gemeente Terneuzen.
8: Enorm geschrokken. Heel verdrietig. In een hele hechte gemeenschap. En nu wil ik staan om de ouders heen, om de leerlingen heen, om de docenten heen, om de gemeenschap van Terneuzen. En dat is het allerbelangrijkste.
1: De burgemeester denkt dat het nog maanden zal duren voordat de gemeenschap daar het nieuws heeft verwerkt. WK voetbal is gisteravond begonnen. Dus zijn er een boel voetbalfans en toeristen te vinden in Mexico, Amerika en Canada, de landen waar het toernooi wordt gehouden. Koen Houwe uit Zonnebreukel die woont al 17 jaar in Mexico-stad. Hij verkoopt er een typisch Hollands product, namelijk stroopwafels. En Mexicanen die zijn er dol op.
9: Ik ben vierde generatie bakker. En dan heb ik besloten om hier te blijven en iets lekkers te maken voor de Mexicanen. Nederlandse broden, appelflappen, worstenbroodjes, allemaal geprobeerd. En wat het beste werkte zijn de warme stroopwafels, vers gebakken.
1: Ja, dat zei hij gisteravond in Afslag Zuid. Koen die hoopt dat Oranje ook nog een keer in Mexico gaat spelen en dan misschien wel tegen Mexico. Wordt het trouwens niet gezellig thuis, denk ik. Want Koen die is natuurlijk van Nederland en zijn vrouw, dat is een Mexicaanse, die is voor Mexico.
0: Klinken al die bakkers hetzelfde. Het is net Robert van Bekker over zijn broer. Niet zo. Lekker, worstenbroodje, appelflappen. Dat is lekker, man. Maar goed, het is ons wel weer gelukt. Niek, dankjewel daarvoor, de bijdrage. We hebben het weer over. worstenbroodjes, ja, appelflappen, hoppakee.
10: Ja, dadelijk gaan we het over muziek hebben.
0: Dat vind ik leuk.
10: Ja.
0: Ja. Met wie?
10: Met Joël Beren.
0: Ja, precies. Ja. Mooi man. Gezellig.

0: goedemorgen. 9:10 geworden. All You Ever Wanted. Maar daarvoor hoorde je ook nog Amy en Mac Donald. Het is bijna 26, 27 juli. Ja, het is nog 2 weken. Maar dit is, voor je het weet is het zover. En dan is het Philips Stadion een nieuw feestje. Bij ons in Brabant. En de man die dat organiseert en er zelf ook gaat optreden, die is hier, Joël Borelli.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, gezellig dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, dat vinden wij hartstikke leuk dat je lekker hier even komt. Want ik kan me zo voorstellen, nog 1 week of 2... dan beginnen de zenuwen ook wel een beetje te komen, of
1: niet? Ja, ik hoor het jou dus net zeggen.
0: Ja.
1: En in 1 keer voel ik ook zo'n beetje opkomen.
0: Ja.
1: Nee, ik weet nog zo goed dat we het dat het ter sprake kwam. En dat is ja 1 jaar geleden.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, over 1 jaar pas.
0: Ja.
1: Hè? En natuurlijk ben je vooral te creatief ben je bezig. Alleen nu komt het ontzettend dichtbij. Dat wil zeggen, de afgelopen dagen hebben we de repetities gehad. Alle artiesten zijn langsgekomen. Alle duetten heb je gehoord. En nu is het echt ineens van, oké, zo gaat het dus klinken.
0: Ja.
2: En was dat goed?
1: Ja,
2: dacht je?
0: Nee,
2: prima. Nee, maar het kan bij het repeteren toch dat je denkt, dat hebben we wel bedacht. Maar dit was toch niet helemaal...
0: Ik vind het sowieso mooi om te horen dat jij zegt, we repeteren. Want er zijn heel veel mensen denken, die gaan naar een concert of concerten. Hè, want er komen natuurlijk meerdere artiesten. En die denken, ja, die boek je die artiesten. En die komen dan op dat tijdstip en die gaan daar staan en die doen hun ding.
1: Nee, ja, en dat wilden we dus echt niet.
0: Nee.
1: Dus we wilden iets heel bijzonders doen. Dus dat wil zeggen, we hebben een enorme band. Met een orkest, strijkers. Nou, we hebben echt, wat mij betreft, de top van Nederland hebben we daar staan. Niet alleen uit Brabant, maar ook zoals wij Brabanders zijn, gastvrij, hebben we ook heel veel artiesten van boven de rivier hebben we uitgenodigd. En we hebben juist aan hun ook gevraagd van, ja, wat kunnen we doen, is dat jullie ook een hele bijzondere mooie avond hebben.
0: Ja.
1: Een mooi voorbeeld, bijvoorbeeld Tino. Tino Martin wilde heel graag een bepaald lied zingen van een Nederlandse artiest. Van een Brabantse artiest. Ja, en dat heb ik nu gehoord eergisteren voor de eerste keer. Man, ik wist niet wat ik hoorde. En dan hoor je die strijkers en het is zo bijzonder. En dan zie je ook in zijn ogen van, wauw, ik ga ook echt iets anders doen over 2 weken. En dat is wat wij willen bij ons in Brabant.
0: Ja.
1: Ook de duetten. We hebben bijvoorbeeld de Bankzitters, wat enorm van nu is. Treintje Oosterhuis, die wilde heel graag een keer met de Bankzitters optreden.
2: Ja, dat zou je niet zo bedacht hebben.
1: Nee, inderdaad. Dus toch hebben we iets bedacht. Ja, en dat heb ik dan vorige week ook weer gehoord. Ja, dat is zo bijzonder. Maar we hebben ook echt die oude helden. Hè. We hebben Nol Havens, we hebben Peter Koelewijn. Die is dus in de 80 inmiddels. Ja. 86 is hij. Ja, je weet niet, als je binnenkomt lopen. Ik dacht dat hij in de 60 was.
0: Ja, maar als je hem hoort ook. We hebben nog wel eens contact met hem. We bellen hem wel eens 1 keer per jaar of zo voor iets. En dan... ook hoe hij overkomt. Gewoon inderdaad zoals jij zegt. Alsof hij 60 is.
1: Ja, inderdaad. Ja. Is niet normaal. En we hadden iets bedacht. Natuurlijk, hè, zijn nummer komt van het dak af. Ik zeg, Peet, waarbij ik bedacht dat jij dan op dat dak gaat staan. En hij kijkt me aan en zegt, dat ga ik dus niet meer doen. En dat heb ik dus 1000 keer gedaan. Ik heb meer daken gezien dan Sinterklaas. Ik ga niet op het dak staan. Ja, dat is ook wel mooi. Dus hier, en uiteindelijk hebben we het ook weer aangepast natuurlijk. Maar ook mooi, bijvoorbeeld Ten Sharp. Hè. Mensen vergeten dat wel eens. Gewoon in Frankrijk nummer 1, in Zweden nummer 1... elk land stonden ze in top 5. Dat was echt een wereldhit.
0: Ja.
1: Die komen weer zingen. En die hadden al lang niet meer opgetreden. Ze was een beetje bang ook van... En die pianist ging zingen. Want dat riedeltje natuurlijk van You. Ja, dat is een heel bijzonder ding. Ik kan dat zelf niet spelen. En die gozer gaat zitten. En die ramt dat nummer ramt die neer. Ja, jongen. Dat zijn de momenten dat je ook denkt van... Oh, wauw. Oh ja, tuurlijk. Het wordt echt heel bijzonder. Het is niet zomaar een concert dat artiest een paar liedjes doet zoals hij altijd doet. Maar ja, het is echt heel speciaal.
0: Ja, dat klinkt echt... Ja, als ik dit zo hoor, dan moet je er gewoon 2 avonden bij zijn. De eerste avond om het mee te maken. En de 2e avond om nog eens te kijken naar alles wat dan gebeurd is.
1: Mooi dat je zegt. Dat lijkt mij ook, ja.
0: Ja, volgens mij... We belden elkaar volgens mij 1,5 jaar geleden over dit. Dat dit plan er lag. En neem ons even mee terug naar het begin. Want hoe ben je hier nou eigenlijk bij gekomen?
1: Nou, ik heb 2 jaar geleden voor het eerst een groot concert gedaan in de AFAS in Amsterdam. Dat was hartstikke mooi. En toen had ik zoiets van, ik wil dit jaar weer een nieuw concert gaan doen. Dus dan ga je kijken naar een iets grotere locatie. Dus we waren in Rotterdam bezig kijken bij Ahoy en nog een aantal andere locaties. En toen in 1 keer belden mijn vrienden van het stadion op.
0: Ja. Want er kwam een plekje vrij.
1: Ja, nee, ze wilden weer iets gaan doen.
3: Ja.
1: En Paaspop, waar ik veel voor optreed, die doen de productie ook van die hele reeks, wat er in het stadion gebeurt. En dat zijn ook, daar ben ik heel erg goed mee. En die belden op, die zeiden, lijkt je het niet mooi om dat stadion te doen? En, ja, ik dacht natuurlijk...
3: Zei, ja, mooi wel, maar...
1: Guus heeft natuurlijk dat 72 keer gedaan.
3: Ja.
1: Man, dat is een instituut hoe hij dat heeft gedaan. Dus ik ben ook een realist, ik ben een dromer. Maar ik dacht ook gelijk, maar dit gaat mij niet lukken, zoveel mensen.
2: Nee, maar je moet ook nooit Guus opvolgen.
1: Nee, dat gaat ook niet.
2: Nee, per se.
1: En op dat moment heb ik ook gedacht van... ik moet gewoon mijn vrienden gaan bellen. En al die vrienden die ik door de jaren heen ontmoet heb... van Amsterdam tot in Maastricht. En die ben ik gaan bellen. En zo is dit ontstaan. Uiteindelijk staan we hier nu.
3: Ja, dat het werkt. Het bewijst bijvoorbeeld de vrienden van Amstel. Ik weet niet of ik die vergelijking dan mag maken. Maar dat is ook ooit begonnen, gewoon eigenlijk klein. Ja. En dat groeide uit tot ook iets groots.
1: Ja, en zeker. En wel mooi dat je dat zegt. En ook vanuit het hart.
3: Ja.
1: Dus daar sta je ook eigenlijk gewoon met een paar maten sta je op het podium. En dat is ook wat wij hier willen. Wat natuurlijk wel is dat je natuurlijk... Je kan niet gewoon een paar instrumenten neerzetten en zeggen... hey, we gaan er gewoon een leuke avond en het wordt een soort jam-sessie. En dat gaat niet. Dat is jammer. Dus natuurlijk moet je alles heel goed voorbereiden. Maar het genieten en met je vrienden muziek maken... dat komt heel erg terug, ja.
2: Knijp jij wel eens in je handen van wat maak ik allemaal mee? Want kijk, als je kijkt naar Guus Meeuwis die er eerder stond... die heeft 184 top 40 hits en die staat in alle hitparades... en die treedt op overal en nergens. En jij bent een heel ander type artiest. Je hebt Crazy Pianos gedaan, je hebt niet in de top 40 gestaan... je hebt niet eens echt eigen singles die mensen zomaar mee zijn. Je bent veel meer van muziek van anderen spelen... en dat je dan toch ook dat pad beloopt. Dan heb je wel door hoe bijzonder dat dan is...
1: Ja, dat is heel bijzonder. En daar kom ik ook steeds meer achter. Ook op de plekken waar ik sta. De plekken, ook in de weekenden, de festivals waar ik optreed. Dat ik denk van, hé, wat mooi eigenlijk dat ik met edits van... Ik maak eigenlijk alleen maar remixes van bestaande liedjes.
3: Ja.
1: Is dat ik daar mijn droom mee heb kunnen waarmaken. Maar ik had wel heel erg duidelijk al vroeger als kind... Ik zat achter de piano zat ik thuis en dan zat ik die liedjes na te spelen. En ik kan geen noot lezen, dus dan zag ik mezelf ook terug... in de weerspiegeling van die lessenaar, zou ik maar zeggen... wat op die vleugel staat. En dan visualiseerde ik ook van later... Oh, lijkt me mooi als al die mensen die nummers dan mee gaan zingen. Hè? En dat iedereen gaat dansen en dat... En nu heb ik wel eens, dus dan sta ik ergens... afgelopen weekend nog stond op een mooi festival... En dan is iedereen mee aan het zingen. En dan kan ik me ook weer helemaal teruggaan in die tijd als kind. Dat ik dacht van, ja, maar dit is mijn droom. Hier droomde ik zo van. En ja, nu is dat helemaal zo. Als ik dan afgelopen week inderdaad in die repetities zit... met al die geweldige artiesten... Ja, dan heb ik wel zo'n moment dat ik denk van... oh, wow, dit is toch wel heel bijzonder dat ik dit kan gaan doen, ja.
3: Hey Joel, zijn er nog dingen die echt zo verrassend zijn... waarvan je zegt, dat moet je weten, waar wij nog niet weten?
2: Even één verrassing.
3: Even één verrassing.
2: Even eentje.
1: Even één verrassing, Stefan. Ja, ik heb één hele mooie verrassing. Kijk... de liedjes van Marco Borsato zijn natuurlijk fantastisch. Hè? En die liedjes zijn veel groter dan de verhalen. Dat vind ik wel eens zonde. Hè? Zonder daar een oordeel over te hebben wat er gebeurt. Maar zijn liedjes zijn zo fantastisch. En Treintje hebben we natuurlijk. En er is één lied wat Treintje ooit met Marco samen heeft gedaan. Wat ik een fantastisch nummer vind. En wat ook volgens mij heel veel mensen heel prachtige herinneringen hebben.
2: Ja, Wereld zonder jou.
3: Ja, Wereld zonder jou. Ja.
1: En die gaat zij dus samen zingen. Met Tino Martin. En ik heb dat vorige week ook gehoord. Ook de stemmen, hoe ze dat doen. Ook het arrangement. Ja, dat is iets. Dat is een stukje kunst die avond. En daar. Ik denk dat wel.
3: Ja.
1: Iets heel moois gaat worden.
3: Mooi man. Ik heb nu echt last van mijn insula.
2: Kippenvel, ja?
3: Ja, dat is kippenvel. Ja? Dus, we hebben dat net gehoord. Dat is heel iets anders. Maar je krijgt dat. Ja, ik ben ongelooflijk fan van Marco. Maar ook ongelooflijk fan van Treintje. Ook fan van Tino. En als je dan dat liedje pakt en we gaan dat dan live horen. Ja, dan heb je mij. Absoluut.
2: Dan moet je nog even snel een kaartje kopen.
3: Absoluut. Kan dat nog?
1: Ja, zeker. Zaterdag zitten we echt bijna vol.
3: Ja?
1: Vrijdag zijn er nog kaarten.
3: Oké.
1: Is het ook hartstikke... Of ja, nou ja, we hebben ook niet heel veel kaarten meer op vrijdag. Maar dat gaat absoluut nog. Het veld is wel op zaterdag uitverkocht. Vrijdag hebben we er nog een paar volgens mij. Ja. En het veld is wel, lijkt mij... het leukste. Want ik mensen werd vanmorgen sprak ik toevallig iemand die had dan zitten in een skybox. Dat is ook allemaal heel leuk natuurlijk. Maar ja, het meeste krijg je natuurlijk mee als je op dat veld
3: absoluut zit. Hey, dat is allemaal bij ons in Brabant.com. Daar moeten mensen naartoe voor de tickets. Dus je hebt het net gehoord. Dit wil je niet missen. De eerste editie. En ik denk van heel veel die er nog gaan komen. Dat gun ik jou van harte, Joël. En alle artiesten. En al jouw heel veel harde werk wat erin gaat zitten in het organisatie.
1: Dankjewel.
3: Jij noemde net één artiest.
2: Ik zag jou meteen opzoeken.
3: Ja, ik vind dat echt...
1: Dit is een klapper.
3: Dat is echt een klapper. Ik vind dat zo ongelooflijk dat hij eigenlijk maar één grote hit heeft gehad. Want het is, maar het is wel een hele grote.
1: Gigantisch.
3: Zullen we het doen?
1: Zeker.
3: Oké, met het riedeltje houden we op met praten.

0: Jouw kans om live te horen, Ten Sharp, You. Bij ons in Brabant, het laatste weekend van juni in het Philipsstadion in Eindhoven. En daar treden heel veel artiesten op. Xander de Boezemier, nog niet genoemd, Treintje Oosthuis wel, John de Bever, Mart Hoogkamer. En zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. René Schuurmans, Bankzitters, Peter Koelewijn. Nou, daar wil je gewoon bij zijn. Joël Borelli was zojuist in de studio om daarover te vertellen. De organisatie ervan. En het komt allemaal helemaal goed. Dat heb ik 100% vertrouwen in. Waarmee het ook goed komt, is het volgende uurtje. Want jij bent een van de medebepalers van de muziek straks. We gaan een slinger geven aan het ratje. En dat betekent dat je straks liedjes mag aanvragen. En we hebben ook nog iets heel leuks, iets bijzonders. Dat heeft iets te maken met de nieuwe single van Visi Jack. Daar kom ik straks ook nog eventjes op terug. Daar kan jij ook nog eens zelfs onderdeel van gaan worden. Hoe dat zit, dat hoor je allemaal straks in een kei goeie morgen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
9: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 kilo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Thuis genieten.
10: Met Rousseau chocolade.
9: Kijk op rousseau.nl.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SWK Benelux.
12: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
16: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
15: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
17: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
15: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. We hebben tot op heden hebben het goed gedaan. In ieder geval jullie op de weg, want het rijdt allemaal lekker door. Dus geen opstoppen, heerlijk. Gaan wij lekker door met de Kei Goeiemorgen. Zometeen mag je liedjes aanvragen. In het randje komt de categorie en let erbij. Maar denk van Stefan over een lekker liedje voor deze vrijdag.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
20: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
22: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
27: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
28: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
29: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
30: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
31: Met Rousseau chocolade.
30: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
32: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
33: Is Omroep Brabant. Met nu
34: Kei Goeiemorgen.
35: John van Vroenhoven.

0: Zit je op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: De werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
1: Jij, goedemorgen.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. En daarvoor nog de Sugar Babes.
1: Goedemorgen.
0: Voor deze vrijdag. Vandaag vooral grijs en regenachtige vrijdag. Wordt ook niet echt heel erg warm. Een graadje voor 18, dan blijft de temperatuur wel op steken. Maar goed nieuws, vanaf morgen is het droger, zonniger. Gaat de temperatuur ietsje omhoog. En vanaf volgende week gaan we ons opmaken voor een warme zomerse week. Vooral de tweede helft.
2: Het is de internationale dag tegen kinderarbeid. Het is dag 2 van het WK voetbal. En Best Kept Secret begint vandaag.
0: Oh, dat is ook altijd leuk.
2: Ja.
0: Zeker. Het nieuws.
3: In de Borculaan in Tilburg is vannacht geschoten. Politie doet daar onderzoek. Een deel van de Borculaan is nog steeds afgezet. Er zouden meerdere kogelhulzen op straat liggen. Er is ook iemand in een ambulance afgevoerd. Agenten hebben gisteravond in Breda hun wapens getrokken bij de aanhouding van gevoerd.

0: Ja, ja, op het ratje D van Dirk. En de categorie is...
1: Dingen in de tuin.
0: Met de letter D.
1: Zeker.
0: Goed zo. Oké.
1: Ja, daar kan veel zijn. Ben creatief, want John, de jury is ook op vrijdag... Ik weet niet hoe dat normaal is, maar nu zeer soepel.
0: Jasper, we willen wel streng zijn, maar op vrijdag dan lukt het wel, hoor. Ja, super soepel.
1: Ja, hoor.
0: Ja, twee S'en. Maar we zoeken dingen met de letter D in de tuin. Dingen met de letter D in de tuin, 06-573-28203. En dan mag een liedje bij. Eens even kijken wat er zo'n beetje binnenkomt.
1: Er komen heel veel leuke dingen al binnen.
0: Ja, zeker.
1: Het is eerder te veel dan te weinig wat er binnenkomt.
0: Ja, dit is altijd...
1: Ja, Patrick stuurt duikboot. Ja, dat is wel heel soepel, maar het kan. Het kan.
0: Zullen we doen?
1: Het kan.
0: Oh, duikboot. Ja, wacht.
1: Ja, maar hij heeft niet echt een liedje nog erbij.
0: Jamie. Een drone.
1: Ja, nou, kan. Ja, hoor.
0: Ik weet niet of je die in de tuin wil, hoor.
1: Nee, maar het kan.
0: Ja, maar het kan wel.
1: Ja.
0: Pak even een liedje erbij. Ja. Gaan we doen. Everybody needs somebody to love for the Blues Brothers. Dankjewel, Jamie. 06-573-28203. Dingen in de tuin met de letter D.

0: Jeetje.
1: Ja, ik vind hem wel echt goed.
2: Hij heeft heel erg leuk.
1: De nieuwe vieze Jack dit. Ja. We hebben een belletje.
2: Ja, er belde iemand tijdens het liedje.
1: Hallo, wie belt daar?
3: Ja, goedemorgen. Je spreekt met John van de Heuvel uit Hilversum.
1: Hey, John. Hallo.
2: Wat klinkt John ineens heel erg als vieze Jack? Jack.
1: Ja.
3: Nee, dat klopt. Ik ben Jack van Gelder, ben ik. Jack van Gelder.
1: Oh ja, die mag niet meer op tv, maar wel op de radio.
3: Oh, jawel.
2: Ik weet het bijna zeker. Dit is vieze Jack.
1: Goedemorgen, man.
3: En jongens, ik moet eerlijk zeggen, er is natuurlijk weer één radiostation in heel het land die de plaats van vieze Jack als eerste draait. En dat is gewoon weer Omroep Brabant.
1: Ja. Ja, we kunnen er ook niks aan doen. Bastiaan vraagt hem aan.
2: Ja, wij zijn wel voor een feestje, dus ja.
1: We zijn bezig met dingen in de tuin met de letter D. En hij had het over een druppelende kraan.
3: Een druppelende kraan?
1: Ja, een druppelende kraan. Ik weet niet hoe je erop komt, maar ja, heb dat. En dan wilde vieze Jack horen. Wij wisten niet eens dat jij een nieuwe single had, joh.
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik wist zelf ook niet. Het staat pas net een kwartier op YouTube. En ik zie nou op Spotify, ik zie al dat er al 3000 mannen zitten te luisteren. Dat is toch wel weer... Ik ben echt wakker, moet ik zeggen. Ik word wakker gebeld. Ik denk, wat heb ik nou op Omroep Brabant? Ik denk, hoor zelf. Ik bel gelijk even op.
2: Lekker, maar ik vind het een leuk liedje.
1: Jij vindt het ook een leuk liedje.
2: Heerlijk.
1: Ja. Hey, maar Jack, hoe komt het dan? Normaal kom jij eigenlijk veel later pas in het jaar met liedjes, want dat is altijd rond carnaval.
3: Ja, met carnaval breng ik ook wel eens wat uit. Maar ik heb natuurlijk ook al een keer Natte Heidi uitgebracht in oktober.
2: Ook,
3: vorig jaar was ik met Zeggens Meisje bij jullie con-collega Koen Wijn in het gebouw. Dat was ook hartstikke leuk van de zomer.
1: Ja.
3: Maar hoe het komt, ik zou je vertellen, ik zit natuurlijk elke dag me helemaal te vervelen op de socials. En ineens kom ik een keer een berichtje tegen van ene Marion. Ik heb zo'n zin in snacks en die had een idee. Ik denk, maar dat is een leuk idee. Dus ik heb haar een DM'tje gestuurd. Ik zeg, joh, moeten wij niet samen eens een keer een frikandelletje XXL eten? Om er eens over te praten. En zodoende. Dus ik heb het een keer samen met iemand anders geschreven. En het resultaat is dan nu te horen vanaf vandaag.
2: Ah, heel leuk.
1: Nou, leuk.
2: Maar je belt vast ook niet zomaar voor de gezelligheid.
3: Nee, ik moet je eerlijk zeggen, ik wil eigenlijk Omroep Brabant bekronen tot de beste zender van Brabant. want ja, jullie draaien hem dus als eerste. Jullie zijn er weer als de kippen bij. Dus ik denk, ik vind, en dan moet Jack ook wat terug doen in Omroep Brabant. Is het niet leuk dat ik jullie trakteer op een frikandelletje XL?
1: Altijd welkom.
2: Ja, hoor.
1: Heerlijk, ja.
3: Of een van de luisteraars misschien. Of sterker nog, kunnen we niet een ontbijtje op bed brengen ergens een deze dagen?
1: Oh, dat is leuk, zeg.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oh, maar ik vind een luisteraar leuker. Kijk, ik heb genoeg frikandellen gehad. Precies. Je ziet het bijna niet aan me.
1: Nee,
2: maar er zit, ik vind een luisteraar dan wel leuk. Maar dan...
3: Ja, jij eet je bordje wel leeg, hè?
2: Ja, zeker. Soms ook wel het tweede bordje ook, Jack. Het is wel leuk. Als je nu zit te luisteren en je denkt... ik pak even de agenda erbij. Want moet even kijken.
3: Ja, maar gewoon voorwaarden, Mark. Want ik zit dinsdag in de massage.
2: Oh, ja.
3: Maandag ga ik weer verhuizen.
1: Ja.
3: En dan, ik kan woensdag wel.
2: Woensdag kunnen wij ook nog.
1: Ja, woensdag.
2: Dat doen we gewoon woensdag tussen 8 en 9.
3: Dat moet ik echt mijn wekker zetten.
2: Ja, dan moet je wel op tijd eruit. Wil jij een ontbijt op bed met snacks, neem ik aan, van vieze Jack, tussen 8 en 9 woensdag? Stuur even, ik wil snacks.
3: Nou, ik ben sowieso benieuwd wie er 's ochtends tussen 8 en 9 een lekker snacksontbijt naar binnen
1: kan brengen. Oh, maar dat zal jou verbazen, Jack. Dat zal jou echt verbazen. Dat is geen enkel probleem. We spreken alleen maar even voor mezelf.
3: De lijnen zijn open, hoor ik.
1: Ja, de lijnen zijn open. 06-573-2203. Wil jij met vieze Jack op bed een ontbijtje nuttigen? Volgende week woensdag tussen 8 en 9 mag je nu een appje sturen. Stuur even snack. 06-573-28203.
2: Een frikandelletje gevoegd worden door vieze Jack. Dat
1: lekker,
2: vind ik wel.
3: Oh, man. Ik zet de frituurpan al aan, man.
1: Ja,
2: doe dat.
1: Groen als kroketje, een kaassoufflé voor de vega. Een vlammetje zou ik ook lekker vinden in de ochtend.
2: Oh ja.
1: Ja,
3: eigenlijk zijn we op zoek naar de snackskampioen van Brabant, toch?
1: Precies, de snackskampioen. Dat zeg jij helemaal goed. Nou, er komt er heel wat binnen.
2: Ja,
1: dus,
2: er zijn allemaal mensen die
1: ik zou zeggen, ververs het vet op tijd, Jack. En dan gaan we er volgende week woensdag allemaal van alles over horen. Dankjewel. Gaan wij even door met muziek. Dankjewel. Ja, deze die komt van Els. Die had dwergen in de tuin. Dingen met de letter D, daar zijn we nog naar op zoek. We gaan straks nog wel even door na 9:30. Dus blijf dat gewoon ook even insturen via de app. Dit is Modern Talking en Brother Louie.

0: Lang niet gehoord. Modern Talking. Brother Louis. En dankzij jou nu wel de dwerg in de tuin. De dingen met de letter D. Je mag ze nog even doorgeven, want we gaan straks nog even gewoon lekker door met het ratje. We hadden straks Visit Jack. En er kwam ook een leuke appje binnen voor een ontbijtje met Jack. Volgende week woensdag wil jij dat Jack langskomt, dan mag je dat appen. Dit gaat dan allemaal tussen 8 en 9 plaatsvinden. Met vette snacks. Met Visit Jack. Nou, wat wil je nog meer? Nick, waar ga je het over hebben?
1: Dat er geschoten is vannacht in een straat in Tilburg. En Elon Musk wordt vandaag nog veel rijker dan hij nu al is.
2: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijtematen.
3: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
2: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
6: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag regenachtig, grijs. Dat heb je al eerder kunnen horen. En als je buiten bent geweest, heb je dat ook gemerkt. Het blijft de hele dag zo. Vanmiddag kan het dan wel even droog zijn met wat opklaringen. Wat een graadje of 17, 18. En dan maken we ons op voor weersverbetering vanaf morgen in het weekend. Het is tijd voor het nieuws met Nick.
1: In de Borculolaan in Tilburg is vannacht geschoten. De straat daar is nog steeds afgezet. Je hoort verslaggever Jos Verkuijlen.
7: Je ziet een aantal pionnen midden op de straat staan. En het kan dus zijn dat daar dan de gevonden kogelhulzen liggen. Buurtbewoners die vertellen mij dat ze vanochtend vroeg een stuk of 4 schoten horen en daarna een auto zagen wegrijden.
1: Een paar straten verderop is iemand onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En rond dezelfde tijd waren er ook veel agenten op de been in de Megestraat in de wijk Reeshof. Agenten hebben gisteravond in Breda hun wapens getrokken bij de aanhouding van een automobilist. De agenten namen geen risico omdat ze een melding hadden gekregen dat de man mogelijk een vuurwapen bij zich zou hebben. In de auto werd uiteindelijk geen wapen gevonden, wel lag er in de wagen kilo's harddrugs. Bij de basisschool in het Zeeuwse Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk van gisteren, waarbij 3 kinderen en een medewerker van de school om het leven kwamen. Ze waren op schoolkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Deze moeder heeft bij de school bloemen gelegd en kan het nog niet bevatten.
8: Je hoort hier niet te zijn voor zulke redenen. Het is heel verdrietig. Als moeder ben je sowieso al voorzichtig. Je kind die laat je los en dan denk je van veel plezier. Maar een ongeluk zit toch in een klein hoekje, zoals je ziet.
1: 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Een man van 19 is aangehouden. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, gaat vanmiddag naar de beurs in New York. Dan zul je misschien denken, nou prima. Nou ja, dat denkt Elon Musk waarschijnlijk ook in ieder geval. Want de oprichter wordt na de beursgang de eerste biljonair ter wereld. Je hoort het goed, dat is een 1 met 12 nullen.
0: Ja.
1: Dat is echt bizar eigenlijk.
9: Ja, dat is echt niet normaal.
1: Die is voor nog 20% eigenaar van Tesla. Straks heeft hij ook nog ruim 40% van de aandelen van SpaceX. Ja, en die aandelen die vertegenwoordigen straks een waarde, zo denken kenners, van $1,2 biljoen. Dat is 900 miljard. Euro.
0: Ja, maar er zijn straks heel veel mensen die, want hij gaat dus naar de beurs en dan kunnen mensen aandelen kopen, maar er zijn er intussen, die hebben al heel veel, dat gaat altijd zo, die hebben al
1: ingetekend,
0: dus die zijn al maar omdat de rest dan massaal wil kopen, schiet die beursprijs omhoog. Dit is een World Online dingetje.
1: Ja.
9: Oh, ja.
0: Maar dit kan dus ook gevaarlijk zijn, want het kan dus ook zijn dat die mensen die voor intekenen, die cash je vaak meteen, dus die verkopen dan weer meteen en dan wordt er heel veel aangeboden en dan gaat die prijs omlaag. Dus ze worden er gewoon, hoe dan ook, stinkend rijk.
1: Ja,
0: echt, maar echt gewoon dat ik het hier ruik. Echt gewoon, weet je.
9: Ja.
0: En dan ruik ik niet naar een frikandel speciaal, kan ik je zeggen. Nee, dat ruikt wel lekker. Dus, als ik het zelf mag zeggen. Dieren, Marjan,

0: Jouw dag begint met een kei goeiemorgen.
1: Met John van Vroenhoven.
0: Omroep Brabant.
2: Ik weet nog goed

0: Ja, misschien
1: wordt geen 14-3.
0: Of 2-1, 3-1, ja. 4-1, zoiets.
1: Je mag dus even de stand doorsturen. Ja. Dat moet je nu doen.
0: Ja.
1: En ergens de komende 2 uur, zeg maar. En dan maandag in Kijk Goedemorgen kiezen we een winnaar. En dan doen we weer een wedstrijd. En die is dan niet van Nederland, want die spelen dan niet. En zo doen we elke dag een wedstrijd. Iedereen zit wel in zo'n poeltje. Maar bij ons kun je gewoon elke dag iets winnen. Namelijk de Omroep Brabant medaille.
0: Kijk.
1: En die is heel tof.
0: Die is heel tof. Dus voorspel wat het Nederlands elftal gaat doen. In het WK voorspel. Het is ook een voorspel.
1: Een voorspel.
0: Voorspel. Wat een leuke dit.
1: Voorspel. Spel.
0: Ja. Ik denk dat dit in de categorie de eerste zullen de laatste zijn. De laatste zullen de eerste zijn. Daar hebben we ook al discussie over.
1: Ja.
0: Ja.
1: Spel voor.
0: Voorspel.
1: Spel dus, voorspel. Spel.
0: Dus voorspel de uitslag van het WK. Wedstrijd van het Nederlands elftal. Speel je tegen Japan trouwens.
1: Ja, zondag. Dat zeker.
0: En dat vindt allemaal plaats om 10 uur. Dus,
1: S'avonds.
0: Dus na 10 uur mag je niet meer voorspellen.
1: Eens.
0: Ja, zullen we dat afspreken?
1: Oh, dat is goed. Ja, dan heb je wel heel lang nog.
0: Ja, maar goed. Stel dat goed. Zondagochtend
1: niet. Dat is helemaal goed. Leuk. Stel je hebt een ingeving. Dat
0: ja, want mensen
1: waar.
0: Kunnen dit terugluisteren.
1: Dat is waar, dat is waar, dat is waar.
0: Ja. Nou, ik zou niet weten waarom je het zou willen, maar...
1: Doe lekker mee aan het Omroep Brabant WK voorspel.
0: Succes volgende week.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: De wekker gaat en ik sta op. Laat het licht nog even uit. Want de zon is nog niet op. En ik wil zien hoe dat gebeurt.
3: Ik streel je zachtjes door je haar. Maak beneden jouw ontbijt. We doen het samen.

0: Daan en Do.
1: Gewoon met beide benen.
0: Prachtig liedje. Dit is Omroep Brabant tipplaat nog tot en met deze ochtend. Want straks krijgen we weer een nieuwe.
2: Deze was de laatste keer.
0: Dit is de laatste keer. Ja, ja, maar we gaan hem vaker draaien.
2: Nee, natuurlijk. Maar als tipplaat.
0: Ja, als tipplaat. Hey, we moeten snel door naar het volgende.
3: De ultieme Bonte 50.

0: Ja!
1: Leuk, hè?
0: Ik zit hier letterlijk... Ik doe één. Ja. Oh, nee. Drie. Ik blijf er drie hangen. Ik vind vier ook namelijk fantastisch, maar ik vond
2: alle anderen leuker.
0: Ja.
2: Ik onthoud mij van stemming.
0: Ja.
2: En ik ben het oneens met de keuze van de luisteraar in dit geval.
1: Maar je weet hoe het werkt, hè? Dus
2: ja, de
1: jouw
2: meerderheid
1: stem gaat dus naar de meerderheid, hè?
2: Ja. Dat is dan oké.
0: Je hebt wel een andere toon ineens.
2: Ik stem blanco.
0: Je stem blanco.
2: Soms kan dat toch?
0: Nee, maar je hebt altijd een mening.
1: Je hebt altijd
0: een
1: mening, dat vind ik ook, ja.
2: Ja, mijn mening is dat ik het oneens ben met deze vier.
0: Ja, oké.
2: Nou, nog steeds een goede plaat. Ik ben fan.
0: Ja, toch wel.
2: Ja, ik had, ja.
0: Ja. Moeten we nog iets meer weten, Hubert?
1: Nou, misschien houdt hij meer van Corrie Konings.
0: Oh, dat zou kunnen.
1: Straks even langs.
0: Oh, wat leuk.
1: Binnenkort 75. Ja. Binnenkort september 75. Ja. En ze heeft een nieuwe plaat uit. En ze is leuk. En ze shopte bij Appie Heijn. Dus
0: dat is geweldig allemaal. Nou, hartstikke leuk. Blijf lekker luisteren. Hubert Mol zometeen op deze zender. Jij meldt je maandag weer,
2: Mark. Ja, natuurlijk.
0: Ik ga lekker. Ik slaap lekker uit. Ik ben er morgenmiddag nog. Hey, het was leuk deze week.
2: Ja, zeker.
0: Dankjewel. En veel plezier met Jordi.
2: Ik zie je de zomer ook weer.
0: Zeker, absoluut. Een mooi weekend vast. En een fijne vrijdag.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
7: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer, waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok, uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemorgen en van harte welkom. Beetje druilige start van deze dag. Alhoewel, start van de dag. Het is zo'n beetje 4:10. Dus nou, de dag is wel op weg. Laat ik het zo zeggen. Zometeen een gesprekje met Corrie Konings. Die is mijn gast. Ze komt langs vandaag. Dus dat gaat hartstikke goed komen. En verder is het de dag dat we een nieuwe tipplaat bekend gaan maken. En dat wordt een hele mooie, dat kan ik je vertellen. En dan is er ook nog dat koffertje van Mol, waar ook weer een nieuw liedje uitkomt. Het is een liedje wat je verleden week ook hebt gehoord. Ik wil het nog een keer graag laten horen, omdat het een bijzondere plaat is. Dat en er veel meer, als je de komende uren even gezellig bij me wilt blijven.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
18: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
19: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
20: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: Brabants Bond en Bermol.

0: Het is Brabants Bond opgebouwd volgens het recept van Omroep Brabant. Met iedere dag weer andere en nieuwe ingrediënten. En dan het nieuws. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar het blijkt dat huizen in Groningen verkeerd zijn beoordeeld. Door de aardbevingen hebben veel woningen schade opgelopen en een groot aantal daarvan is inmiddels opgeknapt en weer veilig, dus bewoonbaar verklaard. En juist daar gaat het nu mis. Sommige huizen blijken toch verkeerd te zijn beoordeeld. De rapporten vertonen de nodige scheurtjes.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Bernal.

Ach, liefje toch, met alle plezier. Geen enkel probleem. Aardige vrouw, Bonnie Sinclair. Sla je armen om me heen. Zo heet het liedje. En misschien dat je me in het Engels hebt meegezongen. Dat zou kunnen. In de uitvoering van Agnetha Veldskoek. Wrap your arms around me. Maar ook, geen probleem. Reeling in the Years, Steely Dan, brengt ons zometeen bij Nick de Vries. En Nick de Vries heeft de dingen van de vrijdag op een rijtje gezet voor deze 12 juni 2026. Wat gaat er hard? Voor je het weet ben je weer op vakantie. Voor je het weet zit je in een warm oord. Voor je het weet is de vakantie weer voorbij. En dan ben je weer de kerstbollen in de boom aan het hangen. Ja, ik zeg hier maar een beetje, maar zo kan het wel gaan. Steely Dan.

0: Dat is iets wat we soms al te graag willen. Ook niet altijd. Maar soms is het fijn om even weer terug in je herinnering te duiken. En datgene wat zo mooi was in het verleden, dat weer eens even terug te halen. Reeling in the Years van Steely Dan. Nick de Vries, goedemorgen. Wat is het nieuws op dit moment?
1: Nou, onder andere dat een dronken vrouw schade heeft veroorzaakt gisteravond in Eindhoven. En in Griekenland is er gedoe met flitspalen.
2: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen. Omroep Brabant.
0: Je zult het al wel in de gaten hebben. Het is vandaag een wat druilige dag, een regenachtige dag, gouden dag, grijze dag. In de hele provincie zo'n beetje. We zitten op een graad of 17 en er staat een matig windje. En het wordt vandaag niet veel beter. Wellicht dat er nog wat positief nieuws uit de wereld te melden is, Nick de Vries.
1: Een vrouw die dronken in de auto was gestapt, heeft gisteravond in Eindhoven veel schade veroorzaakt. Ze raakte op de Rode Kruislaan een geparkeerde auto die daarna tegen een andere wagen botste. De auto waar de vrouw in zat kwam op de zijkant tot stilstand. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau. Ambulancemedewerkers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 2027 snelle medische informatie van patiënten inzien. Daardoor kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat iemand met een niet-reanimatieverklaring toch gereanimeerd wordt. In zo'n spoedsamenvatting staan ook zaken als medicijngebruik en allergieën. De GGD gaat volgens nog alleen in de regio Zuidoost-Brabant zo'n proef houden. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze verslaggever weet om welke fouten het gaat.
6: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. Dan naar Griekenland, daar zijn ze bezig met een test met AI-flitsers. Maar die proef loopt allesbehalve soepel, is wel te zeggen. Vooral in de hoofdstad Athene stapelen problemen zich kennelijk op. Er zijn een boel van die flitsers met AI-software geplaatst en die zouden automatisch moeten herkennen wanneer iemand bijvoorbeeld door rood rijdt, te hard rijdt, telefoon vast heeft en zonder gordel rijdt. En het zou handhavers werk uit handen moeten nemen. Maar ja, nu gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde. Er zijn namelijk in een maand tijd 13.000 mensen geflitst en al die bekeuringen moeten worden nagekeken door een echt persoon. En wat blijkt nou? In slechts 400 gevallen van de 13.000 keer dat mensen zijn geflitst, blijkt het ook echt te kloppen.
0: Oh, oké. Ja. Nou, wat een gedoe zeg. Ja,
1: dus er wordt veel meer geflitst.
0: Ja.
1: En het is dus ook veel vaker fout.
0: Ja, ja, maar weet je, zelfs ChatGPT laat de wind over als je wat dingen aan hem vraagt. Of
1: zeker,
0: het vraagt.
1: Zeker.
0: En zo geldt het. Het blijft de computer.
1: Ja.
0: En als jij verkeerde dingen invoert, ja, dan doet hij andere dingen. Zo
1: dat klopt.
0: Werkt
1: en trainen.
0: Ja, ook dat.
1: Ik begrijp ook dat die modellen allemaal getraind moeten worden en zo. Dus op een gegeven moment zal het misschien beter gaan. Maar ja, nu werkt het in ieder geval nog niet.
0: Maar wat gaan we een zalige toekomst tegemoet? AI. We hoeven straks niks meer te doen, gewoon thuis zitten. Want alles wordt automatisch gedaan. Ja. Ja, er is niemand die zegt van we moeten het op een andere manier bekijken. Zolang het geld oplevert, blijft iedereen daarmee bezig. En je techniek kun je niet stoppen. En dat is goed natuurlijk. Het is
1: de vooruitgang, dit gaat wel door.
0: Precies. Maar ik denk wel dat daar misbruik van gemaakt gaat worden. Want ja, dat kost ook mensen hun baan. Het kost mensen geld. En wat moeten die mensen dan gaan doen?
1: Ja, een veranderende wereld inderdaad. Ja, geen idee. Precies. Er komen ook wel weer banen bij daardoor.
0: Ja, maar dat vind ik wel beangstigend. Ja. Maar wie ben ik? Nick, mag ik hartelijk danken.
1: Yes, tot weer.
0: Tot zo. Hoi. Haal na al deze seriositeit toch ook een beetje plezier. Dat is ook wel de doelstelling van dit programma, Brabantsbond. Dat je wordt geamuseerd. Daar doe ik ernstig mijn best voor. Nu Roy Orbison, You Got It.

0: Een lekker meekdeinertje afkomstig van Kunks. Never Going Home.
1: Het koffertje van Mol.
0: Het is een klein koffertje. Het is een klein blauw koffertje voor degene die wil weten hoe het eruit ziet. Er is ook een gifje van trouwens. Gewoon Hubert Mol intoetsen. Dan krijg je allerlei gifjes te pakken die je kunt inzetten. En daar zit ook een gifje bij met het koffertje dat opengaat en het koffertje dat wordt vastgehouden. Maar wat zit er dan in vandaag? Een liedje wat ik verleden week ook had laten horen, omdat ik helemaal weg van ben. Het heeft een zomers karakter en, wat minstens zo belangrijk is, het is Brabants. Dieter van der Westen, ze noemt

Want op 10 november staan ze... Even geduld hebben. Op 10 november staan ze in 013 Tilburg. Is dat goed nieuws? Is dat slecht nieuws? Ik denk dat het voor jou als muziekliefhebber... moet dat toch weer heel goed nieuws zijn. En moet het misschien een kleine glimlach geven.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Nou, volgens mij heb je met een vergrootglas moeten kijken. Ik dacht dat het helemaal stil was in Brabant. Dat iedereen nog thuis zat, in het tentje zat of op het werk was. Maar je hebt toch iets gevonden. Alleen.
13: Ja, het begint nu wel drukker te worden, inderdaad. Ja, dat is ook wel een beetje natuurlijk het normale beeld op vrijdagmiddag. Dan wordt het altijd wat drukker op de A2. Nou, dat zie je nu terug van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. De vertraging is daar nu 10 minuten. En ook op de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof sta je al een kwartier in de file.
6: Oké, nou, dankjewel. Wellicht, ja, dan zeker wel tot straks. Het is vrijdag, dus komt dan goed, denk ik, met jou.
13: Ja, het wordt alleen
6: maar
13: drukker nu. Ja.
6: Nou, zet hem op, hè. Hou vol. Okay. Dag, hoi.
13: Doei.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo!
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
20: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Brabants Bond en Bermol.

0: Een liedje vol nostalgie, vol warmte, vol vrolijkheid. Het gaat over het feit, in de jaren 80 speelt het in Engeland, dat heel veel jongeren niet uit het huis konden, geen huis konden betalen, niet hun eigen weg konden vervolgen en bij de ouders moesten blijven in het huis. Hé, waar hebben we dat meer gehoord? Dat ze niet het huis uit konden, daar was geen geld voor. En thuis was het toch fijn, bij vaders, bij moeders. En die nostalgie, dat gevoel, probeerden ze weer te geven in dit liedje, Our House. Het is het begin van een nieuw uur.
1: Bermel, Brabants Bond, op Omroep Brabant.
0: Waar de focus ligt op vier liedjes, jawel, vier korte fragmentjes van Agda en de Munnik. En eentje daarvan zou wel eens de allermooiste kunnen zijn. En die zou zitting mogen nemen in de ultieme Bonte 50. Dat is de lijst der lijsten die we met z'n tweeën samenstellen. Jij en ik, we stellen hem samen. En we zoeken uit grootheden het mooiste liedje. We hebben voor je deze week kunnen concluderen of kunnen zeggen dat Het regent zonnestralen een goede plaat is van Agda en de Munnik. Maar we vinden ook Morgen wordt fantastisch, leuk en Niet of nooit geweest. En die plaat De Kapitein deel 2. Dat zijn de vier liedjes van Agda en de Munnik waar je uit kunt kiezen. En eentje daarvan is dan de allerbeste.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Ja! Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: Terwijl Suzanne en Freek toch maar halverwege zijn, zijn wij al een klein beetje verder. Maar je hoort de fragmenten zo meteen nog een keer voorbij.

0: altijd fijn om te beseffen dat er mensen zijn die niet alles voor je kunnen betekenen, maar die wel ervoor zorgen dat je een klein stapje verder kunt komen. Dat is heel belangrijk. Dan ben je al, wat Suzanne en Freek zeggen, dan ben je al halverwege. Hoe mooi is dat?
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Even op een rijtje gezet voor de administratie, daar weet je waar we het over hebben. 1 is het regent zonnestralen. 2, morgen wordt fantastisch. 3, niet al nooit geweest. En de 4e, de kapitein, deel 2. Ja. Dat zijn ze dan. Zit er een bij die je heel mooi vindt? Laat mij dat weten. 06-573-28203. 06-573-28203.
2: Hallo.
1: Hoi. Wie is daar?
2: It's me.
1: Goed dat je er bent, Adele.

0: Dat vind ik nou het allerleukste. Ik hoop dat je dat ook een beetje leuk vindt. Dat ik van alles probeer te draaien voor je. Ik draaide een liedje van Combilfo eigenlijk. Het werd uitgevoerd voor de beste zangers. Het heet in België wat anders. Maar je hoorde Milo die het vertolkte. En daarna hoorde je deze voorbij komen. Dat was dan weer Armand van Helden. En het liedje heet You Don't Know Me. You Don't Know Me. En daar zitten we weer toch even te voeten in de 90s. Dat is leuk af en toe dat soort muziek weer even naar boven te kunnen halen. Het is exact 11:30, de hoogste tijd om Niek de Vries het woord te geven, want die heeft het nieuws. En waar gaat het dan ook over?
1: Onder andere over fietsers die lak hebben aan een fietsverbod op het Tilburgse Pieter Vredeplein. En astronauten die kunnen veel leren van luiaard, zeggen onderzoekers.
0: Ja, alleen, geef jij nog een kleine tease voor zometeen?
2: Ja, ik heb een ongeluk bij Eindhoven.
0: Oké, nou, hou vast, we komen er zo aan.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
5: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
6: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
7: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
8: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
4: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Dat was dus een ongeluk. Waar dan precies, Helene?
2: Ja, op de A2 is dat gebeurd van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt de Hocht. Daar zijn 3 auto's op elkaar gebotst. Het verkeer moet daar nu via de vluchtstrook. De vertraging valt erg mee, die is 5 minuten vanaf knooppunt Eckersweijer. Het is ook te merken op de omliggende wegen, zoals op de A58 van Tilburg naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp, daar ook 10 minuten. En op de A2 de andere kant op van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp nu ook 10 minuten vertraging. Verder is het druk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel, ook alweer een kwartier extra reistijd. En het begint wel drukker te worden op de N59. Knooppunt Zonzeel Den Bosch bij knooppunt Hooipolder. Hou daar ook rekening met 10 minuten extra reistijd.
0: Ach, wat ben je toch een mooi mens dat je alles met ons wilt delen. Dankjewel, alleen.
2: Dag. Ja, graag gedaan. Op Brabant.
0: Even kijken naar het weer van vandaag. Het is een beetje, ja, dat zal misschien ook wel een heel klein beetje meespelen. Er zijn heel veel mensen die worden wat nerveus als het regent op de weg en zo. Terwijl ik denk, als je je auto goed bijhoudt, hoef je geen zorgen te maken. En hoef je ook niet gewoon normaal, je normale afstand, alles normaal doen, denk ik altijd. Maar goed, wie ben ik? Vandaag het weer dus. Nou, grijs, regenachtig in de provincie bij een graad of 17, dat is het. Niek de Vries voor nieuws.
1: Het fietsverbod op het Pieter Vredeplein in Tilburg dat in maart werd ingesteld blijkt niet te goed te worden nageleefd. Volgens Omroep Tilburg lappen honderden fietsers per uur het verbod aan hun laars. Het gemeentebestuur zegt de overlast te willen aanpakken, maar de vraag is hoe, want het plein volledig afsluiten is geen optie. Er wordt nu gekeken naar extra borden en andere creatieve oplossingen. Weggebruikers in Brabant hebben in de eerste 4 maanden de staatskas weer flink gespekt. Er werden ruim 200.000 verkeersboetes uitgedeeld. Het grootste aandeel kwam van automobilisten die te snel langs vast de flitspalen reden. Alleen in Noord- en Zuid-Holland werden meer verkeersboetes uitgeschreven. In het onderzoek naar het tragische ongeluk gisteren in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 opgepakt. Een groep fietsende kinderen met begeleiders werd geschept door een auto. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De politie onderzoekt nog hoe het zo mis kon gaan.
9: Achter de schermen zijn de collega's nu aan het werk om de toedracht in kaart te brengen. Na het ongeval heeft ook een politiehelikopter gevlogen om daar goed overzicht van te kunnen krijgen. Specialisten zoals de forensische opsporing die bekijken wat daar precies is gebeurd.
1: Er zijn ook nog 3 kinderen zwaar gewond geraakt. Zij zijn met trauma helikopters naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Onderzoekers die denken dat astronauten veel kunnen leren van luiaards. En dan heb ik het niet over hoe je goed in een boom kunt blijven hangen bijvoorbeeld, want dat doen die beestjes nogal veel. Dan is het een beetje te slapen en zo. Maar wel hoe je zuiniger om kunt gaan met je energie. Want astronauten die zijn soms maanden natuurlijk in de ruimte. En ja, daar kan niet onbeperkt eten worden gestuurd naar zo'n ruimtestation. Luiaards die hebben een trage stofwisseling. Daardoor gebruikt hun lichaam dus heel weinig energie. Hebben ze ook weinig voedsel nodig. Het DNA van het dier wordt daarom nu onderzocht in de hoop dat er een manier wordt gevonden waarop astronauten energie kunnen besparen, bijvoorbeeld door nieuwe medicijnen te ontwikkelen.
0: Ja. Zeg even, denk je dat een astronaut in de ruimte veel of weinig energie verbruikt in zijn capsule?
1: Ik heb geen flauw idee. Ik denk niet zoveel.
0: Nee, want alles is gewichtloos. Dus je hoeft er niet zoveel te doen. Of juist kost het wel veel energie, omdat het gewichtloos is, dat je veel spieren moet aanzetten om maar te kunnen bewegen.
1: Dat zou kunnen, ja. Ja, ik neem aan dat ze dit onderzoek niet gaan doen als het totaal nutteloos is. Dus ik neem toch aan dat ze iets verbruiken daaraan, dat dus nog wat beter kan worden.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja. Ja. Want in het zwembad verbruik je ook meer energie, omdat je zwemmen.
1: Ja, ja, anders
0: maar
1: dan
0: uit het water verbruik je minder energie, denk ik, omdat je niet meer de druk van het water voelt. Wat vind ik me toch?
1: Ja, het zijn allemaal goede vragen, Hubert.
0: Ja, dank je. Ik kan
1: maar het zijn ook vragen waar ik allemaal niet echt precies een antwoord op.
0: Maar je bent ook niet de enige. Ik stel ook af en toe gewoon vragen aan normale mensen. En die weten ook geen antwoord te geven op wel die gekheid dit in mijn hoofd zit. Dank je wel. Dank je wel. Nou, zometeen eens even kijken nog een keer naar die fragmentjes. Het zijn er 4 dit keer. En ze zijn van Agda en de Munnik. Dat weet je inmiddels. En de bedoeling is dat je er één van kiest. En die ene is dan de allerbeste. Kleine tussenstand, oké. De slechtste is op dit moment de kapitein. De derde is niet of nooit geweest. De tweede is het regent zonnestralen. En op dit moment is Morgen wordt fantastisch de beste.

0: News Center meer. Dat deed hij ook niet eens onverdienstelijk, deze Mark Anthony. Het is tijd voor de laatste ronde. Laatste ronde voor de Ultieme Bonte 50. Vier liedjes van Agda de Munnik.
1: De Ultieme Bonte 50.

0: Bonte 50.
1: Wellicht dat het volgende je een klein beetje kan helpen stimuleren om te stemmen. Dat zou kunnen. Op de vierde plaats staat op dit moment De Kapitein, deel 2. De derde plaats is weggelegd voor Niet of Nooit Geweest. Tweede plaats is voor Het Regent Zonder Stralen. En de eerste plaats is op dit moment, maar de bedoeling is dat je gaat stemmen. Je weet wat er nog kan gebeuren. De eerste plaats is op dit moment Morgen Wordt Fantastisch. Het is dus aan jou. Jij bepaalt het. Jouw stem kan een plaat maken of breken. 06-573-282-0306. 573-282-0306. Living on a Prayer is van Bon Jovi. Zometeen de uitslag.

0: Living on a Prayer. Het was Bon Jovi, had ik gezegd.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, er zijn er veel stemmen binnengekomen. En het heeft eigenlijk niet mogen baten. Want de winnaar, ja, nou ja, dan heb je het al gezegd, dan weet je het ook. De winnaar is dat ene liedje wat net ook al in de voorrondes op nummer 1 stond. Morgen wordt fantastisch. Dat is hetgene wat we gaan draaien. Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Oh, ben ik op de radio?
0: Ja, je bent op, ja, je bent op de radio.
2: Je spreekt met Wendy, hè, want de hond slaat er vol aan.
0: Ja, nee, dus de hond slaat aan omdat jij doorslaat.
2: Ja, dat denk ik.
0: Ja.
2: Het is echt de eerste keer dat ik een appje stuur. Nu durf ik en dan hang ik gelijk aan de lijn.
0: Oh. Nu durf ik ook?
2: Ja.
0: Ja, maar waarom zou je niet durven dan? Waarom durft hij nooit?
2: Ja, weet ik niet. Ik heb een beetje het idee van... Ach, laat een ander maar volgen en zo.
0: Ja, nee, maar het is heel goed dat je ook participeert. Je hoort erbij, Wendy.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, ja, ja. Maar goed dat je er bent, aangenaam kennis te maken dan bij deze.
2: Ja, hallo. Ja.
0: En meteen een leuke plaat waar je op hebt gestemd. En dat is die plaat Morgen wordt fantastisch. Waarom heb je op die plaat gestemd dan, trouwens?
2: Een klein beetje een persoonlijk verhaal, maar ik zit al jaren chronisch thuis, ziek thuis. En eigenlijk zie je niemand, hoor je niemand op een gegeven moment. Mm-hmm. Dan heb je een beetje dat isolement. En toen overleed ons hondje en sinds kort hebben we sinds november een nieuw hondje. Yeah. Kom ik weer buiten en kreeg dit lied voor mij betekenis.
0: En hoe gaat het nu met je dan, omdat je weer buiten komt en dat je vandaag een stap hebt gezet? Weer een klein stapje verder?
2: Ja, stapje voor stapje. En dan kom je er ook.
0: Ja, want hoe gaat het nu? Dan gaat het nu goed met je?
2: Ik heb fibromyalgie. Dat gaat natuurlijk nooit over. Nee. Maar ik kom weer buiten en dat geeft heel veel... weet je, buiten in de zon, letterlijk.
0: Ja, maar dat bedoel ik ook. Dat is ook de gedachte achter de vraag... van of je weer een beetje leuke dingen kunt doen, hè, waar je van genieten kunt.
2: Ja, ik zal het in stapjes moeten doen, maar af en toe kan ik de rolstoel wel laten staan. Dus ik ben gewoon lekker op de goede weg. En als ik dit nummer hoor, moet ik daar altijd aan denken. De weg die ik gegaan ben, maar ook het maakt me een vrolijk nummer.
0: Ja, en kijk waar je bent, hè. Mag ik je een klein cadeautje aanbieden? Je krijgt een spel, dat heet Remember the Music. Dat krijgt iedereen op vrijdag. Als je bij het winnende lied zit, nou, daar zit je bij. Dus je krijgt van mij een spel toegezonden. En dat heet dus Remember the Music. En zoals het programma betaalt, het gaat over muziek hier. Dus alle wetenswaardigheid over muziek komt jouw kant uit.
2: Oh, leuk. Dankjewel.
0: Dankjewel, Wendy. Blijf er even hangen. Gaan we het even gauw regelen. En het liedje wordt gedraaid. Dat is voor iedereen die heeft gestemd. En die van muziek uit.

0: het einde van de strijd voor deze week. Dit liedje is toegevoegd aan de ultieme Bonte 50.
1: Op Omroep Brabant.
0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Leolux Select Store.
10: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
12: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Kijken we er even naar het verkeer in Brabant. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 14 kilometer. A2 Den Bosch richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt Hoogt, 4 kilometer. Inmiddels slinkt daar het aantal reisminuten, 14 minuten. Door een ongeluk is daar de weg wel inmiddels weer vrij. Dan de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Baterdorp, 8 kilometer, 17 minuten. En de A73 richting Maasbracht tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg, 10 minuten reistijd, 5 kilometer. Staan er wat meer files, maar die zijn allemaal net wat korter.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
12: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
11: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
12: Koppens biedt veel meer.
11: Kom langs in Volkel.
12: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
13: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
14: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
13: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam Opstapdag 13 juni bij Rollon in Apert.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Brabants Bond en Bermol.

0: Het was een liedje van Jamie Lydell. Goedemiddag.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Zeg, ik wil even wat zeggen. Er hangt wat in de lucht. Er hangt wat in de lucht. Kan er niet, nog niet al te veel over kwijt. Maar als je de tv aan hebt staat, dan zie je het vanzelf. Want ja, Corrie Konings is mijn gast vanmiddag hier in het programma. Dat vind ik hartstikke leuk dat ze er is. Even bijpraten, kijken hoe het met er is. En luisteren naar die nieuwe plaat zo meteen.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.

0: Finally was it van Cici Penniston, zo heet ze. En ze is vandaag mijn gast, Corrie Konings. Was je al in deze studio geweest? Nee, hè?
1: Nee, want ik zeg net al, wat is die mooi geworden, zeg.
0: Ja, hè?
1: Alleen, je komt niet zomaar binnen meer.
0: Nee, bepaalde mensen houden we daarmee ook buiten.
1: Ja, Willem van der Heijden had me even geholpen. Hij zei, kom je binnen? Ik zei, ja, nu wel.
0: Ja, heel goed. En goed dat je er bent, Corrie.
1: Ja, gezellig.
0: Heb je al boodschappen gedaan?
1: Nee.
0: Omdat ik deze in die reclame voorbij zag komen van de appie.
1: Oh, ja. Nee, vandaag heb ik nog geen boodschappen. Ik heb geen tijd voor gehad.
0: Maar komen ze
1: klinkt
0: niet
1: weer als weekend.
0: Maar komen ze niet de boodschappen brengen dan?
1: Wat zeg je?
0: Komen ze niet de boodschappen brengen?
1: Ja, als ik ze bestel wel natuurlijk.
0: Oké.
1: Het is wel handig. Ja.
0: Zeg, hoe komen ze nou bij jou om dat te doen dan? Even over die reclame. Is dat gewoon, hoe werkt dat?
1: Ja, daar was iemand bij de Albert Heijn die eigenlijk zei, dit moet Corrie Konings doen. Ik wil graag Corrie Konings. En dan moesten ze een tegenpool hebben.
0: Ja.
1: Dus voor de jongeren. Dus dan hebben ze Bram Krikke gepakt. Ja, dat is gewoon een hartstikke leuk duo wat we zijn.
0: Ja.
1: We gaan goed en we klikken goed. Dus en we mochten nog voor de tweede keer ook nog, nog een keer meedoen. Dus het klinkt weer als weekend.
0: Ja. Jij zou bijna verder kunnen gaan als actrice. Zou je dat willen? Kun je een rolletje goed in tijden, slechte tijden?
1: Ik weet niet of dat kan.
0: Jawel,
1: ik heb altijd een beetje zo'n... ik vind de camera altijd spannend. En
0: ja,
1: dan denk ik van,
0: je weet dat je op tv bent nu,
1: ben ik altijd
0: nu,
1: terughoudend in.
0: Maar je weet dat je op tv bent nu, hè?
1: Ja, een beetje.
0: Hallo. Ja, precies. Zeg maar, volgens mij zit er een mens voor mij dat heel erg tevreden is, denk ik.
1: Dat we tevreden zijn, ja.
0: Dat je tevreden bent, denk ik, toch?
1: Ja. Goed.
0: Als mens.
1: Ik ben heel tevreden.
0: Ja?
1: Ja, ik ben gezond. Ik ben gelukkig. Ik heb mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ik heb hele leuke vrienden om me heen. En dat blijf ik lekker koesteren. En dan gaan we daar gewoon heerlijk van genieten.
0: Had je ooit durven denken, toen je ooit is begonnen, hè, met Pierre Cardin, met muziek maken, dat je nog steeds muziek zou maken? En bijna 75, hè?
1: Ja, september word ik 75.
0: Maar had je dat ooit kunnen denken, dat je leven zo zou verlopen?
1: Nee, je weet nooit hoe je leven gaat verlopen. Je kan iets plannen en dat kun je dan doen. Ik zeg altijd zo, je wandelt je weg en je kan links en rechts.
0: Maar had je wel voor ogen dat je beroemd wilde worden?
1: Ik vond het wel heel leuk. Want ik was met mijn 12 jaar op les gegaan voor gitaarles. Voor slaggitaristen en ook voor notenleer.
0: Ja.
1: En toen heb ik met talentenjachtjes meegedaan. Nou ja, daar kwamen we niet zo ver mee, maar later zijn we in een band gekomen.
0: Maar vonden ze je niet zo goed dan, in het begin?
1: Nee, ik was nog niet bekend. Hè. Ik was gewoon niemand, zeg maar.
0: Ze hoorden toch wel...
1: Een meisje wat gitaar speelde, met nog samen een meisje als duet deden we dan.
0: Ja, maar zonder zingen, alleen gitaar spelen, of een beetje zingen?
1: Ja, ook zingen.
0: Maar toch gek dat dan niemand dan hoorde van, daar zit wel wat in die vrouw.
1: Ja, misschien was het dat nog niet. Ook twee van die verlegen meisjes die daar zo stonden.
0: Ja.
1: En dan moet je meer laten zien, maar dat was nog maar het begin.
0: Ja.
1: Dus dat was de eerste stap.
0: Ja.
1: En dus daarna ben ik daarmee verder gegaan. En ja, toch vond ik het wel leuk, die muziek. Ja. En toen ben ik beland eigenlijk in een band eigenlijk, waar ik zelf gitaar speelde. En zingen, dus repetities en noem maar op. En dan kreeg je zo'n leuke kruiwagen achter je aan. Dat de mensen zeiden, waar moeten jullie optreden? Waar staan jullie?
0: Okay.
1: Dus, en toen werd dat steeds breder en groter.
0: Ja.
1: Ja, en dat was toen wel heel leuk. Ja,
0: heb je ooit overwogen om het te stoppen? Dat je dacht van, ik ben er wel klaar mee.
1: Nou, klaar niet, maar op een gegeven moment denk je van, hoe lang wil je doorgaan?
0: Ja.
1: En dan heb je dan wel zoiets van, ja, god, hoe lang wil ik dat? Ik denk dat ik niet moet zeggen van, ik wil tot die datum en dat jaar. Nee, ik wacht gewoon lekker af dat mijn stem nog goed blijft. En ik word nog veel gevraagd. En dat is nu ook, en dat is gewoon heerlijk.
0: Ja.
1: Dat je dan op zo'n leeftijd en dan toch nog zoveel aandacht krijgt, zelfs van die jongere mensen.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Het is
1: natuurlijk
0: bijzonder.
1: Ook de ouderen, maar ook jong en oud die dat graag horen.
0: Maar wat doet dat met jou als je zo gewaardeerd wordt, iedereen?
1: Ik ben zelf eigenlijk gewoon mens en ik vind het allemaal wel goed. Maar van de andere kant, als je daarover na gaat denken, dan heb je zoiets van, jeetje, dat op zo'n leeftijd dat je dan toch nog zoveel wordt gevraagd. Het zegt net of ik er weer een hit heb, weet je wel.
0: Ja,
1: zo.
0: Ja.
1: Maar het heeft natuurlijk ook misschien een beetje te maken met Expeditie Robinson, waar ik ook natuurlijk een lift heb gekregen. En met het lied van The New Kids. En nog andere dingen die je dan gemaakt hebt. Nu met de commercial. En dan nu voor de tweede keer. Het speelt toch wel een rol mee dat je de jongeren dan ook meekrijgt. En dat vinden ze allemaal te gek.
0: Is dat misschien ook een klein beetje... Dan gaan we even naar jou luisteren. Is dat een beetje het geheim van Corrie? Dat je ook gemakkelijk... dat je erbij blijft. Dat je niet wegzakt. Dat je niet jezelf verstopt. En dat je... dingen blijft proberen, dan ben je avontuurlijk, lijkt het me dan.
1: Ja, het is niet dat ik een stilzitter ben. Maar ik zeg soms wel eens van... God, Corrie, wat zeggen ze tegen mij van... wanneer ga je stoppen? Ik zeg, nou, ik heb een aantal geraniums heb ik voor mijn raam gezet. Yeah. Ze hebben die gaan allemaal dood.
0: Hey, Corrie, we gaan luisteren naar je nieuwe plaat. Praten we zo meteen verder.
1: Oké. Okay.

0: Wat ik zo leuk vind, je zit ook meteen zelf mee te doen.
1: Ja, heerlijk.
0: Dat je gewoon geniet. Weet je, er zijn ook artiesten die kunnen niet naar zichzelf luisteren. Omdat ze heel kritisch zijn, omdat ze er altijd wat van vinden.
1: Maar nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ik heb dat meer met beeldopnames.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, daar heb
0: ach,
1: ik daar
0: dat is zo'n prachtige meer verhaal.
1: Mee. Dan denk ik, oh, ik had dat moeten zeggen of ik had dat moeten zeggen. Ja.
0: Ja, maar dat is toch altijd...
1: Je wilt het te goed doen, denk ik. Ja,
0: ja, maar terwijl je op je best bent als je gewoon bent zoals je bent, denk ik, toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja. Zeg, maar ik moet jou ook feliciteren met deze plaat, toch? Want het gaat heel goed met deze plaat.
1: Ja, er hangt iets in de lucht. Dus nu vandaag is die uit.
0: Ja, en de clip is verschenen.
1: Maar, en wat jij bedoelt is eigenlijk dat ik... in 1976 heb ik Ik krijg een heel apart gevoel uitgebracht. Ja. Dat is inmiddels 50 jaar oud.
0: Ja.
1: En daar heb ik van deze week heb ik daar van Bram Krikke... heb ik die overhandigd gekregen, een gouden award van 10 miljoen streamen. Ja.
0: Ongelooflijk. En dat is
1: zo al 50 jaar oud. En nog steeds blijft het leven. Ja, geweldig.
0: Ja. Maar waar zit hem dat nou toch in? Is daar nou toch een uitleg voor te bedenken dat al die liedjes succesvol zijn? En je hebt er heel veel die succesvol waren en zijn.
1: Het zou wel kunnen dat ook de jonge lui en ook de ouderen die dan toch weer dat weer lekker willen horen. Want kijk, de ouderen die luisteren naar een cd. Ja. Misschien hebben ze nog de LP's liggen die ze mogen en kunnen draaien. Ja. Maar de jonge lui, ja, die luisteren allemaal op social media. Die kijken op social media. Ja. En ik denk dat er daardoor in één keer ook... Ik krijg een apart gevoel van binnen. Die zingen ze ook luidkeels, zingen ze het mee als ik op podium
0: geweldig
1: sta.
0: Ja,
1: daar begin ik dan ook mijn optreden mee.
0: Ja,
1: ik denk dat dat toch wel heel veel daar dan mee te maken heeft. Ja, maar ik vind het gek. Nou, dank jullie wel allemaal.
0: Zeg, we hadden het over 50 jaar, hè? Heb je enig idee hoeveel... muziek, hoeveel liedjes je hebt gemaakt?
1: Daar zat ik net aan te denken eigenlijk.
0: Hoeveel
1: maar
0: zijn
1: ik zou
0: er?
1: Het niet weten.
0: Want dan heb je dan de LP's, nog... je hebt de platen en dan heb je de singeltjes.
1: Ja. Ja, ik denk dat er dat heel wat zijn. Iemand heeft ooit eens dat aan mij doorgegeven. Toen zei hij dat er meer dan 500 waren.
0: Even.
1: Maar dat weet ik niet hoor. Zou ik niet hard durven maken.
0: Nee.
1: Maar je gaat uitzoeken.
0: We kunnen het wel een keer vragen.
1: Leuk om te weten.
0: Uit ChatGPT, hoeveel platen heeft Konings gemaakt?
1: Ja.
0: Nee, maar dat zijn natuurlijk... het zijn ontelbare. Maar als je dan gaat optreden, want je treedt nog steeds op, zeg je.
1: Ja.
0: Weet je, dan is het dan gemakkelijk om te kiezen wat je gaat zingen dan?
1: Ik moet nu zaterdag moet ik naar Camping Kids. En dat is zo'n festival.
0: Ja.
1: In Helmond. Ja, dat is gigantisch leuk. En altijd heel druk. Hopelijk dat het weer mooi mag zijn.
0: Ja, voor het wordt beter. Hè,
1: en dat treed ik 's middags op om 3 uur.
0: Ja.
1: En ik heb zoiets van, ja, dan ga ik gewoon lekker leuke liedjes. En de nieuwe single ga ik dan natuurlijk zingen.
0: Ja. Ja. Ja,
1: gewoon lekker gezellig. Maar de mensen houden ook van hele mooie liedjes, hoor. Dat,
0: Zeg, wat ik nou dacht. Als je zoveel plaatjes en liedjes hebt gemaakt. Hè, en je bent zo in het vak. Hè, is er dan nog bepaalde schroom om een liedje te zingen of te doen of uit te brengen? Of is dat helemaal weg, dat je denkt van nou, het is twee vingers in mijn neus allemaal?
1: Als je van vroeger hebt, dan zijn er best wel liedjes dat je denkt van oh, dan moet ik even luisteren hoe dat weer ging.
0: Ja, ja.
1: En, maar net als bijvoorbeeld het allereerste liedje wat ik ooit heb opgenomen.
0: Ja.
1: Dat was de eerste single van Corrie en de Rekels. Ja, die kan ik nu nog zingen.
0: Ja. Al die teksten moet je natuurlijk ook in je hoofd houden.
1: Ja, wel, ik zag geen traan om je laten.
0: Hey.
1: En soms blijft het dat wel inzitten.
0: Ja.
1: Want
0: dat zou misschien wel de grootste angst voor mij zijn. Dat je al die teksten maar moet onthouden.
1: Je neemt het even door. Van sommige liedjes heb je geen banden meer ook. Hè? Of je moet het dan opnieuw gaan opnemen.
0: Ja.
1: Maar ja, is het dan de moeite waard om dat te doen?
0: Ja. Hè?
1: Want dan moet je de studio weer een band opnemen.
0: Maar wanneer ben je klaar met een liedje dan? Wanneer is een liedje klaar voor jou? Dat je denkt van, nou is het klaar.
1: Ik heb nooit een hekel gehad aan liedjes die ik heb uitgebracht. Om te zeggen van, nou, dat vind ik helemaal niks. Want dan had ik het niet opgenomen. Maar er zijn ook, er zijn natuurlijk liedjes bij die je op de bühne eigenlijk niet moet brengen. Omdat het... de meeste mensen kennen het niet. Dus dan heeft dat ook geen zin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey Corrie, ik moet gaan afronden, want we gaan naar het nieuws. En ik wil nog een liedje van je draaien.
1: Ja.
0: Maar toch even, wat ik zo bijzonder vind... Weet, jouw stem is nog steeds prima.
1: Ja, ik hoop dat zo mag blijven nog even.
0: Maar doe je er wat voor dan? Gorgelen, veel schobbeler drinken, vodka drinken, ik weet het niet.
1: Dan sta ik dronken op het podium.
0: Doe je er iets voor?
1: Ik probeer altijd wel, als ik weet... Kijk, als ik moet optreden, bereid ik wel in die zin voor... dat ik zeg, ik ga lekker op tijd naar bed. Lukt dat niet, dan slaap ik uit. Dan probeer ik uit te slapen.
0: Ja.
1: En dan die dag ben ik niets van... ik moet hurry up, ik moet dat nog doen en dat nog doen. Want Corné, mijn geluidsman, die zegt altijd... heb je nog gras gemaakt? gemaaid, zei hij dan.
0: Ja, maar
1: toevallig wel.
0: Ja. Het is misschien ook een beetje mazzel hebben. Dat je enthousiast bent. Ik denk dat het ook meespeelt. Dat je frivol in het leven staat. Toch?
1: Ja, en het is leuk. Je hebt sociaal contacten met de mensen en met fans. Ja. Nog steeds. En dat is fantastisch. Ja, dat nu nog steeds mag zijn.
0: Ik ga draaien. Je bent de man. Je bent voor mij de man.
1: Ja.
0: Dus even, waarom deze? Waarom vind je deze leuk?
1: Nou, ik dacht misschien eens een album weer in het licht brengen. Ja. Om te zeggen, want ik heb natuurlijk een prachtig album gemaakt met André Hazes, Tim Priek en Jacques Verburgt. Ja. Helaas zijn ze er geen van drieën meer. Maar daar hebben we toen wel een prachtig album mee gemaakt. Wat toen ook heette Net als vroeger. Mm-hmm. En er staan prachtige liedjes op.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en zelfs Hazes staat nog met de tweede stem erop. Dat is toen uitgekomen bij Phonogram. En nu is het Universal.
0: Ja.
1: En ik zeg, nou, dat lied lijkt me ook wel mooi om dat te horen.
0: Ja. Of is alles nog te koop eigenlijk? Alles nog te vinden?
1: Ik denk het wel, ja. Veel wel.
0: Ja,
1: ja, en veel staat natuurlijk online.
0: Hè, de iCloud is enorm. Ja. En dan toch tot slot de vraag, wat zijn nu de plannen? Want de nieuwe single is uit. En wat ga je nou allemaal doen? Wat zijn de plannen? Overal optreden, festivals?
1: Gewoon heerlijk optreden. En ik heb ook leuke feesten die gewoon privé zijn ook. Dat mensen 50 jaar getrouwd zijn of iets dergelijks. Ja, dat is gewoon geweldig. Er zijn ook mooie feesten. En je plaat blijven promoten natuurlijk. Dat is wel geweldig.
0: En wie weet wat er op je pad komt. Want ik zat, je bent voor mij de man. Toen dacht ik, nou, moet ik het dan toch even vragen? Is er iemand die...
1: Nee hoor. Nee?
0: Echt waar niet? Hoe kan dat nou?
1: Ik heb heel veel vrienden.
0: Ja, vrienden. Ja.
1: Ja, je kan beter een hele goede vriendschap met vrienden hebben. Als dat je een relatie hebt, dan weer stuk gaat en dan zie je elkaar nooit meer.
0: Maar zou het dan toch niet leuk zijn als op je verjaardag dat een prachtige man komt binnengestapt en zegt, Corrie, ik wil jou.
1: Oh, je weet maar nooit, ik wil jou. Daar moeten we een liedje over maken.
0: Cor, ik vond het ontzettend leuk. Ik vond het leuk dat je hier wilde zijn. Dankjewel en succes met alles.
1: Jij hartstikke bedankt.

0: Je bent voor mij de man. Zeg, in dit geval is René Snippert even mijn man voor het nieuws. Want wat heb je ons te melden?
1: Ik zat al op het bruggetje te wachten.
0: Ja, ik moet er een maken natuurlijk. Dat is ook niet voor.
1: Dat is altijd leuk. Het is een hele sport. Nou, een schietpartij in Tilburg. Een jonge man die lost een Rubik's Cube op. Dat zijn die dingen waar je dan aan moet draaien, weet je wel. Op een hele bijzondere manier die jou wel aanspreekt, Hubert.
0: Ik ben benieuwd.
2: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
3: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Helene de Geest, met verkeersinformatie, want het is weer vrijdagmiddag. Het is een beetje slecht weer, dus dat belooft voldoende voor vanmiddag, denk ik dan.
5: Ja, ik vrees van wel, inderdaad. Ja. Er staat ook alweer 70 kilometer nu bij elkaar op de Brabantse wegen. Er zijn niet zo heel veel opvallende files bij. Er was even een ongeluk bij Eindhoven op de A2 bij knooppunt De Hocht, maar de weg is inmiddels weer vrij daar. De vertraging op die A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht is nog wel 10 minuten. Dat merk je ook op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar ook een kwartier op onthoud. Verder is het zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag behoorlijk druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Paardenburg. Daar een kwartier op onthoud. En ook op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch sta je alweer 10 minuten in de file bij knooppunt Hooipolder.
0: Oké, dankjewel. Dag, goeie.
6: Omroep Brabant.
0: Nou, het weer van vandaag, het is druilerig, het is regenachtig, wolkjes af en toe en temperatuur is ook niet zo bijster sterk. Het is een graad of 17, dat is het dan. René Snippert voor het nieuws. Ik was even kwijt. Ik had Corrie laag gezet.
1: Ja, snap ik. In de Bokula-laan in Tilburg is vannacht geschoten. Vanmorgen vroeg werd er nog onderzoek gedaan in die straat. Hier wordt verslaggever Jos Verkuijlen.
7: Je ziet een aantal pionnen midden op de straat staan. En het kan dus zijn dat daar dan de gevonden kogelhulzen liggen. Buurtbewoners die vertellen mij dat ze vanochtend vroeg een stuk of 4 schoten horen en daarna een auto zagen wegrijden.
1: Een paar straten verderop is iemand onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En rond dezelfde tijd waren er ook veel agenten op de been in de Megenstraat in de wijk Reeshof. De komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum in Nuenen stuit op verzet onder inwoners. Een groepje omwonenden heeft de rechter gevraagd om de omgevingsvergunning te schorsen tot er een zitting plaatsvindt om de bouw tegen te houden. Het AZC, dat er voor een periode van 10 jaar moet komen, gaat in principe eind juli open, tenzij de rechter over een week of 6 anders beslist. Er gaat nog altijd veel mis bij de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen. Bij de inspectie van duizenden woningen in een aardbevingsgebied zijn mogelijk fouten gemaakt. Op basis van die inspecties wordt besloten of een woning versterkt moet worden, gesloopt wordt of veilig genoeg is om in te blijven wonen. Ook deze advocaat die slachtoffers bijstaat ziet het vaak misgaan.
8: Het kan zijn dat de versterking niet start. Het kan zijn dat in een versterking problemen worden ontdekt die extra moeten worden opgelost. Maar we zien ook in toenemende mate dat een versterking wel is aangepakt en misschien wel afgerond, maar dat er juist na die tijd heel veel gebreken ontstaan.
1: Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen zelfs onterecht veilig verklaard. Een Amerikaan van 24 die al sinds zijn jonge jaren gek is op het oplossen van Rubik's Cubes heeft een opvallend record op zijn naam gezet. Hij sprong een paar dagen geleden voor het eerst uit een vliegtuig met een parachute. Hij slaagde erin om voor de landing 2 van die kubussen op te lossen. Nou, het was wel een enorme uitdaging, vertelde hij, omdat hij eerst met een stuk snelheid naar beneden viel met zo'n 190 km/u. En toen moest hij zich toch focussen op zo'n kubus. Nou ja, het komt niet uit de lucht vallen, zou je dan denken.
0: Hoe bedenk je zoiets? Hè? Is het dan op een feestje dat je zegt van, goh, met een paar biertjes op, hey, ik zal eens uit het vliegtuig springen met die Rubik's.
1: Ik denk echt dat dat zo is gegaan. Ja, maar hoe kom je er anders op? Ja, gewoon het verbreken van je record. Ben benieuwd wat de volgende stap is.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd. Misschien in een badkuip zitten. Oké, René, dankjewel. Ja, tot straks weer. Op een uurtje. Doei. Ja, de tipplaat gaan we zo meteen bekendmaken. Brabantse muziek. Althans, een beetje Brabant zit er wel in. Kejottek heeft een nieuwe plaat uit. Oei, verklapt.

0: Raise your glass, proosten dan maar. In dit geval op Berend. Is er iets, een reden te bedenken dat we een glaasje kunnen heffen?
1: Zo, dan zeg je me wat. Ja, vast wel, toch? Ja,
0: ja, de blijheid in het leven misschien
1: de
0: wel.
1: Blijheid of... in het leven, inderdaad. Op ons, we hebben zo'n werkuitje.
0: Oh, waar ga je naartoe? Wat ga je doen?
1: Ja, wij gaan een bootje varen. Dus je zou denken, midden juni, dan heb je wel lekker weer als weerbedrijf. Maar ja, toch, ja,
0: en je zou ook denken dat jullie een beetje zicht hebben op de jongste ontwikkelingen wat betreft het weer. Dat je niet met een bootje gaat varen.
1: Ja, maar die stond al een half jaar vast.
0: En zover kunnen jullie niet vooruitkijken, begrijp ik dan?
1: Nee, dat wordt iets te veel van de goede.
0: Ik ken mensen die beweren dat ze alles kunnen zien bij iemand.
1: Ja, wie is dat dan?
0: Die kunnen ver vooruit kijken. Die kunnen er zelfs dingen van jou zien die wij niet weten.
1: Die schijnen te bestaan.
0: Ja, die kun je ook het weer laten voorspellen, denk ik. Zeg, Berend, maar jullie zijn niet van het voorspellen. Jullie kijken naar de modellen. Wat zie je dan vandaag? Regenen?
1: Ja, op dit moment nog wat motregen uit de wat dikkere bewolking, vooral het oosten van de provincie. Hierna is het een tijdje wel weer droog, maar dan in de loop van de middag gaat het vanuit het westen opnieuw weer regenen. Het is zeker niet zo dat het met bakken uit de hemel komt, maar je kan er wel nat van worden. Echt van die mieze regen, weet je wel. Dus als je daar doorheen vies, word je alsnog gewoon hartstikke nat. Temperatuur op dit moment rond een graad of 18 op de meeste plekken. En daar gaat ook maar weinig iets aan veranderen. Het is wel echt vochtig, dus het voelt een beetje drukkend aan. Vanavond wordt het vanuit het westen geleidelijk droger. En dan vannacht koelt het af naar een graad of 14 op de meeste plekken. Dus best wel een warme nacht.
0: Ja. Is er een beetje hoop voor ons morgen, het weekend, zaterdag? Kunnen we de barbecue naar buiten rollen?
1: Dat kan altijd, zeker. Maar dit weekend verloopt nog wel aan de frisse kant. Het grote voordeel is dat we weinig neerslag meer gaan zien in het weekend. Zaterdag lokaal nog wel een buitje, maar we zien dan ook de zon geregeld. Temperaturen zaterdag graad of 18 en zondag slechts graad of 17. Dus dat is echt wel aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Ja. Maar goed, zondag verloopt wel grotendeels droog. En dan volgende week, dan gaat het allemaal gebeuren. Ja, je moet er misschien een beetje van houden, maar de temperatuur die gaat echt... het is een beetje... Of het is juist heel erg koud, of het is heel erg warm. Want volgende week schakelen we opeens over naar zomerse tot tropische temperaturen van ruim 30 graden vanaf woensdag. Dus dat ziet er opeens heel anders uit.
0: Okay. Ja. Blijft het dan ook droog dan?
1: Zeker, ja. Okay. Dus als het er nu naar uitziet, lijkt het de hele week gewoon volop zonnig te zijn. Met dus dagelijks wat verder oplopende temperaturen. En richting de tweede helft van de week, dus temperaturen die tropisch kunnen zijn van de 30 graden. Of misschien zelfs nog ruim daarboven tijdens het volgende weekend.
0: Oké. Okay. Berend, er zijn bij volgens mij, hè?
1: Volgens mij ook.
0: Ja. Oké, alles gezegd, is dan iets wat je wilt toevoegen? Iets van persoonlijke aard? Of dat je zegt van, nou, dat wil ik graag even zeggen op de radio, want ik heb nu het podium. Dan heb ik niet.
1: Nee, ik ga zo een weekend vieren.
0: Dat vind ik mooi, want dat gaan we met z'n allen doen. Dus toch iets van unanimiteit. Dankjewel. Ja. Berend, tot de volgende. Dag.
1: Ja, doei. Tot de volgende.
2: Houdoe. Altijd en overal. Omroep Brabant.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
5: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: all that she wants. Wat dan? Nou, misschien is er wel iets wat ik zou kunnen bedenken. Dat is het volgende.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Een liedje wat je al heel lang kent. En daar vloeit zelfs Brabants bloed erheen. De nieuwe van Chaotic.

0: En gelukkig nog niet in staat van ontbinding. Ze bestaan nog, ze zijn er nog. Dat vind ik leuk. Het is Chaotic. Een liedje wat je al lang kende van... Ik weet niet meer hoe oud het is eigenlijk.
1: 2001.
0: Was het 2001?
1: Ja, 2001.
0: Wat vertikker.
1: Grappig. Ik vind het gewoon grappig gedaan. En ze zijn weer helemaal terug. En, het is ook leuk, want we gaan naar het Zero's Weekend volgend weekend.
0: Ja, leuk.
1: En dat we dan in aanloop daarnaartoe zo'n Zero's herinnering hebben.
0: En wat ik leuk vind, wat ik zag op tv... dat ze nog steeds enorm veel fans hebben. Die zijn gebleven.
1: Want ze hebben nu reunieconcerten.
0: Ja.
1: En die stonden weer ouderwets, zeg maar, voor de ingang te dringen.
0: Ja. Ik vind het ook
1: lekker.
0: Ik ben ook een beetje trots, want Stefan komt natuurlijk uit Wolk bij mij. Hè?
1: Och,
0: Wolk, ja. Waalwijk boven alles. Hoezee.
1: Zit hier in Waalwijk, VVV.
0: Zeker. Wat ga je doen? Ik wat ik een verzoekplaat natuurlijk.
1: Bel en bestel. Dus het brievenbusje is weer geopend. En staat te wachten op al jouw inzendingen. Moet je gewoon even happy sturen. 06573-28203. Wat wil jij horen? Laat me weten.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
9: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
11: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Dat was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant, een hele goede middag op deze vrijdag die toch wel wat grijs en regenachtig verloopt. Volgens mij, dat zorgt dan ook hier en daar misschien voor wat file. Al zal het weer lang niet alleen maar de spelbreker zijn. Het is ook gewoon vrijdagmiddag en dan is het eerder druk. Heleen van de ANWB, goedemiddag.
15: Goedemiddag, ja, dat is helemaal waar inderdaad. Er staat al 70 kilometer file. Sommige files zijn ook al behoorlijk lang, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Tijdverlies is daar 20 minuten. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp sta je ook 20 minuten in de file. En een lange file op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Zonzeel en Hooipolder. Daar 10 kilometer langzaam rijdend verkeer en dat kost je ook 10 minuten.
14: Ik moest hier naartoe komen 2 uurtjes geleden ongeveer. Die staat niet op jouw lijstje, want het is allemaal net te kort. Maar bij de afslag Tilburg-Hilvarenbeek, wat een puinhoop was het daar.
15: Ja, nee, hij staat er nog niet bij, want hij is inderdaad nog te kort.
14: Ja, dat is Best Kept Secret, het festival in Hilvarenbeek. En iedereen moet er daar af. Nou, het was echt... ik heb bijna een half uur stilgestaan ongeveer. Dus
15: ja,
14: het
15: zorgt wel... Ja, dat hadden we wel in onze verkeerswachten, maar ik zie hem nog niet op het scherm.
14: Nee, hij is net klein genoeg, maar het is net irritant genoeg ook. Dus
15: geloof ik.
14: Extra service uit eigen waarneming.
15: We gaan het in de gaten houden.
14: Heleen, dankjewel. Tot straks ook hier bellen bestel. Ja, laat het maar weten. Waar heb je zin in? Misschien sta je wel stil daar voor Best Kept Secret. Wil je iets alternatiefs horen? Of wil je gewoon een lekkere hit van nu? Of misschien wel een mooie klassieker? Alles is welkom. Je weet hoe het werkt. Gewoon even een appje sturen. Dan gaat hij hier op de lijst. En dan ga je kijken of dat ik hem kan draaien. Nou, kom maar door.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
7: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor 169 euro.
6: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
8: voordeeluitjes.nl.
9: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Dire Straits, Sultans of Swing, Kees, dankjewel. Geweldig toch, dat gitaarspel. Op een gegeven moment is het wel klaar hoor, bijna 6 minuutjes.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Een hele goede middag, bel en bestel. Het is weer vrijdag en dus weer bijna weekend. En ja, dat beginnen we gewoon extra feestelijk nu al. Ook al moeten misschien sommige mensen toch nog echt wel wat doen. Hier en daar wat werk, of nog even poetsen, of nog even een boodschap doen voordat het weekend echt kan beginnen. Ja, beter begin dan dat kun je niet hebben, toch? Met bel en bestel. Jij mag het zeggen. Wat wil je nou heel graag horen deze middag? Het is, ik zei al, het is wat aan de grijze kant. Hier en daar misschien ook wat regen. Ik zit even de buienradar erbij te halen. Ja, dat trekt wel allemaal langzaam naar het oosten weg, hoor. Dus er zitten nog wel wat buitjes, zo tussen Eindhoven en Limburg in. Klein strookje. Maar de rest is al aardig aan het opdrogen. En nou ja, laten we hopen dat er dan allemaal beter weer aankomt. Volgens mij is dat wel het geval. En aan de andere kant laten we door het weer vooral de sfeer niet verpesten. De muziek, die brengt al zonneschijn genoeg. Ik kreeg een appje binnen. Moet je even luisteren. Het is altijd wel leuk als er wordt ingesproken. Wil je ook wat inspreken? Altijd van harte welkom. Het is wel zo leuk om luisteraars te horen.
3: Maarten, goedemiddag. Pierre uit Rijen.
0: Hallo Pierre.
3: Ik vond het wel eens een keer nodig. Marco Borsato. Vandaag is rood de kleur van de liefde. Wij zijn onderweg naar Amsterdam. Ik samen met mijn zoon. We hebben vader-zoondag. Alvast de voorbereiding op vaderdag. Groetjes, Pierre uit Rijen.
0: Kijk, vader-zoondag, ja, dat is liefde natuurlijk, hè. En dan rood, de kleur van de liefde. Ik snap het linkje wel. Nou, die zet ik op het lijstje. Die gaat dadelijk, denk ik, wel even voorbij komen, Pierre. Komt goed, blijf erbij. Eerst moet ik even naar Truske. Die stuurde een berichtje. Ik begreep eerst niet helemaal wie ze bedoelde. Dacht het wel, maar ze bedoelde inderdaad Millie Vanilli. En die pak ik er dus even bij, uit de jaren 80. Dat was dat duo dat uiteindelijk helemaal niet kon zingen, hè? Een grote playback act. Maar ja, het waren van die mooie jongens, dus daardoor scoorden ze überhaupt al een hit. Girl, I'm gonna miss you. In bel en bestel.

0: Laat weten wat je wil horen. Dit is Bel en Bestel.
1: Omroep Brabant.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn.

0: follow me.
1: Later nog eens gedaan door Green Day, de beroemde band Working Class Hero. Hier in de versie van John Lennon. Henk, dank je wel daarvoor. Zometeen richting het nieuws, maar deze past er nog net tussen. We hebben hem hier en daar in de provincie nog nodig, maar de rest is zo goed als droog. De Baseballs en Umbrella.

0: Spaceballs. En René, de nieuwslezer, die vertelde me net dat vroeger bij een concert, want ze waren ooit mateloos populair en dan gingen we er allemaal naartoe, dat er met suikerwater een kuif werd gefabriceerd.
1: Ja, dan kon je zo'n kuif, zoals zo'n Elvis, dat doe je met suikerwater vroeger. Ja. En dan kon je dat laten doen.
0: Dat is bij jou op zich te doen.
1: Ja, het zit er nog steeds in. Ja.
0: Ik wou zeggen, bij mij is dat vrij zinloos. Maar dan denk ik in de zomer, dat is niet zo handig met al die beestjes.
1: Nee, toch? Maar mensen vinden het dan leuk. En dat was toen helemaal... En denk, ja, ook dat. Ja. Ook dat. Het trekt ook wespen aan. Nee, dat is niet het beste om te doen. Nee.
0: Hey, het nieuws zometeen. Wat heb je?
1: Een man lopend op de snelweg aangereden. En pal voor het Witte Huis staat een gevechtskooi.
2: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
3: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
5: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
0: Het is 2:30. Eerst langs de AWB. Helene de Geest, waar staan de files?
8: Nou, onder andere nu op de A58 Breda-Tilburg. Want bij Tilburg-Reeshof is een ongeluk gebeurd. Kost je vanaf Ulvehout een kwartier. Ook op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp een kwartier extra reistijd. En er is een ongeluk gebeurd op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom bij Etteleur-West. De linker rijstrook is dicht. Het levert veel vertraging op. Vanaf Breda is de vertraging een 30 minuten. Je kunt het beste omrijden via Roosendaal over de A16 en de A17.
0: Nou, dank u wel.
8: Oké. Okay.
0: Dag.
8: Tot zo.
9: Omroep Brabant.
0: Het is buiten grijzig en hier en daar nog een heel klein buitje, maar dat zal niet mega veel meer zijn. Vanuit het westen klaart het mogelijk wat op en dat bij een graad of 17 uiteindelijk. Tijd voor een overzicht van het nieuws. René.
1: Op de A67 bij Lierop is in de nacht van 31 mei een man van 32 uit Oldebroek omgekomen. Hij liep op de snelweg en werd geraakt door een voertuig. De politie sluit een misdrijf uit en noemt het een tragisch ongeval. Bushra D. heeft spijt dat zij aan een documentaire heeft meegewerkt over de moord op haar zus Anouk. Dat vertelde ze gisteren in de rechtbank in Den Bosch, waar de verlenging van haar TBS met voorwaarden werd besproken. Bushra had het niet gedaan als ze had geweten hoeveel negatieve reacties ze zou krijgen. Ze stak haar zus Anouk 4,5 jaar geleden dood tijdens een psychose tientallen keren met een mes. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van een explosie in een sportschool in Amsterdam. Volgens netbeheerder Liander zijn er geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was. Maar definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, zegt deze verslaggever.
10: Eerst was het verhaal dat dat was uit voorzorgsmaatregelen. Maar zojuist zei een woordvoerder van de veiligheidsregio dat er ook wel echt indicaties, aanwijzingen zijn voor mensen die onder het puin liggen.
1: Met een grote kraan wordt het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Dat zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De veiligheidsregio roept getuigen op om zich te melden en beelden te delen. De 400 bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis. Op een enorm grasveld van een belangrijk park in Washington is vanuit de lucht een enorme verkleuring te zien, en die vormen samen de cijfers 86 en 47. De autoriteiten zien het als een mogelijk dreigement richting president Trump. Zo zou 86 soms in straattaal worden gebruikt om iemand weg te krijgen. En 47 kan naar Trump verwijzen, want hij is de 47ste president. Ja, het is nog niet duidelijk hoe het grasveld verkleurd is.
0: Wat een gedachtegangen zijn dit allemaal, inderdaad. Je moet
1: aan de andere kant, er zijn wel eens dingetjes daar gebeurd op president... Ja, dat ik wel snap dat even de alarmbellen afgaan.
0: Dat snap ik zeker. We zijn 86 en ja, nou... Ze zullen nu vast extra alert zijn.
1: Dat gok ik ook.
0: We gaan het gewoon afwachten. René, dankjewel. Meer nieuws natuurlijk op web en app. Maarten Kortleven. En over een uurtje dan is hij weer terug. Dan nu, naar de jaren 80. Nee, net nog 70 trouwens. Billy Ocean, Red Light.

Satellite Spells Danger. Ik kreeg een hartstikke leuk appje binnen. Die moet ik even bij gaan zoeken. Ja, daar is die. Er was een appje van Sascha. En die zegt: hey Maarten, mijn weekend is begonnen. Lekker iets van. De band ga ik zo meteen noemen. Maar dan moet je nu even je ogen dicht doen. En dan moet je even voorstellen dat je in een hele drukke, ontzettend gezellige, rumoerige kroeg bent in Ierland. Want we gaan die kant op. En Ieren, dat zijn mensen die zitten vol met passie. Zeker als het echt traditionele liederen zijn. Drinkliederen, om het zo maar te noemen. Ja, dan gaat het dak eraf en dan wordt het één groot feest. De tap die staat eigenlijk gewoon non-stop open. Dat gaat helemaal loco. En dan gaan we naar het podium. En daar staan de Dropkick Murphys.

Oh, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Don McLean en Vincent. Het verhaal over Vincent van Gogh. Starry, starry night. Naar het schilderij De Sterrenhemel. En ja, ik denk dat De Sterrenhemel Christ heeft geïnspireerd tot deze aanvraag. Want hij stuurde een foto mee voor hem. Een boekje van Lego. En daarop De Sterren. Voor hem. Een boekje van Lego. En daarop De Sterrenhemel van Vincent van Gogh. Want dat heb je tegenwoordig ook van Lego. Hè. Kun je gewoon het kunstwerk namaken. Dus ik denk dat Christ

0: Patrick.
1: Dag.
0: En maak er een mooi feestje van.
1: Ja, ik doe mijn best. Houdoe. We pakken deze dan maar even erbij, want Patrick wilde die horen. En later kwam er nog een aanvraag voor dit liedje. Ik weet niet meer van wie. Even kijken. Wolter Kroes. Ja, dat was hem. Die was dan ook nog voor John.
2: De

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Una bella canzone italiano, ofwel een mooi liedje in het Italiaans. Diamante van Zucchero. Dat was de laatste van dit uur. Die was voor Mark. Dankjewel trouwens. Wil jij er ook bij? Dan kan dat, hè? Want zometeen natuurlijk weer een heel nieuw uur bellen bestel met alleen maar verzoekplaatjes. Dus geef vooral door in de app waar je zin in hebt. Een lekker energiek liedje of een feestnummertje. Het mag allemaal. Gewoon even appen 06-573-282-03. Dat is het bekende appnummer. Daar kan alles naartoe. Misschien ga ik ook nog wel een speciaaltje doen komend uur. Daar ben ik nog een beetje over aan het nadenken. Maar misschien wel iets richting Nederland. Hè, omdat we toch dit weekend aan de bak moeten op het WK. Dus een beetje chauvinisme. Dat mag wel aangewakkerd worden. Maar ik zeg al, ik ga daar nog even over nadenken. Ondertussen dus de app wagenwijd open voor al je suggesties. Ga ik ondertussen even richting de boodschapjes en het nieuws van 2 uur.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
10: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
14: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En terwijl zij het heeft over zon, breekt hij hier heel voorzichtig een beetje door. Ik zie zelfs streepjes blauw, wat een feest toch. Nou, het feestje gaat door op de radio met Bel en Bestel, uurtje 2. Dat kan zo meteen pas beginnen, want ik moet eerst langs Helene van de AWB, want er zijn files.
16: Ja, maar het zijn er niet zoveel. Het valt me een reuze mee eigenlijk voor vrijdagmiddag. Er zijn er maar een paar die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Onder andere een lange file op de A50 Arnhem-Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 1 kwartier. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar nog dicht. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij knooppunt Hooipolder sta je ook nog 10 minuten in de file.
0: Dankjewel. Joep. Nou, zometeen dus jouw liedjes op de radio. Maar dan moet je ze wel aanvragen. Gewoon even appen. 06-573-28203. Dat is heel simpel. Dat nummer voer je gewoon in. Appje sturen. Dan komt hij hier binnen en dan gaat hij op de lijst. Nou, leef je uit.
17: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
22: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
23: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
24: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
25: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
26: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
27: Voordeeluitjes.nl.
25: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Apert.
26: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Heerlijk het zonnetje vandaag. Daar worden we vrolijk van, schrijft Diana in de app. Ja, dat is zeker waar. Of we dan Walking on Sunshine willen draaien van Katrina and the Waves. Nou, daar was hij.
1: Brabant. Bel en bestel.
0: En welkom op deze vrijdagmiddag. Het is bijna weekend. We gaan onderweg naar hopelijk een paar dagen vrij voor je. Of misschien wel een weekendje weg. Weet ik veel wat je gaat doen. En het weer wordt ook echt wel beter hoor. Want die nattigheid die gaan we achter ons laten. En als ik heel ver zit te kijken, dan komen er misschien weer tropische temperaturen aan. Volgende week, hè? Eind volgende week was het maar goed. Het is nog heel ver weg. Vraag ondertussen lekker je liedjes aan. Waar heb je zin in? De app staat wagenwijd open. Ik moet ondertussen wel even iemand bellen. Die heeft ook al wat appjes gestuurd. En ik ga alleen maar het liedje draaien als er wordt opgenomen. Dus ik zou maar de telefoon opnemen als die overgaat.

0: pam, pam.
1: Mami?
0: Ja, Mix, met Maarten, Omroep Brabant.
1: Hallo.
0: Mijn favoriete stalker is er weer.
1: Ik ben het.
0: Maar het is gelukkig niet zo'n enge als bijvoorbeeld bij Michael Jackson en Are You Okay. Deze die maakt zich gewoon continu bekend.
1: Ik denk, ik doe het wel een beetje fatsoenlijk houden.
0: Ja, heel goed, heel goed. Even voor de mensen die jou niet kennen. Jij bent, kijk, er zijn heel veel mensen die vragen liedjes aan. Maar er zijn heel weinig mensen die ook muzikant zijn. Jij bent muzikant en jij vraagt een liedje van jezelf aan. Nou, dat is mooi. Dit is Mix uit Tilburg. Timmert al de tijd aan de weg. Maar het laatste jaar begint het echt een beetje te komen, moet ik zeggen.
1: Ja, bizar. Ja. Lekker.
0: En ik zeg maar, jij bent Tilburgs nieuwe hoop in bange dagen. Er moest gewoon weer een bandje uit Tilburg komen, net als Crasip. En nu is er weer eens eentje.
1: Juist, hoppatee.
0: Hey, jij wil je nieuwe liedje horen?
1: Ja, graag eigenlijk.
0: Ja, en je vindt hem ook uitermate dansbaar enzovoort enzovoort. Hè? We moeten een beetje lekker feestelijk het weekend in gaan.
1: Ja, we hebben een beetje van die disco-vibes erin zitten. Dus dat is lekker voor de komende zomer en zo. Dus het is lekker het weekend ingaan.
0: Ja, precies. Hiermee wil jij lekker de zomer gaan veroveren. Staan er nog leuke plannen uit, Mix?
1: Zeker, we gaan lekker de festivals weer af. Onder andere Zuidoost-Brabant, Street Rock, in een bos op de Veghel, Noordkade. Grenzenfeesten, ga ze maar door.
0: Nou, genoeg te doen, zeg ik.
1: Ja, zeker.
0: Voor iedereen die Mix nog niet kent, we gaan er nu kennis mee maken. Wij kennen ze al wel, Omroep Brabant. En ik heb net al even een klein beetje gespiekt. Is een hartstikke lekker nummer.
1: Nou, wat lief, dankjewel.
0: Ja, aan jou de eer om hem aan te kondigen.
1: Alright, this is Mix met No Way Out.

0: Sherbet en How's That.
1: En dan nu een bel en bestel blokje Nederpop. Alles uit ons eigen land is direct verkrijgbaar.
0: Ja, dank u. Sorry mevrouw dat ik door u heen zat. Alles uit ons eigen land is direct verkrijgbaar. Ik zei al, ik ga iets doen met Nederland. Het is misschien wel aardig, want natuurlijk dit weekend, hè, zondag, dan moeten we aan de bak voor de eerste wedstrijd op het WK voetbal. Dus een klein beetje Nederland gevoel, dat mag wel. Dus toen dacht ik, laat ik het komend half uur nou alleen maar Nederlands product draaien. En dat hoeft niet per se in het Nederlands gezongen zijn. Dat mag ook Engels zijn, hè. Dus Cresip, Chesto, Golden Earring, als de wieg maar in Nederland heeft gestaan. Dat is dan het belangrijkste. Nederlandstalig mag natuurlijk ook, als het maar Nederlands is. Dus niet Clouseau met Daar gaat ze. Het is wel in het Nederlands gezongen, maar dat zijn Vlamingen. Dat zijn Belgen, die zijn voor de Rode Duivels. Dus die gaan we nu niet supporteren. Snap je het nog? Alles binnen de landsgrenzen is welkom. Gewoon even appie sturen, 06-573-28203. Dan gaan we daar een mooi blokje van maken, dadelijk na het nieuws. Dus Nederpop, kom maar door. Laatste richting het nieuws is voor de band Aerosmith. Pak de zakdoekjes er maar bij. Dit was van die film. Was het niet Apollo of iets? Ik haal dat altijd dwars door elkaar. Maar volgens mij was het met Bruce Willis en zo. En de hele boel ging. De hele mythische boel ontplofte en toestand. En zij maakte de theme tune, de song van de film. I don't wanna miss a thing.

0: en I Don't Wanna Miss A Thing. Straks dus een blokje nederpop, een half uurtje lang. Alleen maar spul uit eigen land. Dat mag in alle talen zijn. Als de wieg maar hier in Nederland stond, dat is eigenlijk een ding om Oranje een klein beetje in het zadel te helpen. Zometeen het nieuws. René, wat heb je?
1: Nou, er is een man opgepakt voor de schietpartij bij een frietzaak gisteren in Tilburg. En een Hollywoodster die gaat rappen. Waarom, hoor je zo.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Het is 3:01. De ANWB heeft een wisseling van de wacht gehad.
6: Ja, klopt. En even groen
0: nou,
6: meldt zich
0: zeg, godje, Mikke Erik op de vrijdagmiddag. Wat een feest.
6: Jazeker.
0: Hey, is het ook een feest op de weg? Of is het steeds drukker aan het worden?
6: Dat laatste vooral, wat gebruikelijk is op de vrijdag. En ja, wat wel vervelend is, er staan ook wel een paar lange files die behoorlijk wat vertraging veroorzaken. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 15 kilometer met bijna een half uur vertraging. En de A50 is ook erg druk van Arnhem naar Oss voor Ravenstein. Daar 20 kilometer langs rijden en stilstaan. En ook dat kost je een half uur. En verder op de A59 voor knooppunt Hooipolder richting Den Bosch. 7 kilometer file met een kwartier oponthoud.
7: Omroep Brabant.
0: Vanuit het westen hier en daar wat opklaringen. Kan nog ergens een lokaal buitje vallen. Temperatuur vandaag zo'n 17 graden. Het nieuws dan daarvoor naar René.
1: In Tilburg is een man van 36 opgepakt na een schietpartij gistermiddag bij frietzaak Het Belske. Een man van 52 uit Dongen werd in zijn been geraakt terwijl hij op het terras zat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Heel veel meer is nog niet bekendgemaakt. Het fietsverbod op het Pieter Vredeplein in Tilburg, dat in maart werd ingesteld, blijkt niet goed te worden nageleefd. Volgens Omroep Tilburg lappen fietsers het verbod aan hun laars. Het gemeentebestuur zegt het overlast te willen aanpakken, maar de vraag is hoe. Want het plein is volledig afsluiten is namelijk geen optie. Er wordt nu gekeken naar extra borden en creatieve oplossingen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen, zegt deze correspondent.
8: Centraal in deze zaak staat een opname waarin een militaire officier zegt dat Yoon persoonlijk de opdracht gaf tot het sturen van drones naar Noord-Korea. En daarbij zou hij ook hebben bevolen de operatie buiten de reguliere communicatielijnen van het ministerie van Defensie om te laten lopen. Nou, de rechtbank die ziet dit echt als bewijs dat Yoon met deze actie in het geheim, maar heel bewust, een conflict uit heeft willen lokken met Noord-Korea.
1: Yoon kreeg al eerder levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Maarten, we gaan even een spel spelen.
0: Ja?
1: Welke acteur hoor jij hier rappen? Als je het goed haalt, haal ik een koffertje.
9: It's a constant struggle. Big, big trouble. Let's fix it on the double. Oh.
0: Boy.
1: Ja, mag nog een keer als je me...
0: Ja, want ik heb het. Want ik kan dat meelezen met jou, maar ik heb bewust niet gekeken.
1: Nou, dus ik heb het niet erbij gezet.
0: Oh, nou, heel slim van jou. En nog een keer, even wachten.
1: Komt-ie.
9: It's a constant struggle. Big, big trouble. Let's fix it on the double. Oh.
0: Lastig, is het een bekende acteur?
1: Het is een hele bekende acteur. Echt heel groot bekend.
0: Ik ga die wel kennen, zeg maar.
1: Ja, jij gaat deze wel kennen.
0: Nou, nog één keer, want nou heb je me. Hè. Okay.
9: It's a constant struggle. Big, big trouble. Let's fix it on the double. Oh.
1: Als ik de film Born zeg.
0: Is dit Matt Damon?
1: Dit is Matt Damon.
0: Ah,
1: Het was lastig terug te horen.
0: Ja, die... Gaat hij een film doen over Eminem dan?
1: Nee, hij gaat geen film over Eminem doen. Hij rapt onder zijn naam de Nomad. Dat is dan zijn alter ego.
0: Ja, Damon, oh, Nomad.
1: Dat is leuk gevonden. Voor een campagne tegen de wereldwijde watercrisis. Maar je hoort hem er zelf over vertellen.
0: Okay.
10: Always do something silly or something to try to cut through the noise and grab people's attention. And this is really about launching Get Blue and getting people aware that this is coming and getting them aware of what it is.
1: Okay. Ja, Get Blue is dan die hele campagne en dan de watercrisis die eraan komt. En dan wil hij dus met muziek en een beetje humor proberen mensen bewust te maken.
0: Ja, hij doet altijd een beetje gekke dingen, zegt hij. Dus ik dacht wel van, dit is, met alle respect, is dit een witte acteur.
1: Ja, hij kon het ook niet zo goed, zei hij zelf ook.
0: Zijn flow was iets minder, dus ik zat al wel in die hoek. Maar met Damon lach je op.
1: Ja, wow. Hij kan veel, maar niet alles blijkbaar.
0: Okay. Ik loop zelf wel voor de koffie, lijkt me wel zo eerlijk. Ja, goed zo. Maarten Kortleven. We gaan een blokje nederpop doen. En ik zei, als de wieg maar in Nederland heeft gestaan... nou, dat klopt bij de volgende wel degelijk. Omroep Brabant. Al zijn ze vervolgens helemaal ver-Amerikaniseerd.

Eddie Van Halen, geboren te Amsterdam. Ja, en dan is het Nederpop, hè? Ook al is het zwaar Amerikaans. Van Halen, en daarmee is het blokje Nederpop geopend. Dit hele half uur alleen maar spul uit eigen land is van harte welkom. Het krijgt voorrang om onze jongens komende zondag op het WK een beetje een steuntje in de rug te geven. Volgende liedje is meerdere keren aangevraagd, onder andere door Carla, en is wonderschoon. Ik ga er ook niet doorheen praten, want het begin alleen al is prachtig. Dit is Kajak.

0: De kleine vogel van Senna kreeg een appje binnen van Agnes. Die zei, doe ook even een lekker feestnummertje om alvast in de stemming te komen voor het feestje van mijn zus. Die is 60 geworden namelijk. Bijvoorbeeld...
1: Beste vrienden!

0: En dan nu een bel en bestel blokje Nederpop. Alles uit ons eigen land is direct verkrijgbaar.
1: En daar zitten we middenin, in een blokje Nederpop. Maar de laatste die komt er wel aan. Dus als je nu iets gaat aanvragen, dan is dat voor het volgend uur. En dan zou ik, als ik jou was, gewoon alles weer loslaten. Dat mag namelijk. Alles is weer welkom van over de hele wereld. Van Timbuktu tot Tahiti en van Haiti tot aan Panama en weer terug. Maakt mij niet uit. De hele wereld is welkom. Als het maar een lekker liedje is. 06-573-282-03. Dat is het appnummer. Daar mag alles naartoe voor het laatste uurtje bel en bestel zo meteen. Daarin nog wel de aanbieding, dus die komt er ook nog aan. Maar eerst even dit blokje Nederpop afsluiten. En laten we hopen dat het een heel klein beetje helpt. Hè? Al die Nederlandse muziek voor onze jongens. Komende zondag. Dan is het namelijk de eerste wedstrijd op het WK van Oranje. Laten we hopen dat dat allemaal goed gaat. En dat we een mooi WK gaan krijgen. Veel mensen moeten nog een beetje in de stemming komen, volgens mij. Maar ik denk, als ze helemaal gespeeld hebben en het gaat goed, dan zijn we binnen no time met z'n allen weer oranje. De laatste die werd voorgesteld, althans die ik ga draaien in het blokje Nederpop, is wel heel internationaal, want dit ging tot aan Azië aan toe. En ze werden helemaal wild van deze man uit Waalwijk, want daar komt hij vandaan. Valencia, aangevraagd door Judith. Dit is Gaia.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dank u. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag, iets na drieën. Eerst langs de ANWB. Erik, goedemiddag.
12: Hai, goedemiddag, maat.
11: Nou, kom maar op.
12: Ja, het wordt langs maar zeker drukker, ook in Noord-Brabant. Inmiddels zo'n 16 files in totaal, bijna 100 kilometer file. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan 10 minuten, dus dat is nog een voordeel. Maar een paar uitzonderingen. De A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch voor Kerkdriel 15 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Voor Dordrecht zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. Kost je 20 minuten. En tenslotte valt ook op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging.
11: Dankjewel. Alles is weer welkom. Het Nederpopblokje hebben we achter ons gelaten. Dus wat wil je horen? Vraag het nog aan in dit laatste uurtje bel en bestel van deze vrijdag. Straks natuurlijk ook nog een aanbieding. Maar eerst maar eens gewoon wat liedjes draaien die nog op het lijstje stonden. Want dat lijstje is best lang. Het is lekker druk. Overigens, even één ding nog. In de app. Ik ben niet op alles aan het antwoorden. Dat lukt me ook niet. Want ik weet niet of je het hebt meegekregen. Maar we hebben Stef nog niet gehoord, hè? Nee. Normaal is Stef van de administratie er. Maar die heeft mij alleen gelaten vandaag. Dus ik zit in mijn uppie. En daarom moet ik ook de administratie erbij doen. En dan lukt het me niet om overal op te antwoorden. Maar reken er wel op dat ik alles zie in de app. En ik noteer ook alles en alles gaat de lijst op. Maar vandaar dat het even een klein beetje inrichtingsverkeer is. Waarvoor onze diepste excuses. Zometeen meteen lekker van start. Dat gaat van dik hout zagen mijn planken. Voor iemand. Ben jij Frederik en werk je in de back-office? Dan moet je even opletten, want er komt een liedje voor je aan. Ik herhaal, ben jij Frederik en werk je in de back-office? Dan moet je opletten, jouw liedje komt eraan.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
7: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
21: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €223,50.
22: Voordeelhaartjes.nl. Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
23: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
24: Voordeeluitjes.nl.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: bel en bestel. Maarten Kortlever.
27: Und das lieben Glas und Globen.

0: Zo, so, die Offspring, a pretty fly for a white guy.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: En die was dus aangevraagd door Marcel, maar voor Frederik. Die werkt bij hem, daar denk ik, de back office helpt. Nou, dat is top, Frederik. Dat liedje was dus helemaal speciaal voor jou. Zal vast een hele betekenis achter zitten. Maakt mij niet uit, ik vind het alleen maar prachtig. Wil je ook nog een liedje aanvragen? Dan mag dat natuurlijk. Dat mag voor jezelf zijn, gewoon schaamteloos. Maar dat mag ook voor een collega zijn, zoals bij Marcel. Ik vind het allemaal best. 06-573-28203. Dan nu iets heel speciaals. Hij werd al eerder vanmiddag aangevraagd. Maar hier moet je wel even precies het juiste momentje voor hebben. Want dit is nogal een onhandelbaar ding. Zie het als een heel groot bed voor een net iets te kleine slaapkamer. Of die hele grote bank die net niet door de deur past. Want dit liedje is 10 minuutjes. Maar het is wel wonderschoon. Geert die vroeg eerder vandaag een lekkere long version. Cold Little Heart van Michael Kiwanuka. Geloof ik. Ja, zo heet hij inderdaad. Michael Kiwanuka. Komt uit Groot-Brittannië. Is fantastisch gezegend met een fantastische stem. En heeft mooie liedjes gemaakt. Maar niet zo handig voor de radio. Want nogmaals, ze zijn zo lang. Maar ik had er nu ruimte voor. Ik heb echt wel 10 minuten de tijd. Dus ga er extra large van genieten.

Het was wel extra waar voor je geld. Bijna 10 minuutjes. Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Er komen best wel wat reacties op binnen, hoor. De een vindt hem best wel wat lang. En de ander die zegt schitterende plaat. Ja, weet je, dat is het, hè. Vroeger maakten ze wel meer. Langer dan 10 minuten nog, joh. Denk aan Pink Floyd. Dat ging alle kanten op. Ik kreeg een appje binnen. Die pak ik er even bij. Die is van Jan. Die zegt van, hey, van het weekend heb ik ze gezien in Nuremberg. Die was dus bij Rock am Ring. Zeg maar de Duitse variant van Pinkpop. Daar stond Linkin Park. Of die dan nog een keertje langs wil komen. Nou, dat is zeker de moeite waard. In the end, op Omroep Brabant in Bel en Bestel. Wat wil jij nog graag horen? Laat het vooral even weten. De app staat wagenwijd open voor al je suggesties. En het zonnetje breekt ook nog.

0: Welk nummer wil jij vanmiddag horen?
1: Bel en bestel jouw plaat.
0: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Ik was al een klein beetje bang. Ik denk, oh, zou die hem nog kunnen horen? Want hij werd al dik 2 uur geleden aangevraagd, volgens mij, door Theo. Maar kreeg zojuist een appje. Bedankt voor de verdronken vlinder. Ja, die vroeg hij aan. Al heel lang geleden, maar nu had ik mooi even een plekje. En wat leuk dat je dan nog luistert, Theo. Boudewijn de Groot gehad. Alles afgerond. Dan kunnen we langzaam richting 4:30. Want het nieuws komt er alweer aan. En René is aangeschoven. Alles keurig op rij gezet.
1: Ja.
0: Mooi. En wat hebben we zo meteen?
1: Nou, criminelen die worden steeds sluwer in het oplichten. En er staat een gevechtskooi pal voor het Witte Huis. Waarom hoor je?
0: Och ja, dat, ja. Ja. Oh, dat is ook zo'n toestand. Nou.
1: Oh, hoe dat zit?
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Dan maar. Zo meteen meer.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Het is bijna 4:30. Erik van de ANWB, goedemiddag.
6: Hi Maarten, goedemiddag. Ja, de avondspits is in volle gang, kunnen we inmiddels wel zeggen, in Noord-Brabant. Die, zoals gebruikelijk, op vrijdag weer vroeg begint. In totaal bijna 130 kilometer file inmiddels. En op een paar behoorlijk wat vertragingen, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Waardenburg is namelijk een auto gestrand met pech. Er zijn op dit moment voor het bergen 2 rijstroken dicht. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht ook bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Rechter rijstrook dicht, vertraging een half uur. En daardoor ook op onthoud op de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht. Gokt op de Klaverpolder ook nog eens 20 minuten extra reistijd. De A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 20 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. Daar ook 20 minuten op onthoud.
3: Omroep Brabant.
0: Hier en daar wat opklaringen, ook nog wel wat grijze luchten. Maar zo goed als droog kan misschien een buitje ontstaan hier en daar. En dat bij een graad of 17. Maar, dit weekend wordt het echt beter. En volgende week de zomer keert helemaal terug. Het nieuws van u, René.
1: Criminelen gebruiken steeds slimmere trucs om mensen te misleiden. Zoals nepberichten of betaalmethodes, datingoplichting en zelfs AI om stemmen en beelden na te maken. Oftewel kunstmatige intelligentie. Fraude-expert Pepijn Slappendel waarschuwt dat deze methodes inspelen op wat mensen geloven, waardoor het lastig is in te schatten of je met fraude te maken hebt. Het hele verhaal lees je bij ons op de web en app. Het festivalterrein van Best Kept Secret is zojuist opengegaan. We vingen de eerste bezoekers op in de ingang van het festivalterrein van Beekse Bergen. En sommigen komen van ver.
7: Wat maakt het dat Best Kept Secret zo geliefd is bij de Belgische community?
8: Oh, het eten is veel beter, de sfeer is toffer, het is lekker allemaal gemoedelijker en het is veel gezelliger om hier te zijn.
7: Sta je op de camping toevallig?
8: Ja.
7: Hoe is dat met dit weer? Want het is natuurlijk wel een beetje drassig overal.
8: Ik val vrij mee, ik heb wel erger meegemaakt in mijn leven. Pukkelpop eigenlijk, toen dat de storm is gebeurd. Heel mijn tent was onder water gelopen.
0: Allekes.
1: Ja, alleen een beetje diegene. Ha, he.
0: Het is waarschijnlijk om uit West-Vlaanderen.
1: Ja, West-Vlaanderen, ja. Ja. Ja, nooit eerder verkocht het festival trouwens zoveel kaartjes als dit jaar.
0: Oké, maar kunnen er dan meer bij of zo? Want het is volgens mij nog niet uitverkocht.
1: Volgens mij is het wel uitverkocht. Oh, tenminste, dat zag ik net ergens staan. Maar dat, in ieder geval, ze hebben heel veel kaartjes verkocht. Dus,
0: het was in ieder geval wel stervensdruk. Want toen ik hier naartoe wilde komen, dat was rond 1:50.
1: Oh, jij moet er langs.
0: Nou, echt, het stond onderaan de afrit bij Tilburg-Oosten. En waarschijnlijk nog steeds, ik weet het niet. Het was echt chaos, dus ging niet vooruit of niet achteruit.
1: Nee, en het is ook een beetje drassig, dus om daar nu aan te kijken. Ja, je moet je campingplekje kijken, ja, maar goed. Ja,
0: het wordt allemaal beter weer, dus het is een heerlijk festival weer volgens mij. We moeten naar de volgende.
1: Ja, de Nederlandse economie die groeit een stuk minder hard dan eind vorig jaar werd verwacht. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten, zegt de Nederlandse bank. Eerder verwachtte DNB dit jaar nog een groei van 1,2%. Dat is nu bijgesteld naar 0,8%, vertelt een directielid van de DNB.
9: Wat je ziet door dat conflict is dat energieprijzen hoger zijn geworden. En door hogere energieprijzen houden consumenten de hand op de knip. En bedrijven zien hogere productiekosten. En door die hogere productiekosten gaan ze minder produceren.
1: De bank verwacht ook dat prijzen dit jaar harder gaan stijgen dan eerder werd verwacht. Dit jaar zal de inflatie vermoedelijk uitkomen op 2,7% in plaats van de verwachte 2,4%. Op het gazon van het Witte Huis vindt zondag een UFC-toernooi plaats. Dat is een vechtsportgala ter ere van het 250-jarig jubileum van Amerika. En trouwens president Trumps 80ste verjaardag. Topvechters nemen tegen elkaar op daar. Het evenement is wel omstreden, want critici vragen zich af of de overheid publiekelijk terrein moet gebruiken voor spektakel, terwijl er een oorlog gaande is.
0: Ja, het is feitelijk waanzin natuurlijk dat in de tuin van de leider van een van de machtigste landen ter wereld, dat daar een vechtsportwedstrijd gaat worden gehouden. En dat allemaal om de 4th of July te vieren. Wat zo'n beetje, noem het eens bevrijdingsdag of koningsdag in Amerika is. Maar dat doen we dan wel, volgens mij, want hij is jarig. Op de verjaardag van de president.
1: Ja, dat zal hij allemaal helemaal niet erg vinden.
0: Dat kan toch allemaal, hè, daar. Het is echt goed, mooi. Lachen, man. Dank u wel.
10: Graag gedaan.
0: We hebben nog een half uurtje muziek. Laten we daar vooral ons druk om maken. Wat wil jij nog graag horen? Laat het even weten in de app. En ik heb trouwens net even een bericht gehad van de directie. Ja, ik heb ook nog een directie. En die zeiden, joh, aangezien je alleen zit, want de administratie is niet aanwezig, Stef is er vanmiddag niet, haal je nou geen gedoe op de hals en laat die aanbieding even een weekje zitten. Dat vond ik wel een goed idee. Dus om nou zoveel mogelijk mensen nog blij te maken, hè, ga ik niet één iemand blij maken met twee liedjes, maar zoveel mogelijk mensen met één liedje. Dat lijkt me een goed plan. Dus even één weekje geen aanbieding. Bij gebrek aan personeel. Ja, personeel is lastig te krijgen tegenwoordig. Het is wel lastig. Dus iedereen nog hopelijk zijn liedje. En in ieder geval, ik ga zoveel mogelijk mensen proberen blij te maken. Deze aanvraag wordt in ieder geval heel blij. Santa Esmeralda uit de jaren 70. And don't let me be misunderstood.

0: Brabantse nieuws.
1: De gezelligheid.
2: En de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
3: Maarten Kortlever, gas op die lolly!

Adelore, Tiziano Ferro, Destinazione Mare. Fantastisch liedje. Is nooit echt een grote hit geweest, maar op Omroep Brabant werd die tipplaat. En er zijn toch wat mensen die daaraan zijn vast blijven plakken, omdat je er zo lekker zomers gevoel van krijgt. Ja, ik wel in ieder geval. We gaan lekker onderweg naar de zee. Dat is het eigenlijk, hè? Destinazione Mare, bestemming zee. Nou, dat is altijd goed. Zeker als het zonnetje schijnt. Ik kreeg nog een appje binnen. Volgens mij van even koekeloeren. Jan, die zei van de week lukte het niet bij Koen, hij wilde deze horen. Of het dan wel bij mij lukt. Nou, bij deze, het is gelukt. Tougher than the rest, Bruce Springsteen. Wat wil jij nog horen? Ik heb nog 10 minuutjes uitzending ongeveer. Dus dat is nog ruimte voor 1-2 liedjes. Misschien is het wel net dat liedje van jou, als het een goede suggestie is.

Ja, Fernando Rest, Bruce Springsteen. Janine stuurde een berichtje. Die heeft lekker lopen sporten thuis met Omroep Brabant aan. Ja, dat is alleen maar goed, denk ik dan. Ik hoop dat het een beetje opzwepend muziekje was hier en daar om een beetje te rennen. En over rennen gesproken. Of we dan deze wilden doen. Ren, Lenny. Ren van Agda en de Munnik. Die zat helaas niet in de ultieme bonte 50 bij Hubert. Die had vandaag, of deze week eigenlijk, Agda en de Munnik in de ultieme bonte 50. Of deze dan alsnog wel even gedraaid kon worden. Nou, dat kan zeker. Want Agda en de Munnik, ah, dat is altijd goed, toch?

0: Ren Lenny, Ren Agda en de Munnik.
1: De Piepende Bandenshow.
0: Zeker, het is weer tijd voor de Piepende Bandenshow. Die gaat zo meteen van start met Christian.
2: Ja, zeker.
0: Vertrouwde aanwezigheid, maar ik heb net al geroepen een paar keer.
2: Oh, je hebt het al verraaien.
0: Stef van de administratie, die is er niet. Daarom heb ik de hele middag hier alleen gezeten. Kwam ik ook niet toe aan de aanbieding. Want het was beter om dat niet te doen, administratief gezien. Maar je hebt wel gewoon versterking, hè?
2: Ik heb versterking.
0: Niet helemaal in je uppie.
2: Nee.
0: Ga je dat geheim houden? Is het een verrassing?
2: Nou, het schijnt, ja, ik heb hem zelf nog niet gehoord, hoor. Maar er schijnt dus vormgeving gemaakt te zijn.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou, ja.
0: Want het is echt iemand die, we kennen die persoon wel van de radio.
2: Ja.
0: Maar die had nog geen jingle.
2: Nee, die had nog geen jingle. Nee. Maar dat is iets heel bijzonders geworden. Zullen we het gewoon eventjes daardoor laten blijken wie het is?
0: Oh, wil je het weer helemaal laten horen?
2: Oh, dat kan nu ook, ja.
0: Nee.
2: Dat doe ik zo.
0: Nee, we doen dat zo.
2: Nee.
0: Mensen moeten maar gewoon wachten en wachten wie het is. Maar,
2: zeker.
0: Het punt is wel, de stem die normaal altijd iedereen aankondigt...
2: Ja.
0: Ja, die zat in een hutje op de hei.
2: Ja.
0: En die had geen verbinding, dus die kon...

0: niks maken.
1: Oké.
0: Okay, ja, georganiseerd als we hier zijn, kwamen we er net achter van... hey, is er eigenlijk wel een jingle?
1: Oké, dus we hebben een hele mooie.
0: We hebben een hele mooie.
1: Jij hebt hem in elkaar gezet, een beetje huisvrijd.
0: Wat hebben we nog meer?
1: Wat hebben we nog meer? Wel, we gaan het onder meer over buren hebben.
0: Buren?
1: Buren, ja. In Bosmeer weten ze erover mee te praten. Want dan hebben ze in één keer in de straat hebben ze zo'n enorme camper staan van 7 meter.
0: Ja.
1: Dus de hele straat is daar in rep en roer.
0: Okay.
1: Dus wij vragen ons eigenlijk af, wat is nou jouw ultieme burenervaring? En dat kan heel positief zijn, dat kan natuurlijk ook een keertje negatief zijn.
0: Ja, precies.
1: En je kunt zelf ook een vervelende buurman zijn natuurlijk. Hè?
0: Heb je fijne buren?
1: Ik heb eigenlijk nooit problemen met de buren.
0: Nee, ik heb ook geen probleem met de buren. Nee. Hele fijne buren.
1: Nee, ik heb een paar die zitten ietsje verderop. Die zijn best wel een beetje luidruchtig.
0: Heb ik ook.
1: En vooral als Polen voetbalt. Dus ik ben heel blij dat ze er niet bij zijn deze zomer.
0: Goed. Nou, dit en nog heel veel meer allemaal. En we hebben natuurlijk nog iemand nodig die het weekend afroept. Kom even door. Duimpje omhoog nu in de app als je wilt aanmelden. Even duimpje omhoog, want anders dan kunnen we het weekend niet afroepen. En kunnen we niet beginnen.
1: Nee, zo is het.
0: Dus kom even door. 06573-28203. Zeg ik op bijna Jake en Elwood-achtige wijze. Om het weekend aan te

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
11: Is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Casper Meij.
14: Ja, inderdaad. En zo werden het alweer 3 minuten over 4. En we zijn toe aan de Pieper de Bandenshow.
6: Goh, Marieke.
14: Ja, hallo Christian.
6: Hallo. Nou, wat leuk. Wij gaan het samen proberen.
14: Nou ja, dat gaan we proberen. Ja, kijken of het lukt.
6: Ik denk het wel. Om te beginnen kunnen we terugvallen op de veilige handen van Erik Evengroen.
14: Godzijdank.
6: Die heeft de files bij zich. Erik, is het erg?
15: Ja, nou, best wel. Ja, erg. Ja, het is wel gebruikelijk voor de vrijdag dat de druk is al vroeg in de middag. Er staat inmiddels zo'n 150 kilometer file in totaal alleen in op Brabant. Dus we kunnen wel zeggen dat het druk is op de weg. Veel vertragingen. Onder andere valt op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor zat Bommel bijna een half uur op onthoud. A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam ook bijna een half uur vertraging. En er staat daar 11 kilometer file. En tenslotte valt ook op de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Knoopend Grijshoort en Ravenstein 25 kilometer langzaam rijden stilstaan. Ja, en dat was bijna 3 kwartier.
6: Ja, dat kan ik me voorstellen. Jij houdt ons op de hoogte?
15: Zeker. Afgesproken. Tot later.
6: Tot straks, ja, volgens mij hebben we al iemand die we zo even kunnen bellen.
14: We hebben een kandidaat. Okay,
6: dus we kunnen inderdaad beginnen. Ja, dan heb ik alleen dus verraden dat jij het bent.
14: Ja, dat klopt. Maar dat maakt de jingle niet minder leuk.
6: Nee, zeker niet.
14: Dat zou ik zeker even naar luisteren.
6: Piepen de banden show tot 7 uur op Omroep Brabant.
16: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
17: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
17: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
18: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
22: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
23: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: de Piepende Banden Show. Christian Westerveld en
26: Marieke.
6: Hij is mooi, hè?
14: Hij is geweldig.
6: Ja, wie ook geweldig is, dat is iemand die voor ons het programma wil openen. Wie is dat?
14: Dat is Manuel.
6: Hey, Manuel, kom er maar in.
27: Hi, met Manuel. Met piepende banden naar huis, het profiel van de bandjes, want het is Rieke!
14: Oh, dat is een goeie hoor.
6: Oeh, dankjewel. Wat een heerlijk begin. 4:08, Maroon 5, Christina Aguilera en de bewegingen, de moves van Mick Jagger. Moves like Jagger op Omroep Brabant.

0: versie van Mama Appelsap is dit, hè? Michael Jackson, ja. Wannabe Started Something op Omroep Brabant.
1: Het is vrijdagmiddag.
2: Klaar om naar huis te gaan?
1: Daar gaan we.
2: Dit is de Piepende Bandenshow.
0: Het is vrijdag de 12e juni 2026. Ja, Stef die geniet van een weekendje weg.
3: Ja, dat heeft hij gewonnen, hè?
0: Heeft hij gewonnen, twee weken geleden.
3: Kaarsendienst.
0: En dan gaat hij daar ook nog met vakantie, dus die
3: dat
0: zien we voorlopig
3: ook
0: niet.
3: Maar, hè, die jongen.
0: Nee, maar gelukkig zijn er altijd mensen die mij een beetje door de vrijdag heen willen helpen. En niet alleen mij, dan dus iedereen, hè. Dan word jij dus ook door de vrijdagmiddag heen geholpen en de avondspits.
3: Ja.
0: Marieke, leuk dat je er bent.
3: Nou, leuk dat ik mag er zijn.
0: Ja, zeker wel. Ja, we kunnen je natuurlijk al lang kennen van de bulletins die je hier ook wel eens op vrijdagmiddag.
3: Onder andere, ja.
0: En onder meer ook dat je bij Ronnie wel eens in Afro-Zuid hebt gezeten.
3: Ja, in Afro-Zuid soms. Ja, ja. Maar vandaag mijn primeur bij de Piepende Bandenshow.
0: Zo, wil iemand de groeten doen gelijk?
3: Nou, met mijn moeder, die is aan het luisteren dus.
0: Ja, je hebt gelijk iets gehoord over de dag dat jij geboren bent. Toevallig vanwege die prachtige opener die Maarten heeft gemaakt voor jou.
3: Ja, ja, ja, klopt.
0: Want?
3: Over mijn geboorte, ja, ja. Bedoel je?
0: Ja, ja.
3: Nou ja, kijk, in die jingle die wij natuurlijk net iets horen, die inderdaad Maarten prachtig heeft samengesteld. Ja, ja. Natuurlijk Mariek.
0: Ja, Marieke, ja.
3: En mijn moeder die appte net, goh, wat leuk. Dat nummer hadden wij aanstaan toen we naar huis gingen, of naar het ziekenhuis, toen ik was bevallen van jou.
0: Oké, okay. Niet toevallig 9 maanden eerder, dat ze daardoor dachten van, oh, dat is leuk.
3: Dat is een leuke naam.
0: Als het een meisje wordt, dan doet het ja, dan
3: nee,
0: maken we er maar
3: nee,
0: van.
3: Voor zover ik begrijp op het moment. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus eigenlijk, dat was mijn geboorte. En nu is het ook mijn geboorte bij de Piepende Bandenshow.
0: Oh, kijk eens.
3: Mooi, hè?
0: Zo komt alles weer samen.
3: Zo
0: hè?
3: Komt alles samen, ja.
0: We gaan de afgelopen weken eens even voor je samenvatten. Als je het nieuws niet zo hebt bijgehouden, nou, dan praten we even bij in exact 11 seconden.
4: Het is niet alleen op de clubcoach, die is overal in het dorp, is die groot.
5: Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. Toen zag ik dus de ravage.
6: Ja, je ziet wel dat we gewoon moeten wennen aan de omstandigheden, wat heel normaal is.
7: Het is vrijdagmiddag en dit is de

0: I Just Might. Bruno Mars op Omroep Brabant.
1: De Piepende Bandenshow, Vrijdagvraag.
0: Elke vrijdag leggen we je een vraag voor. Dat kan een dilemma zijn. Het kan ook gewoon iets naar aanleiding van het nieuws in Brabant zijn. Waardoor we denken, ja, dat is wel een kwestie. Die komt misschien op een bepaalde manier ook wel bij jou voor. En dan werd ik een beetje getriggerd door dat verhaal in Boxmeer van die camper van 7 meter.
2: Die dikke camper. 7 meter, hè? Dat is echt gigantisch. Vind je niet?
0: Ja, er is...
2: Ik zag die foto en ik dacht, het is bijna een vrachtwagen.
0: Dat is inderdaad, ja, dat is zo lang, zo breed als een doel is, hè, bij het voetbal, zo'n beetje.
2: Dat is, die vergelijking maak jij dan.
0: Ja, maar hij kan van de ene paal naar de andere staan. Dat is best een end, hoor.
2: Dat is flink, ja.
0: Stel je nou toch voor dat hij gewoon al een hele tijd gewoon voor jouw deur staat.
2: Dat je er tegenaan zit te kijken in plaats van tegen het groen.
0: Ja,
2: mogelijk.
0: Misschien denk je wel van, nou, best wel een mooie camper. Eigenlijk wordt
2: het
0: alleen
2: maar beter.
0: En dan zie ik dat vreselijke veldje hier voor me niet. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja,
0: maar nee, in dit geval heeft het wel wat wenkbrauwen doen. Fronsen.
2: Fronsen, ja.
0: Fronsen. En dan denken mensen... En dan is onze vraag, wat is nou jouw ultieme buurman of buurvrouw ervaring?
2: Ja, mag dat, positief, negatief, grappig, ellendig.
0: Mag inderdaad net zoiets zijn als een grote camper voor je deur of iets anders, een andere vorm van overlast. Het kan ook zijn dat je juist een geweldige buurman of buurvrouw hebt of hele leuke buurkinderen.
2: Ja, hele lieve mensen.
0: Of een leuk buurhondje, kan ook natuurlijk, waar je altijd mee speelt. Dat is ook allemaal mogelijk.
2: Ook leuk zijn, ja.
0: Dus laat het maar weten, wat is jouw ultieme buurervaring? En je mag ook natuurlijk zeggen of je zelf een hele leuke buurman of buurvrouw bent.
2: Ik denk dat mensen dat wel van zichzelf vinden, denk ik.
0: Ja, of dat ze als ze nadenken van, ja, ik ben toch wel blij dat ik nooit naar mezelf...
2: Dat ik niet naast mezelf woon. Dus,
0: wat is jouw ultieme buurman of buurvrouw ervaring? Is het een leuke of een minder leuke?
2: Ja, daar zit ik dus even over na te denken. Want ik heb in mijn vorige huis, ik ben niet al te lang geleden verhuisd, een buurman gehad. En dat was, ik hoop niet dat hij luistert, maar echt een vreselijke man.
0: Oké.
2: Ik werd helemaal gek van hem.
0: Oh, ik zie net dat hij luistert.
2: Oh, wat leuk. Ja. Hey, leuk dat je luistert. Je weet dat het over jou gaat.
0: Ja.
2: Nee, ik woonde in een bovenwoning en hij woonde dus onder mij. Maar hij vond elk geluid wat ik ook maar maakte, dat triggerde hem. En zo erg dat elke keer als ik gewoon alleen maar de voordeur uitkwam, dan stond hij me bijna gewoon een soort van op te wachten van, ik heb er zo last van jou. En nou, op een gegeven moment, ik durfde gewoon bijna mijn huis niet meer uit. Die man die was daar elke keer. Ik werd er helemaal niet goed van. Dus dat was niet leuk. Dat was echt niet leuk.
0: Wie is jouw leukste buurman of buurvrouw geweest?
2: Ja, ik denk misschien wel de buren die ik nu heb. Dus dat is op zich, het is allemaal weer goed gekomen.
0: Ja.
2: Want we zijn vorig jaar hier komen wonen. En dan stonden ze ook, toen we net waren verhuisd, met een bloemetje voor de deur. En helpen.
0: Oh,
2: en meedenkend. En, nou, dus dat vind ik heel fijn.
0: Oh, het kan dus wel.
2: Ja, het kan ook gewoon normaal, gelukkig.
0: Ja, ja. Nou, als ik even nadenk, wat was nou een ultieme burenervaring? Wij hadden vroeger een buurman naast ons. Dat is vroeger toen klein was.
2: En hoe lang geleden is dat?
0: Toen ik klein was, dat is al een halve eeuw geleden onderhand. Nee, het is ietsje minder lang geleden. Maar toen had je net de afstandsbediening voor de televisie. Die was toen net uitgevonden.
2: Dat is een halve eeuw geleden.
0: Dat is heel lang geleden.
2: Ja.
0: En toen ontdekte mijn vader dus dat je dus bij de buren de televisie op een ander kanaal kon zetten.
2: Hè? Met jullie afstandsbediening?
0: Ja, dat kon.
2: Echt?
0: Ja, die buurman die is knettergek geworden. Oh, wat hebben we een lol gehad. En, en toen bleek mijn vader dus ook wel een beetje een ondeugend kind in zich te hebben ook.
2: Oh jee, die ging ook meedoen natuurlijk.
0: Ja, die stond er te doen. Wij stonden er alleen maar bij.
2: Jullie konden het leren van hem eigenlijk.
0: Ja, we moesten eigenlijk achter hem blijven staan. Zo van, nou ja, dan kun je meekijken.
2: Oh,
0: en die man, elke keer kwam hij weer uit de stoel. En elke keer werd hij boos.
2: Lachen.
0: Was leuk. Goed, het kan dus leuk zijn. Het kan dus ook iets anders zijn. Laat even weten.
2: Alles welkom.
0: Jouw ultieme burenervaring. App het even naar 06-573-282-03.
1: Omroep Brabant. De Piepende Bandenshow.

0: Ja, dat was hem al. Precies,
1: we gaan. Gaat sneller dan je denkt, hè?
0: Ja, precies. Ik zat nog midden in een verhaal over steenmarters. Hoe komen we daar de vredesnaam bij? René, dat is jouw schuld, geloof ik.
2: Ja, ja, ik zag iets over steenmarters voorbij komen. En dat komt dan heel toevallig zo direct ook in mijn nieuws voorbij.
0: Oké. Okay. Wow. Ja. Zijn er nog meer dingen waar je ons vast even voor wil waarschuwen wat er zo in het nieuws zit?
2: Ja, Bushra, die haar zus doodstak, heeft spijt van documenteren. En een gênant moment voor FIFA tijdens de tweede WK-wedstrijd.
0: We horen er straks meer over.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
5: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
0: En dan is het tijd om maar even van Erik te horen hoe het met de verkeerssituatie in en rond onze prachtige provincie is, Erik.
6: Nou ja, 20 files in totaal met 130 kilometer file. En gelukkig, de meeste hebben hooguit zo'n 10 minuten oponthoud. Dat zijn de dagelijkse files. En een paar uitzonderingen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel. 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. Een half uur vertraging op dezelfde A2. Maar dan richting het zuiden vanuit Utrecht gezien. Richting Den Bosch dus. Voor Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. A27 Utrecht-Breda. Voor Werkendam bijna 3 kwartier vertraging. En tenslotte valt op de A50... Arnhem richting Oost tussen knooppunt de Valburg en Ravenstein... nu 12 kilometer met 20 minuten vertraging.
0: Oh, net was het nog 3 kwartier.
6: Ja,
0: hè?
6: Er was een ongeluk gebeurd. Bij de weg is allemaal weer vrij. Dus wat dat betreft gaan we de goede kant op.
0: Oké, nou, en dat is altijd met files. Die gaan altijd wel de goede kant op, maar zo langzaam.
6: Uiteindelijk lossen ze op.
0: Ja, dat is waar. Goed, Erik, tot zo weer. Hè?
6: Zeker. Hoi.
1: Vanmiddag en vanavond blijft het grotendeels grijs en regenachtig in onze provincie. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit weekend dan wordt het eindelijk wat droger en gaat ze af en toe de zon schijnen. Het wordt dan 19 graden. Gaan we nu naar het nieuws? Krijg van René.
2: Bushra Day die heeft spijt dat ze aan een documentaire heeft meegewerkt over de moord op haar zus Anouk. Dat vertelde ze gisteren in de rechtbank in Den Bosch, waar ze de verlenging van haar TBS met voorwaarden werd besproken. Bushra had het niet gedaan als ze had geweten hoeveel negatieve reacties ze zou krijgen.
7: Veel mensen vinden dat Bushra een veel zwaardere straf moet krijgen. Ze snappen niet dat Bushra D. niet in de cel zit of 2EBS met dwangverpleging heeft naar die gruwelijke steekpartij die ook nog eens live werd gestreamd op Instagram.
2: Je hoorde Cor Bauma. Ze stak haar zus Anouk 4,5 jaar geleden dood tijdens een psychose. In Oosterhout ontdekte de eigenaar van een auto vanmiddag 2 steenmarters onder de motorkap. De brandweer dacht eerst dat het om een kat ging. De dieren werden verjaagd en het voertuig kon alsnog verder rijden, mogelijk zonder schade. Er zijn meerdere verdachten aangehouden in het onderzoek naar de explosie in Amsterdam. Daarnaast zijn er een aantal voertuigen in beslag genomen. Afgelopen nacht was een grote explosie in een sportschool aan de Remijden. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin.
8: Eerst was het verhaal dat was uit voorzorgsmaatregelen. Maar zojuist zei een woordvoerder van de veiligheidsregio dat er ook wel echt indicaties, aanwijzingen zijn voor mensen die onder het puin liggen.
2: Het gebouw wordt daarom nu voorzichtig afgebroken met een kraan. Bewoners van de flats ernaast kunnen komende nacht nog niet naar huis toe. Dan even naar het WK, want dat is nu 2 wedstrijden onderweg. En met name die tweede wedstrijd, Zuid-Korea tegen Tsjechië, gaat het over in de media. Want al bij het tweede duel van het WK vielen in het stadion van Guadalajara duizenden lege stoelen op. Ondanks dat de FIFA meldde dat 98,5% van de tickets was verkocht, bleef een groot deel van de VIP-secties leeg. Critici noemen het gênant en wijzen op hoge ticketsprijzen als oorzaak. Nou, even om een beeld te schetsen aan jullie. Voor de wedstrijd Marokko-Brazilië betaal je omgerekend €1600 per ticket.
0: €1600.
1: Normaal €1600 voor een beetje voetbal.
0: Nou, het is wel een ervaring natuurlijk.
1: Ja, maar €1600.
0: Nee, het is niet meer dan een beetje voetbal. Dat is wel, maar het is, maar
1: ja,
0: ik zou
1: verschillende
0: het...
1: meningen over.
0: Nee, ja, het blijft wel een bijzondere iets wel.
1: Ja,
0: denk ik.
1: Okay.
0: Maar,
1: goed, maar ja, je moet ook nog komen natuurlijk. Hè. Misschien
0: ja, maar dat ook nog. Dat vergeet je naast die tickets nog. Ja. Je moet ook nog naar Amerika vliegen. Misschien dat je ook nog weer een sodomieter bij de douane krijgt. Dus ja, ik vind het niet zo gek dat er niemand komt.
2: Nee, het is wel een hoop gedoe al. En we zijn pas 2 wedstrijden onderweg.
0: Ja, precies. En ik heb niet gekeken vannacht. Jullie wel?
2: Ik heb niet gekeken, wel teruggekeken natuurlijk. Ik wil het liefst alles kijken, maar ja, die rijden 4 uur 's nachts.
1: Ja, dat is toch wel heel vroeg, hè?
2: Nee, daar ga ik niet beginnen.
1: Dat snap ik.
0: Nee, dat is waar. Maar goed, Nederland wel.
2: Trouwens, die kan dat wel doen natuurlijk, hè, met zijn vroege diensten. Niek, onze Niek, met zijn ochtenddiensten.
0: Ja, maar als je maar 1 uur al voor de tv moet gaan zitten, want veel wedstrijden beginnen om 1 uur, dan heb je om 4 uur, dan heb je ook nog om 6 uur een keer een wedstrijd.
2: Ja, joh, wie heeft de slaap nodig?
0: Dat is ook weer zo. Ja, je mag nog steeds even met ons delen wat jouw ultieme burenervaring is. Positief of negatief? Even appen naar 06 573 282 03. Hier is Ellen Foley.

0: natuurlijk ook bekend van Paradise by the Dashboard Light. Dat ze met Meatloaf meezong, Ellen Foley, maar dit deze in de EP. What's the matter, baby?
1: De piepende wandenshow, vrijdagvraag.
0: Ja, en de aanleiding, dat was die enorme camper van 7 meter breed, of lang, hoe je het ook maar bekijkt, die in Boxmeer stond en waar toch wel wat buren... Nou, knettergek van werden.
2: Zo kun je het wel samenvatten, denk ik.
0: Denk ik
2: zo boos dat ze zelfs de gemeente ging een brief sturen van... doe er iets aan, want ik kan niet meer aan.
0: Nee. Nou, en als je nou precies wil weten hoe dat nou zit met de regels van wanneer... en hoe lang je dus een caravan voor je huis mag laten staan... kijk eventjes op onze website of de app, want er staat een artikeltje. Daar staat het precies uitgelegd. En weet je ook precies wat je tegen de buren moet zeggen... als je dus ook gek wordt van een caravan of van een camper. En wij vroegen ons af... Wat is nou jouw ultieme buurman of buurvrouw ervaring? En dat mocht zowel positief als negatief zijn. Nou, een bloemlezertje.
2: Nou, oké. Ik moet wel alvast zeggen, het meeste is negatief.
0: Dus oh, serieus?
2: Sorry alvast. Ja. Nou, Irene die zegt, bij ons hebben ze, moet je opletten... vaak een bedrijfsbus van 6 meter voor de deur. Dus ik snap dat camperverhaal wel.
0: 1 metertje korter dan dat ding in Boxmeer.
2: Ja. Maar die is daar ook niet blij mee. Nee.
0: Oké.
2: Dus ook voor het vanwege het uitzicht. Rinske zegt, onze vorige buren hadden hanen. Gewoon in een woonwijk trouwens. Ja. En zij vonden dat gekraaien. Het mooiste geluid wat er is. En wij werden iedere dag wakker in de zomer vanaf 4 uur.
0: Oh ja.
2: God, daar zou ik ook echt oprecht helemaal gek van worden.
0: Ja, we hadden vroeger kippetjes achter ons.
2: En die gingen die kakelen?
0: Ja, als het langzaamaan dag werd, dan hoorde je ze wel, ja.
2: En dan echt zeg maar dat hele harde gekraai. Wat doe je dat goed na?
0: Ja, ik heb het vaak gehoord. Dat is lang geleden gelukkig, maar dat tellen we wel.
2: Ja, maar zo'n haan is wel even wat anders, vind je niet? Zo'n hele harde. Maar goed.
0: Ja, dat heb je ook. Ja, die zat er ook al bij, hoor.
2: Daar had jij geen last van. Sliep je gewoon doorheen?
0: Ja, maar die komt maar 1 keer, hè. Die kippen hoor je dan de hele tijd vanaf dat moment.
2: Ja, oké.
0: Dat is waar.
2: Nee,
0: dat
2: ik snap het. Oké. Nou, Hans die zegt nog... onze buurvrouw maakt veel geluid als er een man op visite komt in de slaapkamer.
0: Pardon?
2: Ja, nou, zal ik nog een keer halen?
0: Ja, doe nog maar eens een keer.
2: De buurvrouw maakt veel geluid als er een man op visite komt in de slaapkamer.
0: En dat is elke keer een andere man ook?
2: Dat heeft het niet bijgezegd. Dat moet hij anders nog even reageren.
0: Goed,
2: in principe, daar gebeuren ook dingen.
0: Oké.
2: Nou, Jos heeft een wat langer verhaal. Die zegt, onze buurman kon niet hebben dat ons, tussen aanhalingstekens regenwater, via zijn dak wegliep. Dus wat deed hij? Hij boog het onderste stuk van de regenpijp naar ons dak en lijmde het vast. Dat natuurlijk in het geniep. Ja. Achterop de aanbouw kwam dat op zijn dak uit en aan de voorkant kwam dat bij ons uit. Compleet gestoord was die man.
0: Wel creatief.
2: Het is creatief en dan moet je er ook wel echt gek voor worden... als je daar zo heel geheimzinnig met zo'n lijmpje stond... daar zo
0: ja,
2: met
0: dat
2: die
0: is
2: regenpijp.
0: Waar. Maar ze zeggen altijd dat geniaal en gek heel dicht bij elkaar ligt, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: En dat
2: ja.
0: geldt dus ook voor deze buurman.
2: Laten we het daar maar op houden, inderdaad, ja. Nou, Mario die zegt nog, mijn directe buren, dat zijn mijn ouders. Dat is vaak heel handig, soms minder handig. Oké.
0: Ja, als je hoort van, goh, je was wel laat naar bed gisteren, zeg.
2: Ja, wat was je gisteren aan het doen?
0: Ja.
2: Waar was jouw auto eigenlijk? Ja, ja. Dan word je ook gek, maar goed. Maar hij zegt, de buren die daar weer naast zitten, dat is een ander verhaal. Tegenwoordig gaat het wel normaal, maar we zijn slecht begonnen. Toen zij daar kwamen wonen, was ik ook in die periode mijn keuken aan het verbouwen. Naar hun mening was ik op zondag te vroeg begonnen. Ja, als je dan last van hebt, kom dan naar mij, zegt hij. En ga dan niet een dag later, als ik op mijn werk ben, ons ma mee lastigvallen. Die heeft hij teruggehad toen hij post ging bezorgen... en mijn post bij ons ma naar binnen gooide. Nou, gezellig.
0: Oké. Maar het is nu goed gekomen inmiddels.
2: Ja, hij zegt dan wel. Ja, dat hoop ik dan maar.
0: Ja, nu hoort die buurman dat dat verhaal nog eventjes wordt opgeraden op de radio.
2: Daar komt morgen een pakketje door de ruis vliegen.
0: Ik denk het ook, ja. Zit er niks positiefs bij?
2: Ja, nee, volgens mij niet. Nou, trouwens, er was wel iemand die zei... ik ben blij met onze buren. Oh, Adrie, die zegt... we hebben in 5 jaar tijd 3 keer nieuwe buren gehad. Is echt zo'n doorgeefhuis.
0: Ja.
2: Maar nu hebben we goede buren. Heerlijk.
0: Oké, plak ze vast.
2: Ja, hou
0: dat
2: daar.
0: Ze nooit meer weggaan.
2: Tot zover dat doorgeefhuis. Afgelopen.
0: Dank voor alle mooie reacties. En dit is Ed Sheeran. Azizam.

0: Jantje. Tash.
1: De Piepende Banden Show. Vrijdagvraag.
0: Ja, die heb ik net gehad natuurlijk, hè. Nee, we moeten iets heel anders gaan doen, Brieke.
2: Oh, oké. Okay. Ja, we zijn in de war. We gaan even doen iets anders.
0: Ja, we gaan het over vrijdag hebben. En dat is onze talkshow natuurlijk op Omroep Brabant, ja, op de televisie. Want die is er natuurlijk ook elke vrijdag. En deze keer gaat het onder meer over ons TBS-systeem en problemen die daarmee zijn. Jan-Jesse Liefdink, advocaat, komt erover vertellen. En de grootste muzikanten doen Nederland aan. Wat is de charme van live shows? En popjournalist Jean-Paul Hek weet daar weer alles van. En die komt daar weer over vertellen. Maar daar gaat het niet alleen over. Het gaat ook over showworstelen. Rico Meijer, een hele goede middag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ja, en toen we het hier op de redactie even over showworstelen hadden, toen zei Marieke:
2: wat in hemelsnaam is showworstelen?
0: Kijk eens.
3: Oh, daar heb je nog nooit van gehoord.
0: Nee, ik schrok er ook van eigenlijk.
2: Het is voor mij echt helemaal nieuw, deze wereld. Vertel me alles.
3: Nou ja, weet je, je zou het kunnen hebben gezien op Netflix bijvoorbeeld, waar het op dit moment twee à drie keer per week verschijnt. Omdat er een Amerikaanse organisatie is, die heet WWE. En die zendt het daarop uit. Dus wellicht dat je daarop had gezien. Oh. Maar aangezien je het nog nooit hebt gezien, ga ik je even vertellen.
0: Heel goed,
3: wat
0: ja,
3: het
0: ja.
3: is. Spoedcursus voor een leek. Je moet er zo over nadenken. Er is een ring. En in plaats van dat er echte gevechten plaatsvinden, vinden daar gesimuleerde gevechten plaats in een theatrale vorm.
2: Okay.
3: En je moet denken aan een live superheldenshow. Mensen die larger zijn than life, letterlijk en figuurlijk. Zo hebben we mensen van 2,5 meter en 210 kilo.
2: Wat zeg je nou? Opnemen. Zo, dat is echt gigantisch.
3: Ja, 2,5 meter en 210 kilo, dat is onze zwaarste worstelaar. Maar wij hebben ook worstelaars van 210 kilo, dat is onze

0: Wij noemen het eigenlijk de meest intensieve vorm van theater ter wereld.
1: Dat snap ik ook wel als ik dit zo hoor. Ja.
2: En denk je dat wij Brabanders daar een beetje bevattelijk voor zijn? Voor showworstelen?
0: Ik denk 100%. Want als het ons in Friesland en in Groningen gelukt is om het publiek mee te krijgen, dan weet ik zeker dat er in Brabant mensen zijn die dat geweldig vinden. Want het is één groot feest. En laten we eerlijk zijn, waar brandt 's nachts als laatste het licht?
2: Ja,
0: Brabant, hier,
2: ja, zeker wel, zeker wel. Ja, want er komt een heel mooi event aan, hè?
0: Ja, zeker. Op 21 juni, tijdens Vaderdag, 3 uur 's middags.
2: Ja.
0: 3 uur 's middags in Podium Azijnfabriek, wat je eigenlijk afkort als PA. Dus het is bijna geen toeval, zou je
2: zeggen.
0: Nee,
2: dit komt samen, dit is zo bedoeld. Het kan bijna niet anders.
0: Absoluut. Nou ja, dan kan je samen met je vader kan je ons komen bekijken om 3 uur 's middags. En dan hebben we een spectaculaire liveshow van 2,5 uur. En wij richten ons op het hele gezin. En geloof me, er is voor elk wat wils. Je wordt als publiek eigenlijk bij de hand genomen. En het is erg belangrijk dat je van je laat horen. Dus dat je zoveel mogelijk geluid maakt. We hebben bijvoorbeeld allemaal noisebekers hebben wij te koop. Zodat er zoveel mogelijk geluid gemaakt wordt. Want iedereen moet als één man achter zijn helden komen staan. Ja. Bijvoorbeeld de Brabantse Richterstorm Ramslagen. En de bad guys en girls als een gek gaan uitjoelen.
2: Ah, maar dat hoort er dan bij. Nee, maar Marieke die gilt wel. Die hoeft je niks in handen te geven.
1: Ik hoef geen noisebeker. Ik zal mijn stem gewoon even. Dat komt goed.
2: Dat komt wel goed. Kijk, normaal gesproken.
0: Fantastisch.
2: Wij zeggen natuurlijk normaal gesproken van ja, dit zijn van die typische Amerikaanse dingen. Maar gaan wij het ook steeds meer doen in Nederland zelf nu?
0: We gaan het steeds meer doen in Nederland zelf. Want wij staan op dit moment, staan we bijna elke maand staan wij wel ergens anders. En alleen deze zomer staan we meerdere keren in Brabant. Dus komen we bijvoorbeeld ook op alle dagen van Festiland komen we te staan. En als ik kijk naar de voorverkoop, even voor de duidelijkheid, de kaartjes kun je krijgen via worstelshow.nl. Als ik kijk naar de voorverkoop, dan weet ik zeker dat we terugkomen in Podium Azijnfabriek. Want dat gaat echt ontzettend snel. En ja, weet je, je vroeg al eerder aan mij, is hier animo voor in Brabant? Nou ja, iedereen praat op dit moment over Rick Storm Ramslagen, dus volgens mij.
1: Die moeten we echt in de gaten houden, volgens mij, hè, die Rick.
0: Ja, absoluut.
2: Ja,
0: absoluut.
2: En die zie je ook als je dus naar de talkshow kijkt, hè, en dan krijg je het hele verhaal. Maar als je er dan nog niet warm voor bent, ik denk dat je op Marieke kunt rekenen, die is erbij.
1: Ik ben wel enthousiast, ja.
0: Fantastisch, je bent van harte welkom. Neem zoveel mogelijk mensen mee, maak zoveel mogelijk geluid. Want
2: dat gaat ze doen.
1: Ja, dat komt goed, geen zorgen.
2: Nee, dat komt goed.
0: Wij gaan op dit moment hebben wij een hele grote rivaliteit. En dat is die tussen Friesland en Brabant. We hebben een hele grote Friese worstelaar, die is internationaal bekend, Jörn Simons. En die gaat het opnemen tegen jullie eigen Rick Storm.
1: Ja, dat kan alleen maar goed gaan, joh.
2: Dat is jammer voor die
1: Friese. Maak me geen zorgen.
2: Nee, dat komt helemaal goed. Hey, heel veel succes met alles en dankjewel voor deze spoedcursus. Show worstelen.
0: Onwijs bedankt en tot de 21ste.
2: Groeten, houdoe en bedankt.
1: Doei.
3: Omroep Brabant. De piepende bandenshow.

0: Joris Razenberg en de rest van Abel. En neem hem mee op Omroep Brabant.
1: De Piepende Banden Show bij Omroep Brabant.
0: Ja, toch nog heel even op onze vrijdagvraag terugkomen. Want we vroegen naar de ultieme burenervaring. En Marieke, ja, het viel toch wel een beetje op dat het negatieve een beetje eruit stak. En
2: ja, het overheerst een beetje. Ja,
0: zo willen wij niet bekend staan als Brabanders. Dat wij problemen met de buren hebben. Of alleen maar problemen met de buren hebben. Dus toch nog even een hartverwarmende reactie van iemand die juist heel blij was.
2: Even net wat te laat binnen, maar nu is hij er alsnog.
0: Ja.
2: Mirjam die zegt, ik ben gevallen achterover, een hersenschudding, heel vervelend.
0: Ja.
2: En mijn lieve overbuurvrouw stond met een opkikkertje voor de deur. Zo lief.
0: Ah.
2: Nou, dat is toch ook heel lief, zo'n vrouw.
0: De Omroep Brabant opsteker van de week voor de overbuurvrouw in dit geval.
2: Ja, van Mirjam.
0: Dankjewel voor alle mooie reacties. Het is bijna 5:00. Zo het nieuws van de NOS.
3: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
4: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
13: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
12: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, ik ben wel een beetje klaar met het woord wisselvallig en met het woord regen in de verwachting van het weer.
2: Volgens mij wordt het volgende week weer echt waanzinnig.
0: Oké, nou later dit uur horen we er meer over. En na 5:30 dan spreken we de weerman. Dus dan zullen we het
2: dan
0: wel
2: weten
0: horen.
2: Dan weten we alles.
0: Zolang hoef je niet op Erik te wachten, want die zit al te popelen met het laatste nieuws over de files in Brabant, Erik.
16: Ja, wisselvallig ook.
0: Ook weer.
2: Och jongens, hou niet op.
0: Regen en files dan ook weer?
16: Nee, het valt eigenlijk wel mee hoor. Okay. De veel dagelijkse files die niet eens zo heel veel vertraging veroorzaken. Hooguit zo'n 10 minuten. En op een paar bekende wegen natuurlijk wel lange files, zoals de wegen naar het zuiden vanuit Utrecht. De A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer file rijden. Dat kost je een half uur. A27, Utrecht richting Breda, voor Werkendam. Ook nog eens 20 kilometer met een half uur vertraging. En tenslotte valt op de A50, Arnhem richting Os, voor Ravenstein een kwartier oponthoud.
0: Erik, tot zo weer. Joep. Dadelijk gaan wij onze quiz spelen, de cake op de week. En als je het nieuws een beetje gevolgd hebt van de week, nou, dan zou het toch zomaar kunnen dat je een mooie prijs in de wacht kunt slepen. En we gaan zo dadelijk
3: de piepende bandenplaat
0: draaien.
17: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
21: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en
10: Marieke, Marieke.
14: Het gevoel van hier. Omroep Brabant. De Piepende Bandenplaat.
3: Dan kunnen we extra gas geven.

0: Kun jij ze alle vijf noemen?
1: Van de Spice Girls?
0: Ja.
1: Nee. Wat één?
0: Jee, Mel B, Mel C had je.
1: Ja, je bent al verder
0: Emma
1: dan ik.
0: Had je, dat is Baby Spice. Dan had je Jerry Halliwell had je.
1: Ja. Ja, dan mis je nog maar één.
0: Ja, die van die met Beckham was volgens mij. Dat heb ik ze toch allemaal?
1: Ja, hoe heet zij nou? Met Beckham.
0: Victoria, dat was een... toch?
1: Ja.
0: Victoria.
1: Victoria.
0: Posh Spice.
1: Nou,
0: als ik het toch even vergeten ben, app maar even. Maar ik denk niet dat ik er even vergeten ben.
2: De Cake op de Week.
0: En appen mag je toch al, als je tenminste het antwoord weet... op onze kwalificatievraag voor de Cake op de Week. Dat is dus een vraag die iets te maken heeft met de actualiteit... van de week die bijna voorbij is. Marieke, met welke vraag en vooral met welk antwoord... kunnen de mensen zich plaatsen voor de Cake op de Week?
1: Nou, welke omstreden Amerikaan sprak gistermiddag bij ASML? Was dat A, Donald Trump?
0: Ja.
1: B, Elon Musk?
0: Ja.
1: Of C, rapper Ye, ook wel Kanye West?
0: Eén van deze drie is het juiste antwoord. Ze kwamen niet, wie het ook was, hij kwam niet speciaal fysiek naar Nederland of naar Brabant toe.
1: Nee, dat was
0: maar via een lijntje dan.
1: Via een videoverbinding inderdaad. Ja.
0: Dus welke omstreden Amerikaan was dat? Want niet iedereen was er blij mee, hè? Want daar hebben we het een en ander over kunnen lezen.
1: Dat klopt. Ja, nee, niet iedereen was blij, nee.
0: Nee, nee. Nog even de keuzes, A, B en C.
1: A, Donald Trump.
0: Ja.
1: B, Elon Musk.
0: Ja.
1: Of C, rapper Ye.
0: Als je het antwoord weet... of wil gokken, mag ook, hè? 06-573-28203. 06-573-28203. En misschien heb jij wel het goede antwoord... en mag je dadelijk wel aanschuiven in de Cake op de Week.
3: Hoi, ik ben Fleming. En elke vrijdag luister ik naar de Piep en de Banden Show... als ik met Piep en de Banden naar huis toe. Hey.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: heerlijk liedje vind ik deze. Howard Jones, Live in One Day.
1: De take op de week.
0: Ja, we hebben weer een kandidaat. Wie is dat?
2: Het is Ans uit Gelderop.
0: Hey, Ans uit Gelderop. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, om te beginnen, even kijken of je in de quiz terecht kunt komen. Moet je eerst even antwoord geven op de vraag wie die Amerikaan nou was die bij ASML dus insprak, eigenlijk via een lijntje. Wie was dat?
3: Ja, ik had de foto van de krant erbij willen doen, maar ik was net te laat. Maar dat is Elon Musk.
0: Oh, ja, nee, maar anders hadden we je ook geloofd, hoor.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar het is inderdaad Elon Musk, klopt.
1: Yes. Kijk op de week.
0: De man van de Teslaatjes en al die andere dingen en zo.
2: En,
0: de techbedrijven en, nou ja,
2: en al de satellieten en dan weet ik het.
0: Ja, precies, inderdaad. Nou, is helemaal goed, Ans. Dat betekent dat je in de quiz terecht bent gekomen. We hebben nog drie vragen over de actualiteit.
2: Ja,
0: allemaal meer keuze. Dus als je het niet weet, kun je altijd gokken.
3: Klaar? Oké. Ja.
0: Oké.
2: Nou, dan gaan we beginnen met vraag 1. Waarom kwam assistent-trainer Ruud van Nistelrooy pas een paar dagen later dan Oranje aan in Amerika voor het WK voetbal? Was dat A?
3: Omdat hij 50 zou worden.
0: Ans, we hebben zo ons best gedaan op drie vragen of drie antwoorden.
2: Ook nog meer keuzevragen. Zal ik ze toch nog gewoon voor de vorm even opnoemen?
0: Ja, toch even doen, hè?
2: Ja, zou ik maar doen, hè? Nou, A. De schilder kwam en dat kon hij niet uitstellen. B. Hij moest met de boot, want hij vliegangst heeft. Of C. Hij mocht zijn 50ste verjaardag thuis vieren. Nou,
0: ja, je hebt het al gezegd,
2: laat maar komen.
3: Ja.
0: De schilder kwam.
3: De
0: 50ste verjaardag. Dat is inderdaad helemaal goed. Vraag 2.
3: Ook belangrijk.
0: Zeker, ja, tuurlijk. Ja, zeker wel.
2: Een mijlpaal. Nou, vraag 2. Wat is er nu al voor de 12e keer in de fik gevlogen in Breda? En Ans, ik geef even de opties voor je. A. Is dat een Dixie? B. Een telefooncel? Of C. De postbode?
3: Denk het eerst, de Dixie.
0: Je denkt de Dixie.
2: Ja, dat is goed.
0: Kijk aan. Nog eentje. Zo snel kan het gaan, hè?
3: Ja, dan hebben jullie tijd over.
0: Ja, daar zitten wij weer. Wat moeten we dan doen intussen tijd?
2: Dan moeten we toch weer volpraten, Christian?
0: Ja, ik denk zingen zelfs.
2: Oh, zingen zelfs.
0: Ja, want ik heb een beperkte lading platen hier. Dus ja, op een gegeven moment zijn ze op en dan moeten wij. Ja, dan gaan we een duetje doen. Maar dat maakt niet uit.
2: Ik hoop voor de mensen van niet, maar goed.
0: Nou, dit scheelt alweer. We zijn weer een half minuutje aan het volgen.
2: Ja, precies. Goed, hè, voor ons.
0: Nog één vraag. Goed, komt.
2: Vraag 3. Ja. Mocht Nederland de volgende ronde van het WK halen, dan mag er een bijzondere Nederlandse act komen optreden. Welke act is dat? Is dat A, de Josti Band? B, de Happy en Happy, de Reunie? Of is het C, Orgel Joken?
3: Ik denk die Josti Band, A.
0: Maar nu je nog een keer nadenkt, Ans.
3: Dat weet ik niet.
0: Nou ja, dan kun je bijvoorbeeld denken van, nou, misschien dat het toch niet de Josti Band was.
3: Ja, kijk, dat snap ik inmiddels.
0: Ja, oké. Okay. Goed.
2: Oké. En er is ook nog één andere optie.
3: Ja, de C.
2: Nou,
0: ja, wat goed van je. Ja, één keertje helpen we altijd wel. Maar helemaal goed, je bent er doorheen gekomen. Het was inderdaad Orgel Joken, die mag de oceaan over om daar te gaan optreden. Als Nederland tenminste door die ronde heen komt. Hè. Dan moeten we eerst nog even
3: samen. Dan hoop ik voor hem dat het lukt.
0: Ja, voor Orgel Joken.
2: Orgel Joken.
0: Nou, we gaan aan het rad draaien. En dan gaan we eens kijken. Dan wordt het heel spannend. Hoor je heel veel prijzen voorbij komen. Maar ja, het wordt toch altijd de cake mix.
2: Denk je?
0: Ja, ik heb die ervaring wel, ja. We zullen het wel horen. Ja, dan moet je ook met al die rommel. Die cake mix is het lekkerste natuurlijk, hè. Ja, ja.
4: Cake mix.
0: Ja! Proficiat, jij hebt een heerlijke cake mix verdiend. En je hebt er heel hard voor gewerkt. En we gaan hem naar je toe sturen.
3: Vooral
0: bij C.
2: Absoluut.
3: Ik ga ieder woensdag oppassen bij mijn kleinkinderen. En dan kunnen we gaan bakken.
0: Je gaat het met de kinderen zelf doen?
3: Tuurlijk, met de kleinkinderen.
0: Met de kleinkindjes, ja, doe dat vooral. Nou, heel veel plezier daar vast bij. En we gaan de cake naar je toe sturen. En maak er een heel mooi weekend van, Ans.
3: Oké, houdoe.
0: De voorstelling, dat vind ik een goeie. Die houden we erin.
2: Dat zijn wij.

0: even je haar los, lekker joh. Uit 78, Ram Jam en Black Betty. Het nieuws komt eraan. René, wat zit erin?
1: Schietpartij in Tilburg. Een jongetje maakt een schilderij kapot van een museum.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
3: Verka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustusos.nl.
2: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
4: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
5: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
4: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
5: Koppens biedt veel meer.
4: Kom langs in Volkel.
5: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
0: En dan is het weer tijd voor een update van het verkeer. En die krijgen we weer van Erik van AWB.
6: Ja, 15 files nog op dit moment met totaal 99 kilometer. En de meeste zijn dagelijks met niet al te veel vertraging. Ik val in herhalingen, maar het is nog altijd zo. Maar een paar plekken toch nog weer meer oponthoud. Dat is met name op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel bijna een half uur extra reistijd. Hetzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar Breda voor Werkendam nog 25 minuten vertraging. Dan valt nog op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en de Hocht 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier oponthoud. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel 7 kilometer file rijden met ook daar een kwartier vertraging.
0: We houden contact, Erik. Tot zo weer.
6: Tot straks. Omroep Brabant.
7: Vanavond en vannacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen wordt het wat warmer met 18 graden. Maar het uitgebreide weerbericht dat hoor je zo van Weerplaza. Eerst het nieuws krijg je van René.
1: In Tilburg is afgelopen nacht geschoten. Gebeurde aan de Barculalaan. Vanmorgen vroeg werd er nog een onderzoek gedaan in die straat. Je hoort verslaggever Jos Verkuijlen.
8: Je ziet een aantal pionnen midden op de straat staan. En het kan dus zijn dat daar dan de gevonden kogelhulzen liggen. Buurtbewoners die vertellen mij dat ze vanochtend vroeg een stuk of 4 schoten horen. En daarna een auto zagen wegrijden.
1: Een paar straten verderop is iemand onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En rond dezelfde tijd waren er ook veel agenten op de been in de Megenstraat in de wijk Reeshof. Op de Ulense Dreef in Schaik is vorige week een fietser zwaar gewond geraakt na een val. Vermoedelijk doordat een wielrenner hem had afgesneden. Het slachtoffer bleef achter op het fietspad terwijl de wielrenner doorreed. De politie is op zoek naar de man met een blauwe en oranje racefiets en vraagt hem zich te melden. De komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum in Nuenen stuit op verzet onder inwoners. Een groepje omwonenden heeft de rechter gevraagd om een omgevingsvergunning te schorsen tot er een zitting plaatsvindt om de bouw tegen te houden. Het AZC dat er voor een periode van 10 jaar moet komen gaat in principe eind juli open, tenzij de rechter over een week of 6 anders beslist. Bij de basisschool in het Zeeuwse Aksel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk van gisteren, waarbij 3 kinderen en een medewerker van de school om het leven kwamen. Ze waren op schoolkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Meerdere kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Een oud schoolgenootje van hen die kwam hen bloemen leggen.
9: Romano, er is een vriendje van jou bij betrokken. Hoe is dat voor jou?
10: Heel erg. Hij heeft bij mij in de klas gezeten. In groep 7 was dat. En toen heb ik gehoord via een groepsapp op mijn telefoon dat hij 2 benen gebroken heeft en bij zijn oog waarschijnlijk in coma ligt. Dus ja, dat is gewoon, hoe zou dat kunnen gebeuren? Ja.
1: Een man van 19 is aangehouden. In een museum in Israël, in Jeruzalem, is een schilderij van een beroemde schilder beschadigd geraakt toen een jongetje van 6 een dennenappel naar het werk gooide. Het gaat om het Kasteel van de Pyreneeën uit 1959 van René Magritte. Het schilderij wordt wel hersteld. Het jongetje was na het voorval enorm onder de indruk van alles. Hoe het verder is afgehandeld, dat is dan niet bekend.
0: Ja, en je weet, bij dit bericht, het laatste van het bulletin van 6:30... dan moeten we altijd eventjes wat verzinnen, een plaatje.
7: Ja, wel bekend, ja.
0: Ja, zeker wel. Dan zal ik maar even beginnen. Ik denk schilder, want het is een schilderij.
7: Ja.
0: Dan denk ik Annie Schilder, dan denk ik BZN, dan denk ik Mon Amour.
7: Prachtig.
0: Ja, mooi leuk. Toch? Wat is jouw redenering?
7: Nou, ik moet zeggen, ik ben wel geïnspireerd door dat schilder van jou. Schilderusje, toen dacht ik Paint.
0: Ja.
7: Toen dacht ik Paint It Black van de Rolling Stones.
0: Oh, oké, dat is ook een leuke. Oh, ja. Nou, dat wordt dan nummer 2. René, wat wordt dan de jouwe?
1: Nou ja, omdat het om een kunstwerk gaat, dan is mijn logica. Veel heeft de kunst. Maar dan wel met hun hit Suzanne.
0: Suzanne. Oh, ja. Oké. Nou, even wat fragmenten achter elkaar. Heb je ze al geknipt, Marieke?
7: Ja, nu is het klaar.
0: Oké. 1.

2 of 3, wat je voorkeur heeft. En even appen naar 06-573-28203. En de plaat met de meeste stemmen. Die gaat zo dadelijk gedraaid worden. 6:56. Zo dadelijk. Een update van het weer van Weerplaza. Nu eerst Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, een van de grootste hits van 2025. En ook in 2026 draaien we hem nog steeds, want hij blijft mooi. Het is 6:10. Ben jij benieuwd naar het weer, Marieke?
1: Nou, ik ben wel benieuwd, ja, of het nou beter wordt of niet.
0: Oké, ja, wat is beter natuurlijk, hè?
1: Minder regen.
0: Minder regen.
1: Voor mij.
0: Oké. Ja, ieder wat wil natuurlijk, hè? Want altijd als we zeggen van nou, het wordt mooi weer, dan krijg je weer mensen in de app. En dat begrijp ik heel goed. Die zeggen ja, en denk aan de natuur en denk aan de akkers en weet ik veel wat.
1: Waarom zeg ik er dan meteen erbij voor
0: dat
1: mij?
0: Dat is waar. Jeroen van Weerplaza, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Kun jij Marieke om te beginnen blij maken?
2: Die kan ik zeker blij maken. Okay. Ja, het is natuurlijk voor ieder wat, zijn er weer andere belangen.
0: Ja, zeker.
2: Ik doe het nooit goed als weerman. Er is altijd wel een partij die klaagt dat het toch weer niet goed is. Maar ik denk dat voor de meeste mensen het weerbericht best wel prettig aanvoelt. Want de meeste regen hebben we achter de rug. Er valt nu af en toe nog wel wat lichte regen. Maar het wordt snel minder. Komende avond en nacht kan er nog een buitje vallen. Maar morgen is het grotendeels droog bij 18 of 19 graden. Mm-hmm. Met af en toe ruimte voor de zon. En ook zondag vergelijkbare temperaturen bij een vergelijkbaar weerbeeld.
0: Oké.
2: Eigenlijk best nog wel oké.
0: Oké. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat vind ik eigenlijk al heel prettig weer, wat je nu net zegt.
1: Het is echt beter dan deze week voor mij, vind ik. Zoveel regen en best wel fris.
0: Ja, maar je ziet al zo snel als het dan droger wordt, dat de temperatuur zo in één keer zo gigantisch doorschiet. Gaat dat deze keer ook gebeuren, Jeroen?
2: Ja, wel geleidelijk. Het is niet dat we van de ene op de andere dag ineens in de bloedhitte zitten. Maar het wordt wel geleidelijk aan warmer na het weekend. Eigenlijk elke dag een paar graden erbij. Maandag 20 graden, dinsdag al richting 24. En midden volgende week gaan we richting 30 graden.
0: Oh, echt waar?
2: Volgende week. Ja, dan gaan we gelijk die tropische hitte in. Ja, de tussenfase is misschien wellicht prettiger dan de eindfase de komende week.
0: Ja, maar ja, een eindfase is het nooit, want het gaat altijd weer verder natuurlijk daarna.
2: Zeker. Maar om nou zo ver vooruit te kijken...
0: Nee.
2: Maar het is de barbecue dus... kan zeker aan vanaf woensdag, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, dus er komt echt, en dat weet je, dus er zitten nu geen slagen om de arm meer?
2: Nee, eerder een slag om de arm dat er een keer een onweersbui gaat komen.
0: Oké.
1: Ja, altijd weer, als het dan zo benauwd is.
2: Ja, het ook alweer... toch Nederland, hè?
0: Ja, dat is ook waar. Het is een mooi land, maar het zou overdekt moeten zijn, denken ze dan soms. Hè?
2: Ik denk dat we dat toch liever hebben dan mogelijk 40 graden in Parijs volgend weekend.
0: Wordt het 40 graden in Parijs?
2: Dat zou misschien kunnen.
1: Jeetje.
0: Okay.
2: Dus daar komen we best wel weer goed mee weg, toch?
0: Dat is waar. Dus als je plannen had om binnenkort een weekendje Parijs te boeken... ik zou de weerberichten even in de gaten houden.
2: Stedentripje volgend weekend Parijs, ik zou het niet doen.
0: Oké, nou goed. Gratis advies. Jeroen, dankjewel. Maak er een mooi weekend van.
2: Hetzelfde. Houdoe.
0: Later. Houdoe. Ja, je kunt nog kiezen, hè. 06573-28203. Even appen. Vanwege dat bericht van die knaap die met dennenappels naar een schilderij gooide.
1: Ja, heel normaal.
0: Ga je voor BZN, voor Rolling Stones of voor... Kan ook, hè. Het is nog spannend. Jouw stem doet ertoe. 06573-28203. En de meeste stemmen gelden.
3: De Piepende Bandenshow.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Dat heeft René net voorgelezen. Dat ging over een jongen die in Israël met een dennenappel op een schilderij heeft zitten kogelen.
1: Ja, en ook niet zomaar een schilderij van
0: Best wel een vrij duur schilderij. Ja, en een bijzonder schilderij, inderdaad. Ja. Hadden we een plaatje bij bedacht. Dat hebben we allemaal gedaan. Dat heeft René gedaan. Die kwam met VOF De Kunst.
1: Suzanne.
0: Maar die kwam niet in de buurt?
1: Nee. Die bungelt echt onderaan.
0: Oké, dus het ging tussen onze keuzes. Ja. Ik had dus vanwege Schilder, Arnie Schilder, BZN, Mon Amour. En jij dacht aan Paint It Black.
1: Ja, van de Rolling Stones.
0: Rolling Stones, ja, twee geweldige nummers natuurlijk. Hè? Maar welk?
1: Nou, het was echt ontzettend spannend.
0: Oh, we gaan het ook nog eventjes
1: ja,
0: op.
1: Ja, sorry, er is geen tromgeroffel, maar nee, het was heel spannend.
0: Ja, het was echt heel spannend.
1: Het was echt heel spannend.
0: Wat was het verschil uiteindelijk?
1: Eén stem. Ja, dus als je nu denkt, had ik maar gestemd. Ja, had je inderdaad maar gestemd. Maar goed,
0: ja.
1: Het is geworden.
0: Ja.
1: BZN.
0: Ja! Stil zijn, dit introotje zo mooi.

0: vertellen, Lefty. En Boston, bijna 6 uur.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
10: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
13: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
15: Voordeelhaartjes.nl.
16: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op Minooks.nl.
14: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeelhaartjes.nl.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en 10ers in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028... De 2 advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, en we hebben dus nu gehoord, zonniger en warmer, wat dat dus betekent.
15: Dat gaan we merken volgens mij volgende week.
0: Ja, tegen volgend weekend aan. Hou rekening met 30 graden plus, dames en heren. Dus ja. Ben er maar voorbereid. Het komt toch.
15: Je kunt er niks aan doen.
0: Precies,
15: nee,
0: of
15: zo is
0: niet.
15: Het maar net.
0: En zo is dat met files eigenlijk ook. Hè? Dat is ook iets onvermijdelijks wat bij het leven hoort, Erik.
20: Ze komen en ze gaan. Zo is het ook. Mm-hmm. En meestal rond een uur of zeven zijn ze vrijwel allemaal opgelost. Maar nu gaat het ook hard hoor, ook in Noord-Brabant. Er staan in totaal nog 10 files. En op twee na hebben ze allemaal hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Dus dat gaat de goede kant op. Ja, alleen op de wegen naar het zuiden vanuit Utrecht is het toch weer wat drukker dan bij de rest. Zoals Utrecht richting Den Bosch voor knooppunt Empel 20 minuten vertraging nog. En de A27 voor Werkendam ook nog 20 minuten oponthoud. En nog een wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
0: Zijn we daar weer op voorbereid. Trouwens, om op dingen voorbereid te zijn, Erik, dat hete weer komt er weer aan.
20: Ja.
0: En dan moeten we altijd op voorhand een beetje bij de nadenken als we onderweg gaan, wat we dan meenemen in de auto. Hè? Misschien goed om daar nu vast iets over te zeggen.
20: Ja, het is ook vooral een beetje logisch nadenken.
0: Mensen niet altijd.
20: Het is misschien ouderwets, maar ben je echt langere tijd onderweg en heb je geen auto met airco, zorg dan dat je een flesje water bij hebt. Dat is vooral als je bijvoorbeeld echt naar het zuiden gaat, dan zeggen we dat altijd vaker, want als je in Nederland bij wijze van spreken 10 minuten op de snelweg rijdt, dan heb je alweer een benzinepomp. Maar je kan een keer in de file komen of een ongeluk gebeurt, dus neem sowieso wat water mee en eventueel, wordt ook altijd gezegd, een paraplu in de auto mocht je er niet hebben liggen. Als je pech krijgt, dan moet je toch achter de vangrail gaan staan.
0: Ja.
20: En het is echt warm en je bent er niet op voorbereid, dan is het wel prettig om een stukje schaduw op te zoeken. Ja. Dus een paraplu en water, en dan kom je een heel eind.
0: Ja. Ik denk, laten we het nu maar vast zeggen. Want anders,
20: vind het goed.
0: Anders zeggen wij het op het moment dat het heet is. En dan denken mensen in de auto van, verdorie.
20: Ja, laten we het maandag gewoon nog een keer herhalen. Zeg het, geef het door aan je collega's.
15: Zeg het voort. En die paraplu wist ik niet hoor. Dus dat vind ik op zich.
20: Het is echt zo. Als je bijvoorbeeld halverwege ergens in een open vlakte, en dat geldt zeker ook in de vakantie, maar ook inderdaad in Nederland, als het een keer 33 graden is, en het is echt bloedheet, dan je kan ook niet in je auto blijven zitten.
15: Nee, super slim. Ik ga erin eerlijk hoor.
20: Het kan nooit gekwaad. Mocht het een keer wat geregend, is het ook wel weer handig.
15: Dat is zeker waar.
0: Ja, het is ook handig dat het een stormparapluutje is. Hè? Want meestal waait het dan ook nog hard. En dan
20: ook nog, het kan alle kanten op. Bij deze.
0: Dan ben je bijna op alles voorbereid.
20: Zo is het.
0: Nou, dankjewel. Hey, tot de volgende weer.
20: Wellicht. Oh, ja.
0: En wij gaan dadelijk ook nog langs de parkeergarage komen.
15: Ja, zeker.
0: Is ook leuk.
15: Ja.
0: Dus dat levert ons een hele leuke plaat op die iets met het WK voetbal te maken heeft.
15: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar niet heel veel.
15: Nee, het is even spannend.
0: Je hoort het zo vanzelf.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
22: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
23: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
24: kozijnen. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
26: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Kijk op rousseau.nl.
5: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld.

0: Ja, wat zo knap is, ze kan niet alleen mooi zingen. Ze kan dan ook af en toe aan de trapeze hangen. En dan zingt ze gewoon door het kring.
1: Die hangt aan van alles, hè, tijdens de show. Dat is niet normaal.
0: Echt niet normaal.
2: De parkeergarage.
0: Ik denk dat ze er ook goed aan verdient. Maar goed, dat mag ook best.
1: Dat zeker, ja.
0: Bijna 6:15. En dat betekent dat we de parkeergarage in zicht krijgen. En zie hem staan?
1: Nou, in de verte. Hij komt langzaam dichtbij. Ja.
0: In de verte. Ja. Hij is een beetje beschilderd. En er hangen ook wat slingers. Want hij is een beetje in oranje sferen gebracht.
1: Ja, dat dacht ik dus al te zien, ja.
0: Ja, het WK komt er natuurlijk aan. Sterker nog, het is al begonnen. Maar voor Nederland komt het er allemaal aan.
1: Ja.
0: Dus we hebben een thema gekozen dat iets met de wereldbeker te maken heeft. Namelijk niet de beker, maar wel de wereld.
1: Oh,
0: dus world,
1: mooi, hè?
0: Ja, dat is een hele mooie. Dus ja, het gaat om de wereld. De beste van de wereld zijn natuurlijk. En er zijn zoveel bijzondere platen gemaakt die iets met de wereld te maken hebben. En als we eventjes iets dichterbij rijden.
1: Ja, hij komt langzaam wel dichterbij, hoor.
0: Ja. En dan zien wij een dame staan bij de slagboom. Oh. En als we dat even het raampje omlaag doen.
1: Ja.
0: Skeeter Davis, jawel. The End of the World. En vind je deze plaat echt het einde of luidt die echt het einde van de wereld voor jou in? Stem dan even. Duimpje omhoog. Dat is voor het hele lied van Skeeter. The End of the World. Naar 06573-28203. En als je zegt nee, ik wil wat anders, dan doe je een duimpje omlaag. Naar hetzelfde nummer. 06573-28203. Hier is Blind Melon en No Rain.

0: Misschien ken je dat liedje van Coat & B nog. Stoont als een garnaal. Dat was de zanger van Blind Melon, geloof ik, elke dag. Is ook helaas niet oud geworden ook. Maar dit liedje, dat blijft echt altijd wel goed, hoor. No Rain op Omroep Brabant. En
1: de parkeergarage.
0: Die zien wij voor ons. En nog steeds staat ze daar. In een nachthemdje.
2: Oh,
0: ja, zo zie, dat soort jurkjes. Nee, dat soort jurkjes hadden ze in die tijd vaak aan, die zangeresjes. Oh. Maar het was niet zo. En ze hadden ook allemaal majootjes en weet ik veel wat aan.
2: Ja, het moest wel netjes blijven.
0: Ja, zeer zeker wel. En dat is het liedje zeker ook. En dat is spannend, hoor, met de duimpjes omhoog en de duimpjes omlaag.
2: Zeker.
0: Dus de vraag is, welke kant vind jij dat het op moet gaan? Een duimpje omhoog voor Skeeter Davis? Of zeg je, nou nee, ik vind een andere plaat met het thema wereld misschien wel veel mooier of leuker? Laat het even weten. Het gaat dus om deze. We doen gewoon nog even een traampje omlaag, want daar staat ze dan, hè.

0: En de vraag is dus, wil je dit nummer helemaal horen? Dan doe je een duimpje omhoog naar 0657328203. En als je denkt, nou, ik wil eigenlijk mijn geluk wel beproeven. En gewoon eens kijken wat er nog meer te koop is in die parkeergarage. Voor wat betreft het thema wereld of world. 0657328203. Duimpje omhoog voor Skeeter, duimpje omlaag voor wat anders.
1: De piepende bandenshow.
2: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: McCartney. Een nummer wat hij maakte samen met Elvis Costello. My Brave Face.
1: De parkeergarage.
0: Ja, die parkeergarage. Die komt nu wel heel dichtbij. Ja, hij komt niet dichtbij, hij blijft op dezelfde plek staan. Maar wij komen dichterbij, hè? Zo moeten we het eigenlijk
2: ja,
0: zeggen.
2: Ja, precies. Ja,
0: is ook wel zo. Ja, de vraag was natuurlijk, gaan we voor Skeeter Davis of niet? Het was super spannend. Ja. Wat betreft de duimpjes omhoog en omlaag. Het zat heel dicht bij elkaar.
2: Maar
0: we gaan nu horen welke het geworden is uiteindelijk. Wie hebben we aan de lijn?
2: Erik.
0: Hey Erik.
3: Hoi.
0: Ja, jij mag het zeggen, jongen. Duimpje omhoog of omlaag?
3: Ja, we gaan toch even doorrijden.
0: We gaan toch even doorrijden. Nou, dan gaan we gewoon de parkeergarage in. We rijden best een beetje stevig, hè, dat weet je.
3: Ja, nee, ik vind het helemaal prima.
0: Oké, nou we gaan. Naar de eerste etage. En er staan heel veel mensen, zie ik al. Raampje gaat los. Oh ja. Gelijk maar voor het goede doel, hè. USA for Africa. Wat een supersterren bij elkaar. Ja, en de vraag is, Erik, gaan wij deze doen?
3: Kan je ook in zijn achteruit straks, of niet?
0: Nee.
2: Nee, het is onomkeerbaar.
0: Hij gaat alleen omhoog.
3: Nou, dan blijven we hier maar lekker staan.
0: Gaan we deze doen?
3: Ja.
0: Nou, dan gaan we deze doen. Nou, weet je wat, het is wel een wat langere plaat. Dus weet je wat we doen? Die doen we straks na het nieuws. Vind je dat goed?
3: Nou, liever niet.
0: Ja.
3: Dan kan toch wel even wachten op een beetje goede muziek.
0: Ja, dat zou ik zeggen. Maar dan het probleem is, hij staat hier al, onze nieuwslezer.
2: René.
0: En dat is René.
4: Ja, maar
0: René
4: is op de vrijdag, hè?
0: En als
3: maar,
0: je moet,
3: maar laat radio. Doe die dan even bij Radio 2. Dit is Omroep Brabant, hè? Brabant is, kan toch eerst de muziek en dan.
0: Nee, dat is zeker waar. Maar ja, goed, we zitten wel heel dicht tegen half. En het probleem is, René, als hij heel lang moet wachten, dan wordt hij agressief.
4: Ja.
3: Ja, nee, en hij wordt natuurlijk ook per minuut betaald. Dus,
0: ja, ook nog.
2: Ook dat?
3: Ja, precies.
0: Dus we gaan zo dadelijk. Okay. Na half gaan wij verder met We Are the World, USA for Africa.
3: Nou, wens ik jullie een heel fijn weekend.
0: Ja, jou ook, hè?
2: Hetzelfde.
0: Hey, dankjewel, hè? Groeten.
3: Dankjewel.
0: Joe, houdoe. Ja, René, laat hij maar niet wachten. Ja, heel verstandig.
4: Een hele verstandige man.
0: Heel verstandig. René, wat zit er zo in het nieuws?
4: Moerdijk is wederom in onzekerheid. En hoe lang mag je eigenlijk je camper of caravan geparkeerd hebben staan?
0: Ja, als je dat wil weten. Ik denk dat het iets te maken heeft met het gevalletje Boksmeer, hè?
4: Misschien.
0: Zou zomaar wel kunnen. Goed, hoe je zo meer over.
5: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
6: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
7: Met Rousseau chocolade.
6: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
8: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
0: Ja, en ook als je de auto pakt, kun je zomaar een half uurtje voor jezelf hebben als je de file inrijdt. Erik, waar kan dat toch? Volgende week weer.
10: Okay,
0: maar
10: misschien morgen bij de werkzaamheden op de A27. Maar dat is weer voor mijn collega's voor morgen. Maar nu nog maar twee files. Op de wegen naar het zuiden vanuit Utrecht. Op de A2 om te beginnen, richting Den Bosch, voor Zaltbommel nog 10 minuutjes op onthoud. En op de A27, het is allemaal geslonken. Voor Werkendam bij de brug bij Gorinchem, ook daar nog maar 10 minuten vertraging.
0: Erik, mogen we jou danken voor alle goede zorgen deze keer.
10: En dat is wederzijds.
0: Okay, tot de volgende weer. Groeten,
10: tot de volgende.
0: Fijn weekend.
10: Hoi, goed weekend ook. Hoi.
2: Vanavond blijft het bewolken. Af en toe kan het ook nog wat regenen. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen is het vaker droog, met soms wat zon en 18 graden. Gaan we nu naar nieuws met René.
4: De beslissing over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Het kabinet onderzoekt een nieuwe variant waarbij het dorp kan blijven bestaan, waardoor energieplannen minder ruimte krijgen. Provinciale staten steunen het uitstel, maar een debat op 19 juni gaat wel door. Duidelijkheid voor de inwoners is nog steeds niet in zicht. Het festivalterrein van Best Kept Secret is vanmiddag opengegaan. We vingen de eerste bezoekers op bij de ingang van het festivalterrein van de Beekse Bergen, en sommigen die komen van ver.
11: Wat maakt het dat Best Kept Secret zo geliefd is bij de Belgische community?
12: Oh, het eten is veel beter, de sfeer is toffer, het is allemaal gemoedelijker en het is veel gezelliger om hier te zijn.
11: Sta je op de camping toevallig?
13: Ja. Hoe is dat met dit weer? Want het is natuurlijk wel een beetje drassig overal.
14: Valt vrij wel mee. Ik heb wel erger meegemaakt in mijn leven. Pukkelpop eigenlijk, toen dat de storm is gebeurd. Heel mijn tent was onder water gelopen.
4: Ja, mooi. Degene haar die dan door elkaar heen gaan, die komt dan een beetje uit de buurt van Brugge.
0: Ja, ik denk West-Vlaanderen, ja. Daar zijn ze nog zuiniger dan in Holland, hè, zeggen ze in Vlaanderen.
4: Is dat zo?
0: Ja, dat zeggen ze. Ja.
4: Okay, nou. Nou, het zorgt in ieder geval voor een grote drukte op de weg. Dat zullen mensen wel gemerkt hebben, of misschien nog steeds. Nooit eerder verkocht het festival trouwens zoveel kaartjes als dit jaar. Bushra Day die heeft spijt dat ze aan een documentaire heeft meegewerkt over de moord op haar zus Anouk. Dat vertelde ze gisteren in de rechtbank in Den Bosch, waar de verlenging van haar TBS met voorwaarden werd besproken. Bushra had het niet gedaan als ze had geweten hoeveel negatieve reacties ze zou krijgen, vertelt onze verslaggever Cor Bouma.
15: Veel mensen vinden dat Bushra een veel zwaardere straf had moeten krijgen. Ze snappen niet dat Bushra D niet in de cel zit of TBS met dwangverpleging heeft naar die gruwelijke steekpartij die ook nog eens live werd gestreamd op Instagram.
4: Ze stak haar zus Anouk 4,5 jaar geleden dood tijdens een psychose. SpaceX noteerde vandaag ruim 11% hoger bij zijn beursdebut op de Nasdaq in New York. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op, waardoor Musk de eerste biljonair ter wereld werd. De aandelen stegen later zelfs meer met 23% boven de introductieprijs van 135. En gisteren kwam een relletje in Boksmeer in het nieuws. Daar staat een grote camper in de voortuin van de eigenaar. Maar een buurtbewoner vindt dat maar niks. Dat riep bij onze redactie de vraag op, hoe zit dat met de regels? Nou, hier komt rijdende rechter René.
0: Okay,
4: in Brabant mag een caravan of een camper maximaal 3 dagen op straat staan.
0: Mm-hmm.
4: In sommige gemeenten zelfs 5.
0: Ja.
4: Op de eigen oprit mag het vaak langer, zoals in Boksmeer. Maar hoe lang precies, dat verschilt dan ook weer per gemeente. Wie de regels trouwens overtreedt, riskeert een boete van €90 tot €120. En voor een langere periode van je camper parkeren is een ontheffing van je gemeente weer nodig.
0: Okay. Dus eigenlijk is het antwoord op de vraag hoe lang mag het nou eigenlijk, dat weten we niet. Daar hangt er vanaf wat de regels in jouw gemeente
4: zijn. Het ligt inderdaad aan wat je gemeente zegt. En je hebt wel een ontheffing nodig als je hem er maanden wil neerzetten. Okay. En dat is wel een beetje wat aan de hand is in Boksmeer.
0: Ja, en het is ook een wat vrij lang ding. Een klein kipcaravannetje. Ja, een klein kipcaravannetje. Daar zullen ze iets minder makkelijk over gaan klagen. Zou ik in ieder geval minder erg vinden in ieder geval.
4: Ja, ik klaag daar sowieso niet zo snel over. Mij maakt het allemaal niet zoveel uit.
0: Ik mopper meer.
4: Ja, oh ja.
0: Dus ik grom en bijt niet.
4: Nee,
0: dus ik sta voor het raam en ik sta tot stom. Maar ding er nou nog, denk ik dan.
4: Jij kijkt boos naar mensen door de ramen heen, maar je doet niks.
2: Passief-agressief.
4: Ja, precies.
0: Ja, dus jullie niet dan? Zou je niet, als je op een gegeven moment gaat ergeren, ga je dan ook gelijk op hoge poten naar de buurman toe?
2: Nee,
0: of denk je van,
2: het moet wel hoog oplopen bij mij, hoor. Voordat ik denk van, nou, nu ben ik er echt helemaal klaar mee.
0: Maar een paar keer stampvoeten dan voor het raam dan en dat soort dingen?
2: Nou, ik zou het wel eens gaan zeggen, denk ik. Maar dan niet gewoon van, die caravan staat toch misschien niet helemaal. Gewoon proberen subtiel. Als ze dan niet luisteren, dan...
0: Goed. Dus als je binnenkort er met de caravan op uitgaat of met de camper en je bent van plan om voor het huis te zetten, dat mag dus niet onbeperkt. Kijk even op de website van je gemeente. Dan weet je meer. Dan weet je hoe lang het mag.
4: Ja, op onze website. We hebben een heel artikel.
0: Linken wij naar alle gemeentes hoe ze wat de regels daar zijn?
4: Wel.
0: Oh, serieus. Oh, dan kijk gewoon om op brabant.nl en op de app dan kom je te. Geweldig. En als de buurman komt klagen, dan kun je hem gelijk om de oren slaan. Want dat mag gewoon.
4: Precies.
0: Goed zo.
4: Kunnen we dan in een nummer gaan draaien, denk ik, hè? Want die man heeft heel geduldig gewacht, of niet?
0: Zullen we dat maar eens gaan doen dan?
4: Ja?
0: We are the world, hè?
4: Ja, bij deze.
0: Goedenavond. Ja, belofte maakt schuld, hè? Dus hier is hij dan. USA for Africa. We are the world.

0: this all night.
1: Miles Smith and Nice to Meet You. Ja, en toen jij hier bij de radio kwam werken... Je bent multifunctioneel, hè, want je zit op meerdere afdelingen.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja.
1: Toen dacht je natuurlijk, die jongens bij de radio die doen alles goed.
2: Dat dacht ik inderdaad. Die mannen zijn wel perfect.
1: Daar gaat nooit
2: daar
1: iets
2: valt
1: mis.
2: Daar valt niks aan te verbeteren, dacht ik inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Maar ik kan je iets vertellen,
2: ja?
1: Daar is niet zo.
2: Oh!
1: Zelfs bij ons gaat
2: het. Mijn hele beeld is nu kapot.
1: Ja, aan diggelen.
2: Kapot.
1: Aan gruzelementen.
2: Ja.
1: Maar soms moet dat even.
2: Ja, dat klopt.
1: Om
2: even te laten zien, hè, dat het niet allemaal zo perfect is.
1: Om een beetje realiteit bij te brengen. Ja. Hè, met een open, maar tegelijkertijd ook realistische blik naar de wereld te kijken. Ja, nee, af en toe gaat er inderdaad wel eens een keer iets mis. Maar het zijn niet alleen de mensen van Omroep Brabant die wel eens een keer iets raars doen of iets raars zeggen. Af en toe zijn het ook de mensen die wij interviewen. Zoals bijvoorbeeld die meneer van Massa is Kassa. Die niet eens in de gaten had hoe lang die nou eigenlijk de gevangenis in moest.
3: Een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
4: 12 maanden zitten.
3: Nou, weet je wat?
5: Ja, 18, waarvan 6 voor
3: 12, ja.
6: Hey, René, dankjewel. We zijn begonnen met te associëren.
2: Het is de kerstversie.
6: Oh ja, het is de kerstversie. Nou, Merry Christmas dan.
2: Leuke belletjes.
6: Ik hoorde helemaal niet.
1: De bestuurder was betrokken bij een ongeluk, bleek onder invloed te zijn... en hij had een alcoholpromillage dat liefst 8 keer hoger was dan de toegestane snelheid.
7: Wat riep u net?
1: 8 keer hoger was dan de toegestane snelheid.
8: Je krijgt binnenkort een boekje in de brievenbus met tips voor in noodsituaties. De Nationaal Coördinator Toerismebestrijding en Veiligheid... delen namelijk 8,5 miljoen folders uit. De Nationaal Coördinator Toerismebestrijding...
9: Hoort van die 966.000 kilometer, hè? Hoeveel waren daar file van?
10: Dat ligt eraan hoe vaak je door België moet. Dat moeten ze helemaal plat bombarderen en asfalteren. Dat is echt drama. Dat is echt.
11: De beroepscommissie van de Afrikaanse voetbalkond. Voetbalbond heeft de uitslag van...
9: Sorry,
12: ja, die komt in de bloepelbak.
9: Ja,
12: die
9: komt erin.
12: In de voetbalkond.
9: In de Afrikaanse voetbalkond.
12: Die kent u niet.
9: Ja.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pakkenbeet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel.

0: Madonna.
1: De Piepende Banden Show.
0: Zit erop voor vandaag en voor een hele week. Volgende week dan zijn we er natuurlijk weer, maar dan wel op een hele andere manier. Nou ja, niet heel anders, maar wel een beetje, want dan zitten we al in een Zero's weekend. Dus dan gaat het vooral over de jaren 2000 tot en met 2009. De muziek komt uit die tijd, de verhalen komen uit die tijd. Nou ja, dat ga je allemaal nog wel meemaken. Vanaf vrijdagochtend tot en met de zondagavond gaan we daar iets heel moois van maken. Nou, Monique, dat was je vuurdoop.
2: Dat was, de piepende banden, vuurdoop, ja.
0: Ja, ja, je hebt één ding nog niet gedaan.
2: Oh?
0: En dat is een plaatje aankondigen.
2: Och, maar dan ga je meteen zo'n plaat voor mij waarvan ik de titel niet weet hoe ik
0: Ayo, ayo.
2: Oh, oké, okay, dan moet het
0: moeilijker dan dat is het niet, hè?
2: Oké, okay, okay.
0: Goed, ik neem vast afscheid. Het laatste woord in dit programma is aan Marieke.
2: Nou, dan gaan we nu nog naar Ayo, ayo van Bee Gees. Fijne avond.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
7: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
9: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Mariette Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
16: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder. En dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
15: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
17: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
15: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: non-stop de lekkerste muziek.

0: Nederland presenteert...
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier oude...
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6...
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: Je werkdag. Voorbij.
1: Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
0: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
2: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
3: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst de plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen, als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: For it's gone in the blink of an eye.
1: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
2: U bedoelt de chef special?
1: Nee, toch?
2: Ja.
1: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
3: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
4: De lekkerste muziek.
3: De leukste weetjes.
4: Kortom,
3: 4 uur gezelligheid.
5: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
3: op Omroep Brabant.
6: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
2: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
4: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
2: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gemaakt.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.
5: New truck, big light.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
3: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
2: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: Omroep Brabant.
1: Alle hens aan dek, zeggen ze wel eens.
2: Het gevoel van hier.
3: Hit the beat and take it to the

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: presenteert Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
1: En dan zitten we hier, ouders.
0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
2: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
1: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakt het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier, ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Ja, echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Altijd bij je. En kijk. Gezellig.